0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Ja, eindelijk is hij daar dan, de dag waarvoor we allemaal geboren zijn. De vrijdag. Het nieuws van 6 van onze Grim.
5: Goedemorgen. Grote vakbondsactie vandaag. Een schietpartij in Antwerpen en de VS en Oekraïne zullen opnieuw onderhandelen. Veel hinder door de nationale vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. En ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isan Chivalekli.
6: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
5: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel normaal. Straks is er een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 15 graden.

0: Super beste vrienden, dat is de verjaardag van Sharon Osbourne. Die wordt vandaag 74. Herman Brusselmans zit eindelijk op de leeftijd waar hij al heel zijn leven naar verlangt.
1: En overschrijft.
0: 69, yes. Inderdaad, ja. En het is vandaag, oh mag ik dat eens zeggen, het is vandaag Beer and Pizza Day. Dus als je een lekkere combinatie wil maken vanavond in plaats van frietjes, beer en pizza.
1: Ja, zal ik niet aan deelnemen.
0: Nee, dat dacht ik al. Maar het is vandaag ook een dag waar ik toch eens iets moet over zeggen. Sorry, maar...
1: Nu gaat het komen, jongens.
0: Het is vandaag, beste vrienden, Sneakers Day. Sneakers Day. Sportschoenen, zoals ze vroeger zeiden. Sneakers. En ik moet eerlijk toegeven, ik draag ze ook. Ze zijn makkelijk, ze zien er hip uit. Je kan er je jonger mee voordoen dan je bent. Maar ik vind dat het de slinger is doorgeslagen, vind ik persoonlijk. Nee, we zijn te ver gegaan met de sneakers. Kan er niet aan doen.
1: Ja.
0: Dan kom je in een goed restaurant, in een mooi degelijk restaurant, waar ze nog proberen een schoon tapijt te hebben of zoiets, of schone gordijnen. En dan loopt iedereen... Daar met sneakers, zoals dit nu te lachen, Sander. Dan komen de mensen komen allemaal met sportschoenen toe. Ja. Sportschoenen, zei mijn moeder altijd. Die waren vroeger voor de turnles. Of om naar de sportclub te gaan. Nu, mijn moeder draagt ze ook ondertussen, sneakers. Ja. Want het is gemakkelijk, slaat ze haar voet niet om. Ik was vorige week zondag...
1: En dat is wat telt?
0: Ja, ik was vorige week zondag nog eens naar de mis gegaan. Echt waar, ik meen het. Alle oude mensen, allemaal zeker 30 jaar ouder dan ik. 9 op de 10... Ook die tante en ommetjes die daar zaten, allemaal met van die vrolijke, spontane sneakers aan.
1: Vrolijke, spontane sneakers.
0: Ja, maar weet je, het ergste nog...
1: Overgrootvader weer aan het woord zeggen. Ben je klaar?
0: Mensen onder een trouwkostuum. Lekker hippe sneakers. Maar koeken. Een van de rijkste mensen van ons land. Alleen maar sneakers.
1: Ja.
0: Ja, ik snap het niet. En het ergste van allemaal, sorry, maar nu gaan alle vrouwen kwaad zijn op mij. Maar
1: wij mogen dat niet dragen, zeker.
0: Een mooie vrouw.
1: Ja.
0: Met een mooi kleedje aan, een mooie rok. Dat ziet je al niet veel niet meer. Maar als ze dat dan nog eens doen, een mooi kleedje, een mooie rok. Daaronder,
1: sneakers.
0: Sneakers, sportschoenen.
2: Ik zit in jouw kamp, Peus.
0: Zit jij in mijn kamp, ja. Grim? Vind je het ook erover?
2: Ja, ik vind vrouwen, doe een mooie schoen aan. Etaleer die mooie voeten, die mooie benen. En draag geen sneakers, sorry.
0: Vind ik ook, ja. Sorry, ik heb het gezegd.
1: Ja, maar nu denk je dat ik ga zeggen, ik draag altijd sneakers onder een rok.
0: Dat is niet waar. Je draagt
1: nooit sneakers onder een rok.
0: Zelden, ja, soms.
1: Nee, ik denk altijd,
0: nooit een rok.
1: Op restaurant altijd een hak.
0: Oh.
1: Dan wil ik mijn been verlengen en slank zijn.
0: Amai, mooi.
1: Dan kan ik goed eten.
0: En dan zitten wij in hetzelfde kamp.
1: Ja, maar wacht.
0: Oh, ja. Maar wat?
1: Maar heel je toog. Ik heb sneakers aan nu. Hè. Ik zal ze eens in de lucht insteken. Op een baggy broek. Dat is eigenlijk de lelijkste outfit voor een vrouw, vind jij, hè, Grim?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Baggy broek, daar kan ik ook iets
1: En ik ga nog eens paraderen in de studio. Met mijn lelijk

0: voor alle duidelijkheid, laat ik eerst zeggen, je draagt gewoon vooral waar je goesting in hebt. Hè. Dat is het eerste principe. En daar wijk ik niet van af.
1: Dus zeg je nu.
0: Nee, maar ik blijf bij mijn... Als jij mijn sportschoenen wil trouwen, fair enough. Hè. Ik zie dat Françoise dat gedaan heeft.
1: Hey, en ze heeft een foto gestuurd en het is prachtig. Want ik bedoel, allez, de ene sportschoen is de andere niet. Hè. Ze heeft een heel mooi lichtroze, zalmroze kleed aan met veel tulle. Maar mooi, echt mooi. Het is echt... En dan daar in diezelfde kleur... Sneakers, maar ja, ze noemen dat zelfs niet meer sneaker eigenlijk. Hè. Ze noemen dat iets anders.
0: Wat noemen ze dan?
1: De platte schoen.
0: De platte schoen, oké.
1: Okay. De platte schoen, maar
0: Françoise, het belangrijkste, Françoise, je ziet er heel goed uit en je ziet er heel gelukkig uit. En de man van je leven en je draagt gewoon waar je goesting in hebt. Maar het is een smaakdingetje bij mij dan, denk ik. En ik ben niet de enige. Babette, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Zeg een keer uw mening, Babette.
1: Hoi, hallo.
0: Wat vind jij ervan?
2: Ja, wel... Ik heb geantwoord, er zijn al genoeg grijze muizen. Nu, ik ben 10 jaar ouder dan Sven, misschien de oude generatie voor sommigen. Op mijn werk als tandartsassistent, want ik heb ooit een cursus gegeven, Sven, als je nog weet, op de radio.
1: Ja, ja,
2: moeten we sneakers dragen, witte sneakers dragen, moeilijk te vinden, want het is allemaal met kleur en al wat je erbij kan bedenken. Nu, zoals ik al zei, er zijn grijze muizen genoeg. Ik ben nooit in het grijs, ik ben nooit in het zwart. Kleur, kleur, kleur voor mij.
0: Ja, maar draagt
2: je dan... laat de schoenmakers ook nog een beetje werk hebben.
0: Voilà. Ja, ja, dat bedoel je. Ja, ja, ja. Je doet graag een mooie schoen ook.
1: Zeg, nog even iets praktisch, Mia.
2: Graag een mooie schoen. Het hoeft geen hakken te zijn waar je niet kan mee gaan. Platte schoenen zijn mooi. De winkels hebben ze. Laat die winkels overleven en laat er terug schoenmakers in de straten zijn.
0: Ik hoor het graag.
1: Dankjewel voor je betrokken. Mia stuurt... Ja, maar zeg, als je geopereerd bent, stuurt Mia aan beide voeten wegens hele zware...
0: Ah, dat is iets anders.
1: Wegens zware hallux valgus. Ja, maar sommigen laten zich niet opereren en hebben ook hallux valgus.
0: Ja, ja.
1: Ben je al blij dat je iets als een sneaker kan dragen, zoals een New Balance?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar zo zijn er ook heel veel, hè.
0: Ja?
1: Nog iemand. Lorenzo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Lorenzo, jij zegt ik ben... een pakje jonger dan Sven Ornelis.
0: Wat ben jij, Lorenzo?
3: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ja. Ik ben jonger.
0: Wat ben je? Wat is je leeftijd?
3: 31.
1: 31. Dat is een heel pak jonger. Dat is zelfs in een pakje een heel pak jonger. Ja. En jij zegt, zelfs ik ben zo'n oude pp die dat niet mooi vindt.
3: Ja, kijk, ik ben buschauffeur en content creator. Dus ik ben ontzettend veel met de jeugd eigenlijk in contact. En dat is, ja, ik vind dat erg om te zien. Allee, als je dan een maatpak hebt, draag dan deftige schoenen, toch?
1: Ja, want jij vindt dat we er allemaal... ja, er is nog iemand die stuurt, Marco stuurt...
3: Ja, als je dan... Ja, kinderen, je hebt zo... Allee, ik ga nu niet body shamen, want dat mag tegenwoordig niet meer, maar... Je hebt zo van die leggings zo, hè?
1: Ja.
3: Ja, sommige mensen doen dat beter niet aan. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar dan hebben ze van die mensen die dan wel een deftig figuur hebben, die echt trainen, elke dag in de gym zitten, en dan doen die van die... We noemen ze het baggy broek aan, dan zit er nog niet eens figuur. Ik kan dat niet snappen.
1: Dat is, daarom doe ik dat ook, omdat ik dan de rest van de bevolking niet jaloers wil maken op mijn strakke lijf. Daarom doen wij dat, hè.
0: Allee, maar...
3: Ja, zeker.
0: Dankjewel.
1: Nog een laatste berichtje van Marco. Marco zegt, het is verschrikkelijk. Een baggy broek en sneakers, 16-jarige skateboys zijn de vrouwen van vandaag.
0: Ja, ja. Maar
1: dat is eigenlijk wel waar.
0: Allee, het is ook maar een mening. Je mag dragen wat je wil, jongens. We zijn allemaal gelijk, maar oké.

0: Het was nummer 927. Het wordt nummer 927 in onze top 2000. Dag 5 breekt aan straks om 5 uur. Dit was om 9 uur. Dit was Feeling Crazy.
1: Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix de Si deals. Op icparixl.be of bij je icparixl.
2: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat lief?
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf?
4: Oh, je weet het al.
5: Ja, ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, nee, zeker niet.
7: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
10: Gix merkt je op.
9: Mode voor haar.
10: Voor hem.
11: En voor ons.
10: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
11: Bij Gix.
10: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
11: Dat is gix.be. Want
10: Gix merkt je op.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Leenaars Aluminium.
16: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.

0: blijft nog altijd goed 100 jaar later. You're the one that I want van John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Ja, je waart het misschien om een of andere rare reden vergeten, maar het is alweer vrijdag, vrienden. Dat betekent, is een van de consequenties, je moet ermee leven dat je geld van ons zou kunnen krijgen deze ochtend. Dat zou zelfs tot 500 euro kunnen gaan. Ik weet wel dat je dat misschien een ambetante situatie vindt. Stik dan maar je twee vingers in je oren. Luister niet naar mijn oproep. Maar als je in het kamp zit van mensen die zegt, goh ja, die 500 euro, waarom niet? Ik wil het spelletje wel meespelen. Mag je je nu aanmelden voor niet lullen gaten vullen straks. 8:45.
0: En ik heb ook een hele goede tip. De herfst is begonnen gisteren, dat weten we allemaal. Dus wij vrouwen en sommige mannen gaan terug aan de panty.
2: En sommige mannen gaan terug aan de bed.
0: Ja, maar daar is niks mis mee.
2: Dat zullen er heel veel zijn op dit moment. Die gaan luisteren zijn die aan de
0: Kijk. Voor iedereen die panties draagt.
2: Ja.
0: Dit weekend ga je er misschien nieuwe kopen. Maar wij weten allemaal. Eén keer. En het is misschien al voor de vuilbak. Want ik weet niet hoe we het doen. Een ladderke. Een gatje. Het trekje hier, het plukje daaruit. Zeer vervelend. Maar stewardessen, die dragen panties dag in dag uit. Hoe doen die dat? Want ik zie nooit een stewardess met een ladder in haar panty. Ze hebben hun geheim onthuld. Hoe ze geen ladders en gaten krijgen in hun panties. En zo meteen vertel ik het door aan jou.
2: Oké, heren en dames, het is een goede tip van Anke.
1: Dit is Joe. Met Sven en Anke.

0: het is alweer 9 oktober, dus een pantytip zal voor jullie dames wel interessant zijn, denk ik. Die komt eraan zometeen, maar eerst nieuws vanaf 7 met Grim.
1: Goedemorgen. Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. En bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. De treinen rijden wel normaal. Het aantal leerlingen in Vlaanderen is opnieuw gedaald. Dit jaar zijn het er zo'n 1,2 miljoen. Vooral in het katholiek onderwijs daalt het aantal. Daar zijn er zo'n 4.400 leerlingen minder. Van bijna 750.000 naar 745.000. Aanleiding is het dalende geboortecijfer in ons land. Vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten werden minder baby's geboren. En in Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt en de politie nam ook een vuurwapen in beslag. De slachtoffers en verdachten zijn allemaal mannen van in de 20. Vanochtend bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag wordt het even droger, want daarna gaat het opnieuw regenen bij maximaal tot 19 graden. Morgen start droog, later gaat het regenen bij zo'n 15 graden.
2: Het is vrijdag en voorlopig zijn er geen files.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
2: 6:30. Een tip voor een lekker glad leven. Ja, hoe krijg je geen vervelende ladder in je panty? De stewardessen van de KLM, de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, hebben uit de biecht geklapt. Die hebben het verklapt, want je hebt nog nooit een stewardess gezien met een marginale panty waarvan je denkt, oei oei, wat is daarmee gebeurd? Ja. Nee, hebben ze niet. En weet je waarom?
0: Nee, vertel het.
2: Als dat uit het pakje komt, die panty, ja, gaan ze die eerst koken.
0: Koken?
2: Ah, in warm water. Okay. Even onderdompelen in heet water. Meteen daarna in een plastic zakje in de vriezer.
0: Mandje, wat een
2: gevoel. Ah, je moet er wat voor over hebben, hoor. En dan, als dat ontdooid is, ja, dan zijn de nylonvezels, of de nylon, kun je zeggen, de nylonvezels, veel sterker.
0: Oké. Okay.
2: Want daar draait het om, hè. Die springen direct kapot. Maar als je die sterk maakt, weerbaar, dan kunnen ze wel tegen een stootje.
0: Maar als dat zo echt is, dan vraag je toch af waarom dat niet in de fabriek al gebeurt? Dan kunnen ze toch ook gewoon koken en vriezen? Als, ja, het echt zou helpen.
2: Maar wat? Je hebt panties van... Je hebt hele dure panties.
0: En dan zal dat misschien wel gebeuren.
2: Ja, je hebt echt panties van 30 euro, hè.
0: Oh ja, okay.
2: En je hebt panties van 2 euro.
0: Ja.
2: Maar ja, die van 30 euro, geloof me, ja, die gaan ook kapot.
0: Ja.
2: Ik slaag erin, na elke keer als ik een panty heb aangedaan, is er wel iets mee. Altijd. Of vroeger met de kinderen, die hadden van die velcro schoenen met die plakkers, hè.
0: Ja, ja, ja, die bleef daar aan.
2: Oh, maar achter alles, panties, eigenlijk is het verschrikkelijk, een panty. Waarom dragen we dat? Dat zit niet eens fijn.

0: leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja, kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
7: Ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Wienerberger.
9: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
10: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
13: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
14: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
15: Hoe mag die stukje bakken zijn?
16: Je bak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
15: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
16: Bleu.
17: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
18: Keukens de Abdij.
19: Dit is
20: Joe
19: met Sven en Anke.

0: Ja, ja, Djalicious en Milo, Forever Young.
1: Just remember, we're forever young.
0: Net zoals wij twee, Anke, Sven, Anke en al onze luisteraars, Forever Young. Goedemorgen, het is vrijdag 9 oktober vandaag.
2: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, eigenlijk vandaag, maar het is vooral dit weekend dat hij nog eens extra in de spotlight komt. De gigantische boogbrug in Bertem, langs de E40. Jij rijdt er wel eens langs, hè? Jij toch ook, Sander? Jullie passeren daar wel eens.
3: Sorry, maar we hebben de making-of van begin tot einde. Allee, einde is nog niet in zicht. Enfin, wel in zicht, maar
0: zeker
3: nog niet
0: in zicht.
3: Gebeurd.
0: Ja, ja.
3: Meegekregen, hè, Sander? Indrukwekkend.
4: Het is een bijzondere brug.
0: Heel bijzondere brug. Ik heb ze een paar keer gezien, toen ik naar Leuven moest, of direct richting Limburg, zag ik, zeg, wauw, amai, die brug. En toen kwam ik er een maand of twee later langs. En toen lag die brug daar nog altijd.
4: Maar die ligt er al van de zomer.
0: Elke ochtend zien die.
3: En die is heel beschilderd trouwens. Hè. Dat vind ik het tofste eraan. Die is zo met roze en groen. Geïnspireerd door de lokale planten en dieren. Het is echt prachtig.
0: Ja, dat hebben ze liggen doen eigenlijk de voorbije weken. Terwijl die brug dus naast de E40 lag. En niet deze nacht, maar volgende nacht. Van zaterdag op zondag is het zover. Dus een gigantische stalen boogbrug. Die weegt heel veel over de E40. En die gaat er dan overgeplaatst worden. Dus dat is al een kleine waarschuwing. Als je morgen daar moet passeren richting Leuven, of vanuit Leuven naar Brussel, vanaf morgenavond 8 uur wordt het daar afgesloten tot zondagmiddag. Dus ze zijn er wel even mee bezig. Het is bijna een volledige dag wordt het daar afgesloten om die brug daarover te plaatsen. En Anton de Koster van Wegen en Verkeer die vertelde onlangs bij onze collega Tom in de avondspit hoe ze dat gaan doen.
5: Dat gaan we doen met speciale transportvoertuigen die speciaal gemaakt zijn om dat soort heel zware lasten te verplaatsen. Het gaat uiteindelijk, gaat die brug 4500 ton wegen. Dus dat is een enorm gewicht dat eigenlijk omhoog getild wordt en dan op zijn plaats gereden wordt. Dus dat is een hele operatie, maar we gaan dat op één nacht doen. Er zijn heel veel specialisten en uiteraard ook arbeiders bij betrokken die het harde werk gaan leveren daar in Bertem.
0: Ja, dat was een tijdje geleden en die nacht, dat is dus morgennacht van zaterdag op zondag. Maar als je wil gaan kijken, morgenavond tussen 9 en 1 uur, er is een speciale kijkzone ingericht aan de Tervuurse Steenweg. Dan kan je gewoon gaan supporteren voor de brug.
3: Echt een reden om maandagochtend naar het werk te komen.
4: Amai,
3: Sander,
4: ik kijk er nu al naar uit.
3: En wij kunnen later zeggen tegen onze achterkleinkinderen van Bommy heeft ooit nog gezien hoe ze die brug hebben gemaakt. En dat staat er nog altijd.
0: Spice Girls nu, hoe doe je het?

0: was een van die liedjes van die power ballads waar ik van denk, oh, die had eigenlijk nog wel hoger mogen staan in onze top 2000. Straks, dag 5, vanaf 9 uur, ook in het weekend, gaan we door, beste vrienden, met onze top 2000. Dit zal op 1151 staan. Bruce Hornsby and The Range and The Way It Is.
1: Het is vrijdag frietjesdag, dus we moeten het eens hebben over de McDonald's. Die liggen onder vuur. Want McDonald's, ja, je weet, die duiken overal op in steden. Die zijn daar ook al jaren. Maar nu willen ze hun horizonten verruimen en ze willen naar het platteland.
0: Ja, Grip had dat onlangs ook verteld. Bij hen in de buurt is er zo in een mum van tijd eentje van 1000 vierkante meter opgetrokken.
1: Ja, echt. Dus, ja, je kijkt even weg, je kijkt terug en het staat er al. Hè? Niet normaal. In Schoonbroek wilden ze ook een nieuwe vestiging openen. Dat is een gehuchtje in Reti. Maar de Etenaren, die vinden het allemaal maar niks. Die hebben echt 1500 bezwaarschriften ingediend.
0: Is dat?
1: Ja, ze hebben zoiets van, zeg, we willen hier gewoon een kerk, een bakker en een café en we willen geen McDonald's.
0: Oh, ik snap de Etenaren eigenlijk, ja.
1: Valt iets voor te zeggen, maar McDonald's zegt, ja, maar het is niet dat wij per se nu overal in elk boerengat willen zitten, maar wij kijken gewoon naar, is er iets van passage, vlotte bereikbaarheid? Want meestal doen ze bij die McDonald's, ja, dat is meestal voor de drive-in als het op platteland. Dus snap je dat je gewoon passeert, dat je denkt, potverdikkie, ik heb een hongerke, maar hier is in de verste velden niks. Ah, nee, toch. Ik zie daar een hoge M uit het veld komen. Daar gaan we onze vestiging zetten. Daar gaan we hamburgertjes
0: voor. Ja, maar die gaan, dat is gewoon simpel. Die doen gewoon een situatie. We kijken de markt op dat moment en of ze daar terecht kunnen. Of
1: heel
0: niet,
1: eerlijk,
0: concept, hè?
1: Ik ben er niet geheel tegen. Want je weet dat ik toch altijd op zaterdag naar de kapper ga in Tielt. Dat is ook op de boerenbuiten eigenlijk. Hè. Sinds een jaar is daar ook een McDonald's.
0: Ja.
1: En ik vind het heerlijk. Altijd op de terugweg stop ik daar.
0: Maar altijd op de terugweg stop je daar?
1: Voor wat chili cheese nuggets of iets anders.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Ik vind het allemaal wel een beetje. Bij ons is dat natuurlijk ook allemaal in de buurt. Want ik woon ook op zo'n drukke weg. Ook al is dat. Ja, dat is verstedelijk platteland waar ik woon. Maar echt op het platteland, nee, dat hoeft daar toch niet, jongens. Ik vind het echt niet nodig. Het is ook zo. Weet je wat ik ook echt heel erg jammer vind? Dat is een beetje nu in de. Je merkt in de horeca is heel erg de trend. Wat nu aan het scoren is, zijn dit soort dingen. McDonald's, maar bijvoorbeeld ook Balls and Glories, Puretos. Allemaal van die ketens, spaghetti-ketens ook. En dat zijn van die hele interessante commerciële modellen. Want ja, je weet exact wat je gaat krijgen. Ze kunnen dat in het groot aanmaken. Ze kunnen dat in voorraad houden. Het kost niet overdreven veel. Je gaat er binnen. Je weet wat je gaat krijgen. Het is makkelijk. Dat businessmodel, dat draait ongelooflijk goed. Maar dat gaat wel allemaal een beetje te kosten van de gewone, de kleinschalige brasserie. Waar nog echt iemand in de keuken staat. En nog echt zorgt voor een lekker gerecht. En al die troep in de plaats. Dat vind ik dan wel weer jammer.
1: Ja, moet je hier niet op zeggen.
0: Snap je?
1: Ja, ik ben. Ja, maar ik. I love brasserie. Ik bedoel, ik ben.
0: Maar je
1: loopt
0: troep toe, hè?
1: Ik ben Anke Brasserie Bookings, maar ik ben ook Anke Troep Bookings, inderdaad. Maar brasserie of

0: Niet Le Friet, maar Le Freak van Chic kreeg je te horen. Ja, toch nog, ik moet er even nog kort op terugkomen voor het nieuws van 7 uur gaan. Onder andere, Lisbeth is een trouwe luisteraar van ons. Ze zegt, ze moeten dat niet in reti zetten in ons kleine gezellige dorpje. Een afrit verder, of terug, hoe je het bekijkt, heb je turnout. Dan moeten ze daar maar afgaan en naar de McDonald's rijden, zegt Lisbeth. Mieke die zegt, hier gaan er keiveel lokale horeca kopje onder doordat er een McDonald's in Herselt komt. Om maar te zwijgen van parking en verkeersdrukte. En het is daar al bijna niet te doen. En Anke, een heel belangrijke tip voor jou, want jij gaat inderdaad wel eens naar Tielt. De zoon van onze luisteraar Birgit, die opent een frituur in Tielt donderdag. De tipzak, goede frieten gaat hij voorzien en ook lekkere hamburgers voor
1: ons. Ik zet het in mijn agenda, de tipzak. Bedankt voor de tip.
2: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
3: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie. Alles wat je weet over A-mode. Start.
4: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
3: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
4: A-mode. Familie van mooie merken.
0: Zo, goedemorgen als je aan het ontbijt zit op deze vrijdagochtend alweer. Wij serveren je ook graag een portie nieuws van 7 uur met Grim.
5: Goedemorgen allemaal. De Nationale Vakbondsactie zorgt voor veel hinder. Minder leerlingen in Vlaanderen en Frankrijk investeert in extra leerkrachten. Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
6: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
5: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Je hoort Astrid Hulhoven.
7: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
5: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
8: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
5: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt en de politie nam ook een vuurwapen in beslag. De slachtoffers en verdachten zijn mannen tussen de 18 en 28 jaar. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd. Het is een reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie daar.
1: Hey Frank, hoe herfstig wordt het vandaag, jongen?
9: Ja, toch redelijk herfstig inderdaad. Want het is nu aan het regenen op veel plaatsen. Er is een warmfront wat over het land trekt na de middag. Dan is het wel zo dat er net iets minder regen valt. Dus dan hebben we toch wat langere droge momenten. Maar het blijft toch meestal grijs. En dat bij temperaturen van 18 graden in het westen. In het oosten is het frisser met een graad of 14. En dan vanavond gaat het eigenlijk fel regenen. Maar vannacht klaart het op vanaf het westen. Morgen en overmorgen, dus in het weekend, gaat het meestal droog zijn met zonnige perioden. Al kan er wel nog een enkele bui tot stand komen, vooral dan toch in het noorden van het land. En warm wordt het niet echt met 14 of 15 graden.
0: Oké, herfstweekendje. Dankjewel, Frank.
1: Hoe zit het op de baan op deze vrijdagochtend? E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Verlies je 10 minuten. Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. 5 minuten. Ook 5 minuten tussen Grimbergen en Machelen. En richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. 5 minuten.
0: Maar even voor onze luisteraars met huisdieren. Even een vraag. Slaapt je wel eens bij de hond? Of voor onze Limburgse luisteraars. Slaapt je wel eens bij de hond? Sorry. Daar moet ik het even over hebben. Het is niet super gezond.

The Weeknd. The Weeknd en Blinding Lights. Goedemorgen allemaal. Ja, een onderzoek, beste vrienden. Het komt uit Canada en het is eigenlijk wel heel interessant. Zeker als je een huisdier hebt, een kat of een hond, moet je echt even luisteren.

0: Ja, en ik vind dat we er wel iets nieuws van leren. Er was al een onderzoek lang geleden waaruit bleek dat in westerse landen, Anke, 1 op de 4 honden en ruwweg de helft van de katten in bed slaat bij de eigenaar. Dus dat is best veel, hè. 1 op de 4 honden, 1 op de 2 katten. Bij ons niet, voor alle duidelijkheid. Dat was al gekend. En dan vroegen onderzoekers zich af, het waren onderzoekers in Canada, die zeiden, ja, maar wat doet dat dan met het slaapritme? Heeft dat enorme gevolgen? Weet je wat blijkt? Nee, eigenlijk meestal hond en mens, want dat hebben ze onderzocht, honden en mensen, passen hun slaapritme wonderwel op elkaar aan. De invloed is niet enorm groot, maar wat wel blijkt is, als er eentje minder goed slaapt, dan is het de hond en niet de mens.
1: Arm.
0: Ze hebben ze sensoren aangedaan rond de hals en rond de pols en gekeken hoe vaak ze wakker werden. En het is heel zelden dat de hond wakker wordt en door de beweging van de hond het baasje ook wakker wordt. Dat gebeurt zelden. Het omgekeerde net iets vaker. Ja. Baasje wordt wakker en binnen een minuut zegt de hond ook van blaf, blaf, waf, waf, hier ben ik ook.
2: Ja, ja, maar
0: klaar voor de nieuwe
2: het
0: dag.
2: Hondje kan wel heel de dag door bijslapen. Hè?
0: Ja,
2: het baasje
0: waar,
2: niet.
0: Hè?
2: Dus dat is wel goed geregeld door moeder natuur. Maar jij vraagt je af, ja, je vindt dat echt niks, hè? Huisdieren in bed.
0: Wacht, iedereen doet opnieuw wat hij wil. Ik heb me daar totaal niet mee te bemoeien, maar het zal bij ons toch niet gebeuren. Nee.
2: Kijk,
0: dat vind ik niet zo
2: het hondje van mijn ouders slaapt elke nacht bij mijn ouders in bed.
0: Ja?
2: Ja, en die blijft ook liggen tot mijn ouders opstaan.
0: Oké. Okay.
2: En ik zeg altijd hij, maar het is een zij eigenlijk, Bobbieke. Maar weet je hoe dat gaat? Bobbieke ging eerst, toen ze haar hadden, in de living slapen.
0: Ah, ja.
2: In het mandje.
0: Ah ja.
2: Maar ja, al gauw verhuisde het mandje van Bobbieke naar de slaapkamer.
0: Ja.
2: En de volgende nacht is dat dan in bed gekomen. Maar ik snap heel goed dat je met je hond slaapt. Die zijn zo schattig. Zeker als je zo'n klein schattig hondje hebt, ja, dan is dat helemaal. Maar ook als gewoon een hond is gewoon altijd blij met jou, altijd blij om jou te zien. Je wilt altijd knuffelen.
0: Ja.
2: Als je kinderen hebt van een bepaalde leeftijd, tieners, dan willen die niet meer echt knuffelen. Een hond wil altijd affectie. En ik snap het dat je denkt, kom maar bij mij in bed. Moest ik een hond hebben, mocht hij ook bij mij in bed
0: zijn. Ja, dat is van
2: wel.
0: Ik kan me ook zoiets voorstellen, zo'n een kwijlende schuimbekken, een Rottweiler die bij vol enthousiasme
2: persoonlijk zou ik daar niet voor gaan.
0: Ja.
2: Ik zou zo'n klein schattig toypoedel kunnen of zo.
0: Ja, ik had er me niks bij voorstellen, Anke. Poedel zoekt poedel in bed,
2: ja,
0: eigenlijk.
2: Voilà, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Maar dus je weet het, hè, als de hond bij je slaapt, het zal eigenlijk aan jouw slaapritme niet zoveel veranderen. Het is eerder een geruststelling. Alleen hou rekening met de hond, want die kan wel

0: Jongen, zoveel reacties binnenkomen op dieren die slapen bij heel veel van onze luisteraars in bed. En die hebben er allemaal goede redenen voor, hè?
1: Ja, een hele goede morgen. Dag, Aline.
2: Goedemorgen.
1: Hey, Aline. Ja, jij zegt van, sorry, maar ik kan niet meer slapen zonder mijn huisdier. Wat is het voor een huisdier?
2: Het is een kat.
1: Een kat. En, maar ja, vertel eens. Dus, want katten zijn toch heel... Ja, die komen en gaan wanneer ze willen, hè? Ik bedoel, ik kan toch een kat niet dwingen om samen met jou om 9:30 naar boven te gaan?
2: Nee, maar mijn kat volgt mij gelijk een hondje.
0: Wat?
2: Vandaag heeft hij echt in mijn armen geslapen. En dan een keer in mijn andere kant van mijn armen. Ja, die volgt mij alsof dat een hond is.
1: En heb jij ook kinderen, Aline?
2: Ja, ik heb een zoontje van 8 jaar.
1: En wil die dan niet af en toe bij jou komen slapen?
2: Ah, we hebben nu heel toevallig eten kleine vannacht bij mij geslapen. Dus André was hier met een ene arm en Flo de kat die met een andere arm.
1: Maar Aline, ik kan me voorstellen, dan ben je toch op je gelukkigst, hè?
2: Ja, dat is een van de beste momenten van de dag. En aan die momenten, ja, die koester ik.
1: Ik snap het. Daar kan je een hele dag op teren.
0: Maar dan
1: kun
0: je toch niet
1: 100%.
0: Slapen? Kan je dan slapen? Lig je dan niet wakker de hele tijd? Met een kat en een kind aan de andere kant.
2: Je wakt sowieso als moeder wakt je altijd een beetje meer dan anders. Maar ik slaap ik eigenlijk wel vrij goed.
1: Ja, maar kinderen...
2: Ik weet dat ze veilig bij mij zitten, ja, dan ben ik vertrokken.
1: Maar, het is wel, maar kinderen bewegen wel veel meer in hun slaap dan huisdieren, hè? Potverdeken zeg. Dan een elleboog in hun gezicht, dan een knie.
0: Oh, leuk.
1: Die draaien ook 360 graden, hè, de hele nacht door. Ja. Weet niet hoe die dat doen.
2: Dat valt goed mee.
0: Maar Danny, dat is, wow, Danny is de wereldkampioen. Ze liggen wel niet in je bed. Hoeveel dieren heb jij in de slaapkamer, Danny?
3: Ongeveer 1600 in de slaapkamer.
0: Wat bedoel je met ongeveer 1600? Is er één met twee poten of wat?
3: Ze hebben vrije toegang tot zowel de leefruimte als de slaapkamer. Dus de deuren staan open en sommige, 13 ongeveer van de 16 liggen constant rondom.
0: Maar zijn kleintjes, zijn chihuahuas of zo? Zijn het kleine hondjes?
3: Deense doggen.
1: Maar deze
0: doggen?
1: Dat zijn toch eigenlijk mini-ponies, hè?
0: 16 Deense doggen?
3: Ja.
0: Nee,
3: 13 Deense doggen, 2 labradors en 1 klein straathondje.
1: Ja, maar hoe groot is uw slaapkamer dan?
3: Een normale slaapkamer.
0: Maar dat kan toch niet? Maar, als je naar het wc moet s'nachts, dan hoe doet je dat?
3: Acrobatische toeren.
0: Maar allee.
3: En op tijd vertrekken.
1: Maar ik heb heel veel vragen eigenlijk. En de hele dag door mogen die in huis overal lopen waar ze willen?
3: Ja.
1: Oh, en waar zijn
3: overdag,
1: die dan over?
3: Overdag gaat de deur open ook en dan kunnen die vrij lopen in de tuin. In huis.
1: Maar 16?
0: 16.
1: Ik weet even niet meer wat ik moet zeggen.
0: En waarom? Wat is het verhaal?
3: Het verhaal is eigenlijk, wij hadden een koppel doggen en wij hadden de intentie om daar eens mee te kweken, omdat dat zo'n zalige dieren waren, om daar met de bedoeling er 1 of 2 van te houden. Echter is er maar 1 van de 12 die geboren waren, die een nestje gevonden en al de rest is dan bij ons blijven plakken, zeg maar.
0: Maar dat is toch niet in 1 keer dat er 16 honden zijn uitgekomen bij 1 bevalling? Dat is toch een paar keer?
3: Wij hadden een bevalling, ons tevens bevallen van 13 pups.
0: Oh,
1: wat? Maar weet je wat, ik zou nu wel doorgaan tot de 20 minstens.
0: Ja, nee, ja. Hoor.
1: Minstens, Danny. Ik zou echt naar een rondgetal gaan.
0: Maar je bent...
3: Ik ben op zoek naar sponsors voor het eten.
0: Ja, dat zal wel. Maar je bent principieel niet in bed, hè? Ze blijven ernaast, hè?
3: Nee, ze mogen niet in bed.
0: Ja, hou ze
3: blijven.
0: Dan
3: worden ze zo ook op getraind, laat ons zeggen. Hè. Ze mogen niet in bed komen.
1: Heb jij een vrouw, Danny?
3: Ja.
1: Als je dan denkt van ik wil vanavond toch nog eens met het vrouwke, dan staan er heel publiek bij op te kijken.
3: Dat is met toeschouwers, klopt.
1: Oh.
0: Oké, we gaan het hier afsluiten.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
5: Santé.
4: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen. Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
6: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
4: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
7: Dats24.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.
9: Weer naar de bergen dit jaar.
6: Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
10: Hörman. Zet de puntjes op de O.
9: Ontdek nu de Hörman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.
11: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
12: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Deze staat ook in de top 2000, maar op nummerke 1180. Dus dat gaat niet voor vandaag zijn, want wij zitten straks vanaf 9 uur aan 1534.
1: Cijfers, cijfers, cijfers. Zometeen hebben we het cijfer van de dag. Moet je allemaal even meeraden.

0: Elk jaar opnieuw een van onze eregasten in het feest van de betere muziek. 3 weken lang bij Joe, onze top 2000. Tina Turner en Steamy Windows. Het is bijna 7:30 geworden, op een minuutje na. We krijgen het ochtendnieuws van Grim.
1: Goedemorgen. Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10:00 ook opnieuw betogen in Brussel. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Aanleiding is het dalende geboortecijfer. Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. En als er te weinig leerlingen zijn, dan dreigen scholen ook te sluiten. En in Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60 jaar. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag wordt het tijdelijk droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen eerst droog, later kan het regenen bij 15 graden.
2: Het gaat langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Verlies je 1/2 uur. Ook 1/2 uur op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout door een ongeval. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout 20 minuten, een kwartier. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen Oost. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten. 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen. En op de Gentse ring richting Merelbeke tussen Wippelgem en de Beekstraat gebeurde een ongeval. Verlies je 10 minuten.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Het cijfer van de dag.
0: Wauw, alleen maar respect. Ik zou bijna voor recht gaan staan wat hij gedaan heeft. Ik vind het echt ongelooflijk wat hij gedaan heeft. 360, dat is het cijfer van de dag, Anke. En het gaat over 360 seconden.
2: Hoeveel minuten is dat?
0: Ja, alle jongen. Dat meent je toch niet?
2: Verschillende.
0: 360 seconden.
2: Ja.
0: Hoeveel seconden zitten er in een minuut?
2: 60.
0: Ja, dus 360 gedeeld
2: door
0: 6.
2: Sorry, ik ga dat voor u niet uitrekenen. Hè. Het is uw cijfer. Sorry, maar echt, ik heb werk genoeg.
0: 6, Anke, kom aan.
2: 6 minuten.
0: 6 minuten. Heeft een beroemde mens eigenlijk dit volgehouden? 360 okay. seconden. Dan denk
2: kennen
0: je,
2: we allemaal die beroemde mens?
0: Ja, jij zal hem ook wel kennen, denk ik. En dan denk je, maar wauw, 360 seconden. Kon dat volhouden.
2: Maar is dat uw adem inhouden onder water?
0: Bijvoorbeeld, zoiets.
2: Wat is dat niet?
0: Het is wel dag.
2: Dat is zo gemakkelijk.
0: Ja, wie was dat? Weet je dat?
2: Geef een tip, dat vind ik wel een goeie. Weet ik niet.
0: Allee, je moet even raden. Dat moet je nu zelf proberen.
2: Tom Waas.
0: Nee, niet Tom Waas.
2: Dat is een andere, Tom Cruise.
0: Nee, maar ik

0: Tom Cruise, inderdaad. In 2016 hield hij zijn adem ruim 6 minuten onder water in voor de film Mission Impossible Rogue Nation. Cruise wou dat de onderwaterscène in één ruk kon worden gefilmd en extra spannend aanvoelde. En het is al geweten dat die man zijn, zijn stunts
1: zelf doet.
0: Hij wil ze zelf altijd doen. Hij zei achteraf daarover dit hier.
2: It's not pleasant. So I've got a low heart rate anyway, and I would... Very low heart rate, which means my body's not using as much oxygen, but also we did stuff to bring the heart rate down lower in certain breathing exercises. And I trained for a long time to the point when I finished the sequence, there'd be times I'd be sitting there talking in meetings and I wouldn't breathe. I realized I am not breathing and I had to turn my auto... system back on to breathing it.
0: Hij had er zo op getraind dat hij op andere momenten, zelfs tijdens vergaderingen, vergat om te ademen. Dat is toch wel heel straf, hè?
1: Ja, maar ik heb mijn zoon vroeg het in de week van... Mama, wat is het langste dat iemand onder water kan blijven? En ik heb het toen opgezocht, hè. Je gelooft het nooit.
0: Zonder te ademen,
1: ja,
0: dat weet ik. Dat...
1: Een half uur.
0: Nee.
1: Ja, 29 minuten per seconde.
0: Toch niet, dat kan
1: ik word al knettergek na 20 seconden, omdat ik denk dat ik ga stikken.
0: Ja, maar ik zou ook in paniek gaan. Het is ook niks voor mij. Katrien Brax is Advanced Freedive, instructeur van Duikpunt Duikschool in Oostende. Die gaan we zo meteen even bellen om haar te vragen hoe moet je dat doen. Want stel je voor, er gaat iets fout en je belandt in het water.
1: Ja.
0: Met de auto of zo. Je wil het echt niet voor hebben, maar een gladde baan, je rijdt langs het kanaal.
1: Ja.
0: Je belandt erin. Oké, er zijn allerlei trucken. Je weet wat je moet doen. Het water laten in de auto lopen. Maar dat is iets anders. Of je komt in het water terecht. Of je zit in een situatie dat je er niet uit kunt uit het water.
1: Amai.
0: Wat moet je doen?
1: Nu moet je echt dit gesprek horen. Want als het je overkomt, dan denk je... Had ik toch maar niet gezapt op dat moment bij Joe.
3: Vanavond bij VTM. Gespannen zenuwen in de laatste auditieronde van Got Talent. En bij VTM 2 belandt Idris Elba in Parijs. Voor een groot complot in Bastille Day. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
5: Nee, goeiedag samen. Kan ik helpen?
6: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
7: Nee? Maar een grote, want wij 5 kinders.
5: Ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
6: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
5: En?
6: Goeie akoestiek. Verkocht.
7: Mogen ze Jackie vergeten?
8: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
4: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
9: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
10: Beemsterkaas.
11: Lekker, echt lekker.
12: Hallo, ik ben Angèle.
13: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
12: Bisous.
14: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
15: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
16: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
15: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
16: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
15: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
16: Vind je vakman op reinaars.be.
17: Goedendag. Dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
18: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
20: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
21: Keukenstapdij.
22: Wel, je hebt geen gaatjes.
21: Waar?
22: Nee, geen maar.
21: Alsof.
22: Wat blieft?
20: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett.

0: Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Lekker! Echt lekker!

0: de Dinky Toys.
1: Het cijfer van de dag.
0: 360 seconden heeft Tom Cruise zijn adem ingehouden tijdens een filmscène die werd opgenomen voor een Mission Impossible film. Dat is heel lang, maar het kan nog beter. Kate Winslet heeft een minuut langer gedaan voor een andere filmscène. Dat is wel straf. Dan moet je
2: Titanic.
0: Natuurlijk, ja, keihard. Ja, was het ook met water of wat? Ja, maar we hebben aan de lijn. Katrien Brax is inderdaad een freedive instructeur van Duikpunt Duikschool in Oostende. Dag Katrien, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen. Ja.
0: Ben jij van onder de indruk van die prestaties van die twee acteurs?
3: Ja, toch wel. Zeker weten.
0: Ja, het is wel lang. Het is wel lang. Kan jij het ook zo lang?
3: Nee. Daarvoor moet ik echt wel nog wat meer trainen. Veel meer tijd hebben om dat te kunnen oefenen. Ja. Dat is echt een hele mooie prestatie van hen.
2: Ja, maar op welk staat jouw record op dit moment, Katrien?
3: Van mij, het laatste dat ik weet was 3 minuten 30 dat ik mijn adem ingehouden heb. Dat is ook al een paar jaar terug. Momenteel ben ik daar ook niet echt mee bezig.
2: Maar kan iedereen dat eigenlijk leren, Katrien? Want voor mij 3 minuten. Maar ik denk, als je niet getraind bent en niet weet wat te doen onder water, dan panikeer je en dan wil je zo snel mogelijk uit dat water komen. Hoe kan iedereen dat? Is iedereen in staat om dat te leren?
3: Ja, zeker weten. Iedereen is zeker in staat om te leren freediven en hun adem in te houden. Het belangrijkste daarin is vooral de mindset. Het rustig kunnen blijven onder water wanneer er iets gebeurt.
2: Okay.
3: En dat is een techniek die eigenlijk iedereen kan leren. Zelfs brandweermannen gebruiken die techniek.
2: En vertel dat, kan je dat kort uitleggen?
3: Ja, zeker weten. Je kan eigenlijk trainen en je kan de opleiding freedive volgen daarvoor.
2: Ja?
3: Het belangrijkste is dat je echt voor jezelf mentaal kan zeggen van rustig zijn. En op welke manier kan ik rustig blijven? Dat kan zijn aan te denken aan iets dat je vroeger meegemaakt hebt. Een mooi moment. Bijvoorbeeld op reis gaan en duiken met dolfijnen. Dat kan bijvoorbeeld al een trucje zijn om te helpen om je rustig te houden.
0: Ja. Ik las ook eens ergens iets dat je spelletjes speelt of zoiets. Want dat snap ik niet zo goed wat dat betekent.
3: Ja, dat is eigenlijk meer in verband met trainen van je adem houden, je adem te kunnen ophouden, kun je dat doen door conditietraining.
0: Ja.
3: Bij ons in Duikpunt Duikschool, wij gaan dan heel regelmatig conditietraining houden en dat is op heel grote variatie dat we dat doen. En één daarvan, dat is spelletjes spelen onder water.
0: Ah, ja.
3: Bijvoorbeeld een 4-op-de-rij.
0: Ja?
3: Zo'n gigantisch grote 4-op-de-rij dat je met gewichten op de bodem van het water zet.
0: Ja?
3: En dan ga je in teamverband ga je 4-op-de-rij spelen onder water. En dus je ademt aan het oppervlak, adem je goed in.
2: Ja?
3: Je duikt naar beneden in het water. En dan probeer je 4-op-de-rij te spelen en probeer je te winnen van de ander team.
2: Oké, dus dan heb je echt dan denk je helemaal niet aan oh, ik ga hier stikken, ik heb geen lucht. Maar dan ben je echt bezig met dat spelletje. Komen die,
3: ja,
2: komen die muntjes dan...
3: Dat je uiteindelijk,
2: ja,
3: waardoor dat je langer onder water blijft.
0: Uh-huh.
3: En dan maakt het juist leuk om eigenlijk zo je adem wat in te houden.
2: En zo moet je het eigenlijk, zo leer je dat. Dus eigenlijk conditieopbouw is gewoon altijd langer en langer. Net zoals je eigenlijk, als je lenig wil worden, elke dag de spagaat oefent.
0: Ja.
2: Moet je elke dag onder water blijven
3: dat
2: oefenen.
3: Dat kan je doen.
2: En dat, maar dat in combinatie dan met mentale oefeningen van aan een leuk moment denken uit je verleden.
0: Ja, maar als je met de auto in het kanaal sukkelt, dan heb je niet zoiets van, oh, ik denk even terug aan die mooie vakantie die ik had, waar ik een dolfijn heb gezien. Of, oh, lekker, ik lig hier in een sop, laat ons even 4 op een rij spelen. Of mensen ergeren je niet. Het is niet zo gemakkelijk. Heb je daar een tip voor?
3: Het is zeker niet
0: voor noodsituaties? Heb je daar een tip voor?
3: Het is moeilijker. Het belangrijkste is, wanneer het je nog even kan ademen, is rustig in- en uitademen. Tellen tot 3.
0: Uh-huh.
3: En op die manier even analyseren wat gebeurt er rond mij.
0: Okay.
3: En op die manier proberen rustig te blijven.
0: Oké. Okay. Weet jij wat het langst is dat iemand onder water ooit heeft gebleven? Want Anke zei een half uur, maar dat kan toch niet? Dat kan je toch als mens niet aan? Dat lukt toch niet?
3: Ja, ik geloof het wel hoor. Er is een record gevestigd geweest.
0: Ja?
3: Die meer was dan een half uur. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje met zeuren.
2: Dan
3: hebben ze op voorhand met pure zuurstof ingeademd om zo heel veel zuurstof in het lichaam te hebben om zo langer hun adem te kunnen inhouden.
0: Zuurstofdoping eigenlijk, dat is niet helemaal eerlijk gespeeld.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is niet eerlijk gespeeld.
0: Oké, okay, ja, wauw.
3: Maar eigenlijk is het mooiste en het leukste aan freediven is nog altijd het recreatieve. Dat is wel hetgene dat wij een duik met duikschool doen.
0: Ja, ja, tuurlijk. En, ja, ja, niet overdrijven. Ja. Dat snap ik helemaal. Goed, hey, goed voilà. Ik vind het al lastig inderdaad. 4 seconden om te schuimen in mijn bad. Denk ik al, oei, hoe lang gaan we dat hier nog volhouden? Maar mensen, een half uur.
2: Ja, zo grappig. Als je kleine kindjes hebt, die willen dat ook altijd doen. Hè. Van mama, weet eens hoe lang ik onder water kan blijven? En dan moet je tellen.
0: Ja?
2: En seconde 22 is het maximale en altijd.
0: Ja, maar dat is
1: De Ochtend van Jo met Sven en Anke. Elke werkdag van

0: plaat. Maar dat vinden jullie ook wel hoor, want het staat altijd zeer hoog in onze top 2000. George Michael en Careless Whisper.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Yep, we zijn er nog een uurtje met onder andere Niet Lullen Gaten Vullen, maar daarna inderdaad om 9 uur, dag 5 van de top 2000.
2: Een frustratie van ons allemaal, daar hebben we het zo meteen over. Als je een klacht hebt, of een hulpvraag, of een urgente infovraag, dan kan je nooit meer bellen met een mens van vlees en bloed.
0: Dat is waar, ja.
2: Het is altijd AI waar je dit tegenop botst. Chatbots, computers, robots. En we vinden dat niet leuk. Zometeen na 8 uur.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Je hebt nog 2 uur tot 10 uur zijn wij de echte mensen op de radio. We zijn geen chatbots. We zijn echt van vlees en bloed. Maar we gaan het wel eens over hebben over de frustraties met dat soort machines. Nieuws met Grim.
3: Goedemorgen iedereen. Hinder door de nationale staking. Straks is er opnieuw kernkabinet over de begroting. En na het lerarentekort is er nu ook een kindertekort. Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
4: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt voor de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
3: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel. Voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
5: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
3: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht vandaag. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om die op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt collega Isolde van den Einde.
6: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
3: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald voor het 2e jaar op rij al. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
7: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
3: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. En als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60 jaar. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Zij worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht.
8: Hey Frank, het wordt een vrijdag met een natje en een droogje, hè?
9: Ja, inderdaad. Hè. En sowieso meestal grijs weer ook. Hè. Met nu dus hier en daar dus wat lichte regen. Na de middag ook wel periode dat het droog blijft. Maar wat gespetter is altijd wel mogelijk. En dan s'avonds gaat het ook nog tijdelijk eens feller regen als de koufront doorheen het land trekt. Qua temperaturen zitten we zo rond een 18 graden in het westen en 14 graden in het oosten. En er staat ook een goed voelbare wind uit het zuidwesten. Nu, vanavond dus tijdelijk regen. Vannacht gaat het dan opklaren. En in het weekend zelf lijkt het best mee te vallen in die zin dat het geen verregend weekend zal zijn met zonnige perioden, maar dus ook een paar plaatselijke buien die tot stand kunnen komen, vooral in het noorden. En het is dan maximaal zo'n 14 of 15 graden.
8: Richting Antwerpen gaat het traag op de E19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. Verlies je 20 minuten door een defect voertuig. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten file. Een kwartier op de Brusselse binding tussen Expo en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, een kwartier.
2: Ja, beste vrienden, goedemorgen. Op deze vrijdagochtend wordt op veel plekken gestaakt. Er zijn vakbondsacties overal. Maar wij gaan gewoon lekker door met goede muziek. Vaya con Dios en

0: De ochtend van show.
1: Wij hebben allemaal wel eens klachten, beste vrienden. En we zijn niet alleen. De cijfers zijn heel erg duidelijk bij HLN vandaag. Vorig jaar ontvingen de 28 Belgische ombudsdiensten, want er zijn er nogal wat, samen meer dan 117.000 vragen en klachten, bijna 10.000 meer dan het jaar voordien. En daarom trekken al die ombudsmensen nu gezamenlijk aan de alarmbel. Steeds meer mensen lopen zich vast op online formulieren, AI-systemen en chatbots. Dat zijn eigenlijk computers die je antwoorden. Als je vroeger een klacht had, dan kreeg je een mens aan de lijn. Soms was dat online en dan zat daar een mens ergens te tikken op zijn computer, op zijn klaviertje. Dat gebeurt niet meer. Nu zijn daar hele intelligente systemen en die weten wel ongeveer wat de vragen zijn. En die kunnen daar meestal mee om. Maar soms als het echt belangrijk is, totaal niet. En dan hangt je daar vast met dat soort chatbots. En mensen worden er echt zot van.
2: Ja, ik haak af. Letterlijk. Ik heb nog nooit met een chatbot gesproken.
1: Je hebt zeker al met een chatbot gesproken.
2: Zeker niet.
1: Maar ja, natuurlijk wel.
2: Ja, maar keuze me nu. En als ik geen mens aan de lijn krijg, leg ik neer.
1: Ja, maar het gaat niet over telefoon. Het gaat ook over klachten die je online doet.
2: Ja, wel, maar dat doe
1: ik
2: dan ook.
1: Dan heb je zeker een chatbot.
2: Ja, ik weet, maar ik praat daar niet tegen. Ik bedoel, ik zie dat direct oppoppen. Hey, ik ben Anne, assistent. Kan ik je even helpen? Denk ik al nee. En dan ga ik een telefoonnummer opzoeken wat je nooit meer vindt online.
1: Nee, dat vind je niet meer.
2: Nooit? Dat moet je heel goed zoeken. Maar natuurlijk, mijn inspectorvirus komt daar naar boven en ik vind dan altijd iets. Maar dan dat keuzemenu, dan moet je zo... Stap 8 is pas, laat weten als je wilt doorverbinden worden met een medewerker.
1: Dan wil ik al 7 stappen eigenlijk.
2: En dan hoor ik, goedemorgen, hoe kan ik je helpen? En dan weet je, ach, er zit iemand in Amsterdam van Proximus mij te bedienen.
1: Of in Suriname.
2: Ja, maar Suriname.
1: Ja, als je belt met Brussels Airlines, dan is het altijd
2: eigenlijk,
1: wel echt...
2: Eigenlijk zijn we al opgefokt, voor we iemand aan de lijn krijgen.
1: Ja, maar er zijn ook wel goede voorbeelden, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld, ik ben bij KBC-klant, Kate. Dat is puur AI, Kate. En je kan er echt mee praten. En dat helpt ongelooflijk goed. Ik moest een betaling naar het buitenland doen. Ik dacht, oh, waar zit dat in die app? Ik vond het niet, dat is nogal complex. Dan zeg je gewoon, hey Kate, ik moet een betaling naar het buitenland doen. Oké, ik ga je even naar de plek brengen. Hop, die brengt me meteen naar de juiste plek. Oei, maar dat rekeningnummer, dat is precies zo raar. Ja, rekeningnummers zitten zo in elkaar. Je moet dat zo ingeven. Heb je dan een IBAN-nummer? Dat soort dingen. Kate is echt supergoed. En Kate, wat Kate ook doet...
2: Wat?
1: Is, ja, sorry, ik ben nu reclame aan het maken voor KBC, maar als het goed is, is het goed. Ja. Dan krijg je op een bepaald moment wanneer... Dan zegt op een bepaald moment Kate... Dit kan ik jammer genoeg voor jou niet oplossen. Ik ga je doorverbinden met...
2: En dan doen ze het.
1: En dan word je automatisch vanuit die app doorverbonden met een mens die aan de lijn komt. En die weet dan al exact wat je besproken hebt en kan je dan ook echt als mens helpen.
2: Ja, maar nu wil iedereen weten wat je dan hebt betaald in het buitenland. Of heb je geld versluisd naar Luxemburg? Of heb je nog iets gekocht?
1: Maar dat is niet belangrijk. Dat is niet
2: maar dat willen mensen weten.
1: Het gaat hem echt over dat er systemen bestaan die heel goed zijn. Maar heel vaak ben ik ook gefrustreerd. Dat je denkt,
2: nu al.
1: Waarom kan dat niet? We hebben even gevraagd aan Safia Yashu, dat is de HLN en VTM Nieuws consument en expert die daar ook over gaat, die al wat onderzoek heeft nagedaan. Hoe moet je daarmee omgaan?
3: Tip in het chatvenster bijvoorbeeld, medewerker, ik wil met een mens spreken. Persoon, klantendienst. En bij heel wat chatbots omzeilen je zo het geautomatiseerde menu. Ik heb een aantal maanden geleden zelf ook de test gedaan. Ik heb toen 85 klantendiensten gescreend. En op die manier kan je toch wel een mens aan de lijn krijgen. En als het echt niet lukt, probeer dan echt helemaal onderaan in de website te gaan zoeken naar een e-mailadres. Of nog een handige tip, Sven en Anke, is om via ChatGPT of Gemini te zoeken van... Ik wil met dat bedrijf kunnen spreken. En heel vaak weet Gemini of ChatGPT wel een nummer of een e-mailadres te vinden.
1: Ja, dat is wel straf. Dus je moet AI eigenlijk met AI bestrijden. Dat is wel, waar zijn we dan aan beland? Heel veel frustraties komen binnen. We gaan eens kijken waar het goed gaat. Als het ergens goed gaat, laat het ons weten. En als het niet goed gaat...

0: wel tevreden ben van die AI-chatbox. Maar heel veel mensen wilden, van die chatbots willen ze niks weten. Hè. Mensen zeggen, goh, dat onpersoonlijk maakt de wereld meer en meer koud. Alles is een computer. Eruit al die rotzooi en weer levende, warme mensen aan de andere kant van de lijn. Dat is ook jobs voor die mensen, alstublieft zeg. En dat is eigenlijk de mening van heel velen.
1: Christophe zegt, ik probeer al 45 dagen contact te krijgen met de ING-bank. En het lukt niet. Ik word altijd in de wacht gezet. En het is altijd, want dat hoor je dan ook vaak, Sven, drukker dan verwacht.
0: Ja, ja, het is altijd drukker dan verwacht.
1: Het is altijd drukker dan verwacht.
0: Ja, ja, altijd. Ja.
1: Een hele goede morgen, dag Dimitri.
2: Hey, dag Anke, dag Sven.
1: Dimitri, jij klinkt heel kalm nu. Volgens mij ben jij een kalme mens. Maar jij kan eens foxwild worden als jij met chatbots moet communiceren, hè?
2: Ja, dat klopt, ja. Als je bijvoorbeeld had naar zo'n chatlijn of naar zo'n hotline, dan krijg je soms de vraag, heb je het toestel al eens heropgestart? Ja. Ja, dat heb je meestal al gedaan, hè. Als je belt, dan is het omdat je het meestal niet zelf kunt oplossen, hè.
1: En dan krijg je nog vervolgens vragen en dan denk je echt van, jullie kunnen mij niet... Ben je nog nooit geholpen geweest, Dimitri?
2: Ja, soms. Ja, na lang aandringen, dan krijg je soms wel iemand aan de lijn. Maar ja, het duurt gewoon veel te lang. Hè. Je moet eerst heel die...
1: Menukaart.
2: Ja, heel die lijn doorlopen om er te geraken, ja.
1: Ja, ja. En echt zo, als je geduld genoeg hebt, wilskracht om het vol te houden, dan op het einde, alle dan.
2: Ja.
1: En dan word je nog in de wacht gezet en dan is het nog weer drukker dan verwacht.
0: Ja, ja, dat is zo.
2: Maar dan ook... kan je meestal al 20 minuten verder, hè.
0: Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ik probeer bij een Audi-garage binnen te gaan en krijg alleen maar zo'n robot aan de lijn. Ik hoor dat ook, dat is geen mens. Je kunt daar niet mee babbelen. Ik word er foxwild van. Het is om met een auto elders te gaan bestellen, zegt hij. Ja.
1: We worden graag al eens foxwild, maar niet door een chatbot.
0: Nee, zo'n betant, hè, ja.
1: Ik ben het beu!
3: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door, lievers?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja. Voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: Best Imo!
3: Kop.
5: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, wat was dat?
7: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
7: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
14: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
15: Amai, schoon.
14: Ja, ja.
15: En dat paste binnen jullie budget?
14: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
15: Slim.
14: Prachtige keuken, hè.
15: Ja.
16: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen.
17: Ego Keukens.
18: De Missed You Dutchess van Connections.
19: Zeg, de USOV. Toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
8: Tjoe, dat heb ik gemist.
11: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
9: Ramen, deuren, verandas?
2: Lijners Aluminium.
4: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Sven en Anke.

0: het is niet de koning, beste vrienden, van onze top 2000, maar toch minstens de prins van onze top 2000. Hij komt vaak langs met zijn Raspberry Beret.
1: Sven en Anke.
0: Ja, jullie blijven keihard gaan op al die verhalen van die ombudsdiensten waar je niet meer geholpen wordt, als je klachten hebt, dat je nergens terecht kan, omdat het altijd onpersoonlijke computers zijn die aan het antwoorden zijn. En jullie houden daar echt niet van, hè?
2: Nee. Maar, kleine side note op het topic van Lin. Goedemorgen, Lin.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Ja, Lin, jij wil toch even ook wel iets positief uitspreken over het feit van die chatbots, want vertel maar.
3: Ja, veel van de vragen die aan chatbots worden gesteld, kunnen ook wel effectief zo opgelost worden. Ik heb zelf ook in bedrijven gewerkt waar ik dat soort vragen zag binnenkomen. En dan was het ook meer van, ja, om hoe laat gaat die winkel open in... Of hoe laat kan ik die bereiken of zo'n zaken. Ja, dat zijn zaken die natuurlijk gemakkelijk door een chatbot kunnen opgelost worden.
2: Ja, en jij kent ook mensen die zeggen van ja, maar we willen die job helemaal niet meer doen, want je wordt altijd uitgescholden.
3: Ja, tuurlijk. Het zijn vaak ook ja, mensen met frustraties of met klachten. En dan snap ik heel goed, ja, wie zou dat willen? Wie wil vrijwillig elke dag worden...
0: Daar heb je wel gelijk in, ja. Maar als je daarna belt, ben je dan eigenlijk ook al kwaad over iets? Klacht indienen? Ja, misschien, ja, je hebt wel een punt. Je hebt wel een punt dat dat niet de leukste job
3: aller tijden is. Ja, ik heb het zelf ook ooit gedaan. Ik was heel gefrustreerd. Ik kwam uiteindelijk pas na 2 uur op een wachtlijn op een, bij een mensenrecht. Ik heb die ook eerst helemaal... mijn gal gestuurd en dan gezegd, ja, sorry, ik weet dat u daar niet aan kan doen, maar ik moest het even zeggen.
2: Ja,
3: en,
2: maar weten, zo, dat komt omdat sommige mensen ook niet zo heel empathisch zijn aan de lijn. Omdat die natuurlijk de hele tijd dezelfde vragen moeten beantwoorden.
0: Beeld, hè? Ja, natuurlijk.
2: Ja, maar bijvoorbeeld, ik heb dat ook al... Het vervelendste vind ik als de televisie niet werkt, of het internet, en je moet dringend nog iets afwerken of whatever, en dan belt je, en die blijven altijd veel te rustig voor je gevoel. Zo, dat heb ik al geprobeerd, maar dat lukt niet. Ja, maar dat gaat niet. Ja, ik heb mijn rekening betaald.
0: Ja.
2: Dan begin je wat op te jagen en zij blijven rustig. En dat werkt dan averechts.
0: Ja,
2: maar dat is...
0: Ah, misschien is dat ook wel een goeie die je daar zegt. We moeten er ook wel een beetje rekening mee houden dat die ook maar een job zijn aan het doen, hè, als ze daar zitten. Het is wel een goeie om in je achterhoofd te houden. We blijven ook vriendelijk en beleefd tegen die mensen. Leg het gewoon uit wat het probleem is. De kans is groot dat je dan nog meer gaat geholpen worden ook als je het vriendelijk aanpakt.
2: Ja, als je dan iemand aan de lijn krijgt, koester die persoon.
0: Maar een chatbot die mocht je uitscheiden... dat het

0: Het liedje is zo vers dat het de top 2000 niet gehaald heeft.
1: Oké.
0: Te vers. Alex Warren en Passenger. Volgend jaar dan.
1: Ja, wie weet. Goedemorgen allemaal. Het is 8:50. Zometeen niet lullen gaten vullen, maar eerst de nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De Christelijke Vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR, dan bij CD&V Vooruit en Les Engagés. De Socialistische Vakbond doet het anders. Die trekt in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Premier Bart De Wever zit vandaag ook opnieuw samen met zijn topministers over de begroting. Eerst houdt hij nog een paar één-op-één gesprekken en daarna komen alle topministers opnieuw samen. Ze beslissen vandaag of ze dit weekend zullen onderhandelen om de finish te halen. Dinsdag is de deadline, dan geeft premier De Wever zijn State of the Union in het parlement. En over een half uur start de tweede dag op het assiseproces over de dood van Peuter Dien. Het wordt meteen ook een belangrijke dag, want de twee verdachten worden verhoord. Dus oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De voorzitter wil te weten komen wat er gebeurd is met Dien, want dat is nog altijd niet duidelijk. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag wordt het even wat droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen eerst droog, later wat regen bij 15 graden.
0: Waar verlies je meer dan 10 minuten richting Antwerpen? Op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord verlies je 25 minuten. 20 minuten extra op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk een kwartier. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier. Ook een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de Gentse ring richting Merelbeke tussen de Evergemse Steenweg en de Beekstraat verlies je door een ongeluk. Geval 10 minuten.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: We gaan even gezellig wegdromen met de muziek van Madonna. We gaan naar La Isla Bonita.

0: het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Dat is goeie business. En pleasure.
11: Info op telenet.be.
12: Ja, dat wordt weer overwerken.
13: Discamania, media bij Carrefour.
14: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: spiegel misschien. Never get old. Maar wel in ons hoofd en niet never get old. I need never get old. We gaan eens spelen, jongens. Niet lullen,
1: gaan we vullen. Ach, wat vind ik het fijn als de aap uit de mouw komt. Hè? Ik heb net een heel voorgesprek gedaan met Sven uit Maldegem. Goedemorgen, Sven.
0: Dag, Sven.
2: Goedemorgen, Sven en Anke.
1: Oh, ik dacht, Sven, maar jij bent zo'n hardwerkende vader, zeg je. Want je werkt als ploegbaas in de bouw?
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
1: Wat ben je op dit moment aan het doen?
2: Momenteel zijn we parkings aan de opritten aan het trappen in een nieuwe verkaveling.
1: In de Haan, oké. Okay. Maar dan
2: ja,
1: zeg
2: inderdaad.
1: Je, ja, in het weekend werk ik nog bij een traiteur.
0: Mooi.
2: Ja, inderdaad.
1: Wauw, en dan
2: drie
1: doe je...
2: kindjes kosten veel, hè?
1: Ja, maar je gaat ook dan nog eens padeltoernooien spelen het weekend. Ik zeg maar, want ik was dat eerst allemaal aan het checken van wat je allemaal doet in het leven. En dan zei je inderdaad, maar ik heb 3 kinderen. Van 10, 4 ja. en 2. En toen zei je, dat is wel pittig. En toen snapte ik het helemaal. Ja. Jij wil natuurlijk een beetje vluchten in het weekend, hè? Dat is het.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, maar ik mag dat toegeven. Er gaan nog mensen zich daarin herkennen in dat antwoord. Maar ik snap, het kost veel geld. Wij gaan €500 proberen te verdienen in de quiz.
2: Oké, top.
0: Daar gaan we. Veel succes, snel antwoorden. Dat is het. Hopelijk heb je de actualiteit gevolgd. Hier komt de eerste. Hij wordt vandaag 69. Dat is dikke ambiance voor onze grote Vlaamse schrijver Herman...
2: Brusselmans.
0: Ja, dat is goed, 69. Mark Koeke probeert iedereen dit weekend te lokken naar zijn zoete Grand Prix in...
2: Zoete Knokke.
0: Ja, is goed. Heb je het ooit alles op je bord gehad? De vis van het jaar is de lelijke, maar lekkere... Zeekat.
2: Ja.
0: Eerst leek het goed te gaan voor de Duivels, maar dan kwamen de topspelers op het veld van trainer Zinedine...
2: Zidane.
0: Yes. Een grote ramp is gelukkig wel vermeden, maar er was deze week wel een aardbeving in...
2: Geen idee, in Zweden.
0: Nee, in Ruisseleden. En die,
2: nogthans niet ver van ons.
0: Nee, want mijn ouders wonen vlakbij jou en die hebben het wel gevoeld.
2: Yeah.
0: De discussie tussen links en rechts ligt hem geweldig op zijn lever. Het worden nog zware begrotingsgesprekken voor premier...
2: De Wever.
0: Met de bus zul je vandaag niet op je werk geraken, want de vakbonden zijn aan het...
2: Staken.
0: Maandag is er ook staking op alle radio's van de VRT. Maar hier is het top 2000, dus dat vinden wij dik.
2: Oké.
0: Sorry. De top 2000 is in volle gang en over 2 weken gaan we het zien. Staan ze opnieuw op nummer 1, de mannen van... Queen.
2: Ja, okay. Inderdaad.
0: En de laatste, maar misschien zeg jij Queen, dat is flauwekul. Geef mij maar Careless Whisper van...
2: George Michael.
0: Ja. Flauwekul, George Michael. Ja, op het einde is het nog gelukt.
1: €350.
0: Dat is niet slecht.
1: 7 juiste antwoorden. Dat is wel mooi, hè?
2: Ja, dat is heel mooi meegenomen, inderdaad.
1: Zeg, je moet niet delen, hoor. Je mag dat voor jezelf houden, vind ik. Ja. Goed, doe er maar mee wat je wil.
2: Ja, voor het gezin, hè. We gaan dat doen voor het gezin, hè, jong.
0: Ja, allee, ja,
1: zondag Family Day. Allee, naar de binnenspeeltuin dan.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat gaan we doen.
3: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen. Yeah.

0: Frank, hadden we Frietjes from Designer moeten draaien, maar voor mij zal het vanavond wel Red Red Wine zijn, denk ik. Huey 40.
1: Wacht. Een blik achter de schermen.
0: Oké, ik ga dit toch even vertellen, Anke. Er is iets heel speciaals aan de hand. Zometeen hebben we het weerbericht met onze Frank, het uitgebreide weerbericht, vlak voor het weekend. Kijken wat het volgende week gaat worden. En dan denk je toch altijd, we hopen op een mooie, toch zonnige periode die er nog mag aankomen. Het gaat wat frisser worden. We zitten in de herfst, maar we hopen toch dat het weekend mooi gaat zijn. Nee. Anke Bukkings hoopt dat zondag slecht weer gaat zijn.
2: Ja. Ja, kijk, ik ben altijd, ook, zeker weten, ik wens altijd de medemens het beste toe. Ik meen dat, ik haat niemand. Ik hoop altijd dat iedereen happy is. En ik wens iedereen altijd heel veel moois toe. Alleen zondag mag het regenen.
0: Nee, alleen maar ik.
2: Maar lokaal, ik wil niet iedereen zijn dag vergallen. Maar zo boven Hasselt, om 3:15 in de namiddag. Pakt van 3:15 tot 3:15 mag het pijpenstelen regenen. En daarna mag de lucht opklaren. Want ik wil niet meedoen aan dwars door Hasselt.
0: Je bent ingeschreven.
2: Voor de 5 kilometer.
0: Oh, 5 kilometer. Ben je
2: nog
0: aan het trainen
2: eigenlijk? Nee, want ik heb niet getraind. Dat is het probleem.
0: Ja.
2: Ik doe het samen met Lou.
0: Ja?
2: En vorige week zondag zijn we voor de eerste keer gaan oefenen.
0: En? Ging
2: ja, ik dacht toch, dat zit wel in mijn lijf. Want ik doe krachttraining, maar dat is geen cardio. Hè.
0: Dat zat niet meer in je lijf.
2: Na 1 kilometer waren we allebei al stikkapot. Moesten we wandelen. Dan nog 1 kilometer. Ja. Weer moeten wandelen. Dan nog 1 kilometer. Ja, en deze week hebben we ook niet gelopen.
0: Ja.
2: Dus ik zei tegen Lou. Lou, gaan we anders afhaken?
0: Ja.
2: En ze moest heel hard lachen.
0: Ja.
2: Ze zei van mama, dan zijn we losers.
0: Ja, losers.
2: Ik zeg, ja, ik zeg, ik weet het. Maar ik zeg, als het nu regent, dan hebben we een excuus om niet te moeten meedoen.
0: Maar dan moet je haar toch niet leren. Als je iets niet wil, dan moet je het toch gewoon niet doen.
2: Ja, maar Lou
0: je kunt toch
2: is...
0: niet zitten hopen op regen, om je gedachten te veranderen.
2: Jawel, maar Lou is eigenlijk altijd heel gedreven en zo. Maar ik zeg, Lou, kom, kunnen we niet gewoon gaan winkelen in Maastricht of zo? In plaats van daar ons belachelijk te gaan maken.
0: Dus jij hebt regen nodig om in je hoofd het in orde te krijgen om nee te zeggen. Dat is
2: ja, ik gewoon. Het zou mij goed uitkomen als het zou regenen. Maar alleen dat uurke.
0: Maar je mag ook afzeggen, hè, gewoon.
2: Ja, maar dat vind ik dan voel ik me toch een halve loser. Als het nu regent, dan is het in mijn hoofd inderdaad van ja, je kunt toch niet in de regen gaan
0: lopen. Echte lopers gaan ook door de regen.
2: Gevaarlijk, hè, met die plassen.

0: Ja, dat is wel waar. Iemand die zegt, je hebt gelijk, Anke. Hopelijk regent het zondag voor Dwars door Hasselt. Dat geeft meer zuurstof in de lucht. Dan ga je nog beter lopen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Ja. De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
6: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
7: Krevel. Leef beter.
8: Giks merkt je op.
9: Mode voor haar.
8: Voor hem.
10: En voor ons.
8: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
10: Bij Giks.
8: Giks. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
10: Dat is giks.be, want...
8: Giks merkt je op.
1: Volgend uur gaat het van Paradiso Bailando tot Ingeborg en Door de Wind. In de top 2000 na het nieuws van 9 van Grim.
11: Goedemorgen. In Brussel trekken actievoerders op straat tegen de besparingen. Premier Wever begint aan zijn begrotingsoverleg en het is een belangrijke dag op het Assise proces dien. In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs en dan bij CD&V Vooruit en Les Engagés. En ze roepen daar op tot overleg. De socialistische vakbond doet het anders. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel-Zuid. En intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om die op orde te krijgen. Politiek journalist Karel Latré.
12: Premier Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting, om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend in te gaan, om dan zaterdag en zondag stevig te onderhandelen.
11: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. En rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus een oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Collega Farouk Özgenes.
13: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter polst naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit aan doodslag, wil iedereen weten of hij ook bereid is om dan te vertellen wat hij precies gedaan heeft met Dien.
11: Want dat is nog altijd niet duidelijk. Romy, de tweede verdachte, gaat nog steeds voor de vrijspraak.
0: Frank, de grote meerderheid van onze luisteraars en ik ook willen graag een heel weekend prachtig weer. Wat krijgen we vandaag?
14: Ja, vandaag valt het enigszins tegen natuurlijk. Het is zo dat het grijs is, dat het hier en daar wat regent. Echt warm is het ook al niet met 9 of 10 graden. En er staat ook redelijk wat wind, ook uit het zuidwesten. De verwachting is dat eigenlijk heel de dag zo goed als grijs gaat blijven. Dat het na de middag eerder gaat om nog wat gespetter. Dus ook lange droge momenten zullen er zijn. Maar de zon heeft het toch wel zeer moeilijk vandaag. En er wordt wat warmer lucht aangevoerd. Dus dat gaan we deze namiddag voelen. Althans, toch zeker in het westen, daar kan het 18 graden worden. 14 graden zal het zijn in het oosten. Nu, vanavond gaat dan een koufront doorheen het land trekken. Tijdelijk gaat het wat feller regenen. Vannacht gaat het opklaren vanaf het westen en morgen. Maar dan beginnen we zonnig met op veel plaatsen althans toch. Alleen in het noordwesten tegen de kustregio aan is een enkel buitje mogelijk. En in de loop van de dag, ja, dan wordt het allemaal wat lichtjes onstabiel. Dus dan krijg je die stapelwolken. En vooral in het noordelijke deel van het land kan zo'n stapelwolk uitgroeien tot een bui. En dat bij temperatuur van 14 graden. En dat is direct het scenario ook voor zondag. Hè. Dus eerst zonnig en droog, daarna een paar plaatselijke buitjes en dan is het een graad of 15. Dat is wat het weer.
0: Zeker een paar plaatselijke buitjes, kan je dat even proberen te organiseren? Want hoe laat was het?
1: 3:15 boven Hasselt.
0: Ja, ze wil niet meedoen aan de dwars door Hasselt. Hey. Heeft ze geen geschreven, maar ze is niet klaar voor.
1: Maar nu zijn mensen boos dat ik mijn dochter wil proberen uit het hoofd te praten om mee te doen aan dwars door Hasselt. Maar weten, hè, sommige kinderen zijn zo perfectionistisch van zichzelf dat je af en toe wat minder perfectionisme moet aanmoedigen. Frank, dat is wel. Soms wil je kinderen altijd uitblinken in alles en dat is ook niet gezond.
0: Ah, okay,
1: dat is ook niet gezond.
0: Nou, voor alles een uitleg. Maar goed, dus, ja. Volgende week, kan er gelopen worden volgende week of moeten we thuis zitten, jammer genoeg? En is er niet gaan om buiten te komen?
14: Jawel, het gaat wel lukken, denk ik. Sowieso maandag is het zelfs zo goed als droog met hier en daar ook wat zon, graad of 17. En wat dan vooral opvalt, dat is dinsdag en woensdag, ondanks het feit dat het tijdelijk eventjes gaat regenen, dat het zachter wordt. Mogelijk 20 graden. Jawel, dinsdag, woensdag. Maar feit, dus niet droog, hè, want dat is het rare daaraan. Het is gewoon het feit dat de wind gedraaid is naar het zuid-zuidwesten. Dat was zachtere lucht vanuit Frankrijk tot bij ons kan komen. Maar storingen vanaf het westen kunnen dan toch nog net tot bij ons gaan. Enfin, dat gaat allemaal nog een beetje veranderen, denk ik toch. Hopelijk blijven we die 20 graden wel vasthouden. En dan donderdag en vrijdag weer wat frisser. Hè. Dan blijft het wisselvallig met donderdag wat regen en vrijdag een paar buien.
1: Nog een kleine kanttekening. Volgend weekend graag geen regen in Hasselt. Want dan zijn het de Genevefeest.
4: Ja, maar het is allemaal
1: dat is, op
4: bestelling
1: moet het
4: en op maat allemaal.
14: Amai, zeg dat wel.
4: Ja, goed weekend, man.
1: Tada.
14: Ja, ook eens.
4: Tada, bye bye.
1: Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies je 25 minuten. 20 minuten op de E19 tussen Sint-Joop-en-Goor en Antwerpen-Noord. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk een kwartier. 20 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Merksem. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 10 minuten. Een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de Gentse ring richting Merelbeke tussen Wippelgem en de Beekstraat verlies je door een ongeval 10 minuten. En dat zijn alleen de files vanaf 10 minuten.
2: De Top 2000 met Sven en Anke.
4: Hey, goedemorgen allemaal. Het is ondertussen dag 5 van onze Top 2000. Even een kleine dienstmededeling. Weer of geen weer dit weekend. Je kan wel luisteren naar de Top 2000. Morgen zaterdag en zondag tellen we af vanaf 12 uur 's middags met onze collega's Kenneth, Alain en Brecht. Die gaan jullie gezelschap houden. Zowel op zaterdag als op zondag van 12 tot 6. En maandag uiteraard gaan we weer verder met de lijst. Weer een stukje dichter bij de nummer 1 vanaf 9 uur. Voilà, we gaan er eens aan beginnen zijn met Mika.
2: De Top 2000. Nummer 1504.

0: Big Girls, You Are Beautiful van Mika. Ik dacht, hoe zou het nog zijn met Mika? Ik heb ontdekt dat hij dit jaar coach is in The Voice in Spanje.
1: Oké. Okay.
0: La Voz van España.
1: Voce of zo.
0: Ja, nee, Vos.
1: Vos.
0: La Voz is La The Vos. Voice. La Voz is The Voice in het Spaans.
1: La Voz.
0: En die spreekt ook echt Spaans. Hè. Het is niet zoals die Dan Garrett, die al 20 jaar... niet Nederlands spreekt, maar die met een oortje in Engels spreekt en al die juryprogramma's.
1: Spreekt hij echt Spaans, Mika?
0: Ja.
1: Oh, wauw.
0: Ja, ja, want dat is nu echt een polyglot. Je denkt, een polyglot, wat is dat eigenlijk? Ja, Mika is een polyglot. Die spreekt echt heel veel
1: alle
0: talen.
1: Alle talen dan, wanneer ben je?
0: Engels sowieso.
1: Ja.
0: Frans.
1: Ja.
0: Italiaans.
1: Oké. Okay.
0: En Spaans.
1: Nou, dat is
0: die
1: goed.
0: Vier talen vlot. Daarnaast spreekt hij ook eigenlijk heel goed Arabisch.
1: Ja, ja.
0: En Mandarijns, Chinees.
1: Wow, Mandarijns ook nog.
0: Hij heeft 9 jaar Mandarijns gestudeerd.
1: Amai, dat is wel goed, ja.
0: Dat is, dan ben je een polyglot,
1: dan
0: hè.
1: Ben je, dat is redelijk indrukwekkend. Daar kunnen we nog een puntje aan zuigen. Deze is...

0: voor Robbie Williams in de top 2000. Hij komt nog verschillende keren terug. Dit was 1532, The Road to Mandalay. Yeah.
1: De top 2000.
2: En
3: top 2000.
2: 1531 is voor Kotmadam Sergeant. De one and only Ingeborg, die is jarig volgende week. Die wordt 60. Volgende week donderdag. En ze staat in de lijst met het liedje dat terug helemaal hip en happening is geworden door dat programma.
0: Hoezo?
2: Ja, want die studenten van Ingeborg in Kotmadam Sergeant, die kenden Ingeborg eigenlijk niet zo heel goed.
0: Echt?
2: Logisch, die hebben Schuifaf ook niet meegemaakt. Die hebben al zeker die muziek niet meegemaakt. Maar die zijn dan toch gaan snuisteren in haar verleden. En die hebben dan eigenlijk, vanaf dat ze het komende liedje ontdekten, dat de godganse dag lopen zingen.
0: Oké, okay,
2: we kennen het helemaal van buiten. En wij kennen het al lang van buiten, sinds 1989.

0: dat precies deugd. Wel toepasselijk is vandaag.
1: Oh, en het doet deugd om dat helemaal mee te kwelen van A tot Z. Dit is ook deugd voor jou om dat van Sander en mij te horen.
0: Ja, jullie zijn topzangers, maar dat is al langer geweest.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren!
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem!
4: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Hey, die van ons die lust hem alles hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: De gouden jaren 60, weer bepaald 1968 was dit voor de Rolling Stones, die trouwens in zoveel decennia met hits hebben gescoord. In totaal staan ze 10 keer dit jaar in onze top 2000. En dit was dus op 1530 Jumping Jack Flash.
1: Jumping Jack, ja, dat gaat natuurlijk over de fitnessoefening die je als vrouw niet meer kan doen na je bevallingen. Als je de bekkenbodemspieroefeningen niet getraind hebt in het ziekenhuis.
0: De Rolling Stones zeker aan gedacht.
1: Hoewel ze dan aan je ziekenhuisbed staan en zeggen van, en mevrouw Bukkings, heeft u die oefening gedaan? Ja, ja. En dan toch niet eigenlijk. Hè. Dan kan je nooit meer van je leven een jumping jack doen.
0: Daar hebben de Rolling Stones dat liedje dan over gemaakt.
1: Daarover, wist je niet dat het daarover ging?
0: Nee, dat was ik niet. Dat wist ik niet 100%, maar ik heb weer van alles bijgeleerd. Ja. Dankjewel, Anke.
2: Nummer 1529.
0: Charles en Eddie en Would I Like.

0: Baby op nummer 1529 dit jaar in jouw top 2000. Charles, die is niet meer, maar Eddie is nieuwe muziek aan het maken.
1: Zometeen in de top 2000.
2: Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het dan.
3: Alle 2000 liedjes zijn natuurlijk door jullie aangevraagd. Jullie hebben de hitlijst weer samengesteld. En de fixjes die komen eraan zo meteen, net zoals deze prachtige. Ah, die gaan we straks nog draaien voor hij die hier komt binnen dwarrelen. En voor mij het weekend in dwarrelen niet vergeten. Ook morgen en overmorgen tussen 12 en 6 kan je luisteren naar de top 2000. Regen of geen regen, het wordt een mooi muzikaal weekend hier. 3 weken lang bij Joe, top 2000.
0: Het is aan 9:30 van Grim.
4: Een goedemorgen. In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De Christelijke Vakbond gaat met honderden actievoerders langs bij de partijhoofdkwartieren. Ze vragen daar overleg. Bij N-VA leverde dat weinig op, want daar stonden ze voor een gesloten deur daarnet. En straks is er ook nog de grote betoging van de Socialistische Vakbond. Die vertrekt van Brussel Centraal en gaat naar Brussel Zuid. En intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om die op orde te krijgen. Eerst houdt hij nog enkele 1-op-1 gesprekken, onder meer met Vooruit horen we. En daarna komt het kernkabinet samen en beslissen ze of ze dit weekend zullen onderhandelen. De deadline voor een akkoord is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. En de helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers, dat heeft het Nieuwsblad bevraagd. Gemiddeld gaat het om een goede 54.000 euro. Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder die steun. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen vandaag bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen eerst droog, later gaat het regenen bij 15 graden. En ook zondag wordt een wisselvallige dag bij 14 graden.
0: File richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout verlies je een 30 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 10 minuten en 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
3: 9 oktober, het is al veel door de wind en door de regen geweest vandaag. Tijd voor wat zon en die krijgen we van Nick Kershaw in de lijst.
1: De top 2000
0: met Sven en Anke.
1: Good times, great music, dit is Joe.
0: Nummer 1528.

0: zo goed als mogelijk. Nick Kershaw, Won't Let the Sun Go Down.
1: De top 2000.
0: Die Nick Kershaw die is trouwens drie keer in onze lijst aanwezig. We hadden hem al eens eerder gehad met Wouldn't It Be Good. En hij komt nog terug, uiteraard, met die andere, misschien zijn grootste wel, The Riddle. Dus waarschijnlijk bij een quiz, als je zou zeggen, zeg eens een keer drie nummers van Nick Kershaw, zou het niet gaan. En je kan ze alle drie meezingen, sowieso.
2: Zeg, de hele top 2000 lang kan je tickets winnen voor de top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober van 6 tot 9 in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Net zoals daar zijn top-dj's Tom de Kok en nog iemand, maar ik weet niet meer wie.
0: Ik mag beginnen om 6 uur eigenlijk. Ja, meteen naar de nummer 1. Ja. We zullen wel zien wat de nummer 1 is. Meteen daarna gaat het feestje losbarsten. En goestingen.
2: Ja, oké. Okay. Je zegt meteen gaat het feestje losbarsten. Ja. Welke plaat uit de top 2000 ga je dan meteen opzetten?
0: Oh, dat weet ik echt nog niet. Daar kan ik

jaren 80 muziek waar ik vaak mee op pad ben. Maar ook de oudere, 70s, 90s. Je gaat het allemaal horen. Het gaat een goed feestje zijn. En we gaan nu tickets weggeven. Kijk, moment is er. We gaan twee korte stukjes laten horen uit nummers die in onze top 2000 staan. En jij moet dan zeggen, hitstergewijs, of het tweede nummer dat ik laat horen vroeger of later is uitgebracht. Dit is het eerste.

0: geef ik je al cadeau. Het was 1984. Pride in the Name of Love, een van de grootheids van U2 uit onze top 2000. En dan deze hier.
1: This is the sound of sleep. The sound which creates a new dimension.
2: Nu beginnen wij al te flippen.
1: This is a new style of music.
2: Hey.
0: Komt die later uit of vroeger dan Pride in the Name of Love? Dat moet je doorsturen. Gewoon sturen via de app van Joe. Vroeger of later. The Sound of Sea van de Confetti's. Komt die uit vroeger of later dan Pride in the Name of Love van U2.
3: Schat, ik zie u graag.
4: Ja, maar?
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
7: Chelsea, Lindsay, komen eten!
6: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Hallo, ik ben Angèle.
9: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
8: Bisous.
10: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Hoera, ze zijn er weer.
13: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
12: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
14: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
15: De top 2000.

0: mooi hoor. 153 plaatsen vooruit. Neil Diamond uit 1972 met zijn mooie Songs and Blue.
1: De top 2000.
0: Ja, en het is toch altijd fijn om eens te kijken naar die cijfers, want het is duidelijk een van jullie favorieten. Hij komt nog 8 keer terug. Hij staat er 9 keer in. Dus het is eigenlijk allemaal maar aan het beginnen in onze top 2000 voor die fantastische Neil Diamond.
2: Wie mag er naar Kortrijk komen op vrijdag 23 oktober? Goedemorgen, dag Lucas.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de Sound of Sea van de Confetti's, was dat vroeger of later dan Pride van U2?
3: Later.
2: Helemaal juist, hè. Want Confetti's zijn van 88.
0: Ja, ook jaren 80, hè, Confetti's. Ja,
2: inderdaad, 4 jaar later. Zeg, Lucas, jij mag komen, je bent een gast van 29.
0: Echt? Oh, cool.
2: Ja? Pak je,
3: ja,
2: wie pak je mee naar Kortrijk?
3: Mijn vrouw, sowieso.
2: Ja?
3: Ja. Ja, dus ik vind dat wel plezant om met mijn vrouw een keer zo'n uitstapje te doen dan.
2: Ja, want je hebt ook al een gezinnetje, hè? Kindjes of zo, of eentje?
3: Ja, één kindje, maar oppas genoeg, zijn maar gerust.
2: Oh, dat komt goed. Zeg Lucas, wat is je favoriete muziek uit de top 2000?
3: Eigenlijk alles. Ik hoor graag muziek. Ik heb eigenlijk niet speciaal een favoriet. Maar ik hoor gewoon heel veel en graag muziek. Dus ja, van mij is iedereen erachter me naar.
2: Oh, wauw. Dus eigenlijk is voor jou de top 2000 zoals een kindersurprise. Je weet nooit wat eraan komt, maar alles vind je aangenaam.
3: Ja, klopt, inderdaad.
0: Alright.
2: Dat heb ik graag, zo van die blije, tevreden luisteraars.
0: En waar luister je dan? Heb je tijd op je job om veel te luisteren naar de radio?
3: Ja, als ik chauffeur ben met de vrachtwagen. Ik ben bij DM trouwens fan, ik haal je vuil op.
0: Zeg jij dat? Die bij ons langskomt.
3: Ja, soms niet altijd, maar soms zitten wij aan uw deur.
0: Staat mijn vuilbak altijd goed? Staat hem altijd goed?
3: Ja, altijd perfect en de PMD ook altijd goed. Dus geen probleem.
0: Hij probeert altijd in de goede richting te... Ja, maar dat is waar. Je moet dat het voor de mannen makkelijk is om het te legen eigenlijk. Hè? Ja.
2: Kijk. Sven zet eigenhandig de vuilnis buiten. Dat weten we allemaal.
0: Sowieso. Zondagavond is dat bij ons. Echt waar?
3: Ja, top.
0: Ja, om de twee weken.
2: Top.
0: Hey,
3: ja, top,
0: het
3: inderdaad.
0: Haal even uit. We gaan elkaar tegenkomen. Dan gaan we de bloemetjes buiten zetten. En niet de vuilzakken. Dat is binnen een goede 2 weken. Op vrijdagavond gaan we een goed feestje bouwen. Tot dan, hè.
2: Dag, Lucas.
3: Bedankt. Doei.

0: 15:25 van bij ons de Fixkes en ik vraag het aan. En beste vrienden.
1: Wow. De top 2000.
0: Ho, ho. Ik heb hier nog iets bijgeleerd ondertussen. Ook onze producer Sander, dat weten jullie misschien al. Producer van de ochtendshow sinds ondertussen halfjaartje zo ongeveer.
2: Voelt als een jaar, maar het is 8 maanden.
0: Voelt als 10 jaar, man. Het is zoveel verouderd sinds je bij ons bent. Maar je hebt samen met Anke gestudeerd. Ja. Maar jullie hebben ook gestudeerd samen met de enige echte...
3: drummer van de Fixkes.
2: Echt
3: Bent die je net hoorde. En ja. De zanger...
0: Ja.
3: Dat is daar de broer van. De drummer is de broer van de zanger.
0: Ah, oké. Okay.
3: Ja, die zat bij ons in de klas. Jan Valkenborg, hè.
2: Ja, ik was wel zijn naam vergeten, moet ik
3: zeggen. Ja, totaal.
2: Ja, Anke.
0: En heb je daar contact mee met Jan Valkenborg, de drummer van de Fixkes?
2: Hij zit nu in de Credible Scene.
0: In de Credible Scene.
2: Wij zitten bij Joe en hij zit nu in de muziekacademie van wat was het?
3: Hij is directeur van de muziekacademie van Weinigem, Zoersel en Ik
0: kan ook mijn carrière goed
3: maar
0: gaan.
3: Maar eigenlijk zat jij, Sander, toch met later 2 bekende mensen in de klas, hè? Jan Valkenborg, hè?
0: Ah ja, en
2: dan ben ik er toch nog redelijk normaal uitgekomen. Dat vind ik dat toch een prestatie.
0: Oh, redelijk normaal. Ja,
3: en dingen ging ik nog zeggen. Vijay Lotte van TMF staat ook bij ons in de klas.
0: Wat een kaars.
3: Hallo, ik had het niet over mezelf.
0: De kweekvijver van toptalent. En nu was dat toch, hè?
3: Dat was een lichting, jongens, toch? Niet normaal.
0: Man.
1: Niet 1524.
0: We gaan er nog eentje draaien in de lijst voor hij die hier komt binnenwandelen. En dat is... Ah, maar hoe mooi is deze. Geniet ervan.

0: Er is maar één echte Heidi en die staat klaar met een pak goede muziek. Zometeen gaat ze onder andere Levelers er tegenaan smijten met One Way. En dit prachtige momentje. Have a little faith in me van John Hyatt komt er ook aan. Have a little faith in me. En niet vergeten, ook dit weekend kan je luisteren naar onze Top 2000. Elke dag van 12 uur tot 6 uur gaan de collega's het ook overnemen. Geniet van de muziek, hè? Want binnen 2 weken moeten we tegen jullie zeggen... het is al de laatste dag, hè, vrienden? Ja.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Het is vrijdag, de top 2000 gaat voort. Maar eerst het nieuws van 10 uur, dat krijg je van Lore Breisink.
4: Goedemorgen. Protestacties in Brussel vandaag. De helft van de jonge kopers krijgt steun voor een aankoop. En opnieuw dodelijke aanvallen op Gaza. In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen in ons land. Verschillende jongeren kwamen samen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straat te blokkeren, zag collega Sien de Bruyne.
5: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd. En die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt hier.
4: Straks vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat blijkt uit een bevraging van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om een kleine €55.000. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt John Romain van Imotheker Finotheker.
6: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuinige woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
4: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder steun. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een drone-aanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. En er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Volgens het Israëlische leger ging het om terroristische doelwitten. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
3: Op dit moment zijn er 2 files waar je nog meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, 21 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring een kwartier erbij tussen Strombeek en Koningsloo.
2: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Welkom bij dag 5 van onze top 2000 met alleen maar fantastische artiesten erin. En artiesten die krijgen in de loop van hun carrière ook vaak een bijnaam. Denk aan The King, Elvis Presley, King of Pop, Michael Jackson, Queen of Pop, Madonna, The Boss, Bruce Springsteen. Klinkt allemaal geweldig, ook wat heldhaftig. Bijnamen om trots op te zijn. Wel, de volgende artiest die had als bijnaam iets minder charming. Die werd namelijk The Walrus of Love genoemd. De walrus van de liefde. Klinkt lekker bombastisch. Het was natuurlijk ook een stevige man, die Barry White. Hij staat in onze top 2000 vijf keer genoteerd. Nu op 1522.

0: als je zelf jaloers bent, dan moet je er altijd bij zeggen. Ja, maar het is gezond jaloers, hè. Jealous Guy van Roxy Music op 1521. Het is vandaag 9 oktober, een dag vol met betogingen, met stakingen omwille van de besparingen van de regering. Maar wij doen bij Joe uiteraard niet mee. Wij staken niet en vooral wij besparen ook niet op goede muziek. Integendeel, dit is dag 5 van jouw top 2000. Dit uur krijg je van mij nog een nieuwe kans om 4 tickets te winnen voor onze top 2000 After Work Party in Kortrijk. Die gaat door op vrijdag 23 oktober. En ondertussen ga jij natuurlijk van die ene straffe song naar de volgende mooie herinnering worden gecatapulteerd. De volgende song die staat voor de allereerste keer ooit in onze top 2000. Het is die van My Bestie and Your Bestie, oftewel Justin Wellington.
1: De top 2000, good times, great music. Nummer 1500.

0: Deze week maak je enkel in België naast de EuroMillions jackpot kans op 1000 euro.
1: 1000 euro, ja, dan heb je de chance weg.
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de Haarlem gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de Haarlem-app of op haarlem.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen. Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel rap onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
7: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Richie. Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via bild.living. Krevel.
5: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
4: Krevel. Leef beter.
6: Ramen, deuren, veranda's? Leenaars
7: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.
8: De top 2000. Good times, great music.
9: Nummer 1519.

0: John Hyatt op 1519.
1: De top 2000.
0: Er staan in onze top 2000 ook heel wat artiesten die zich niet alleen op de muziek hebben gestort tijdens hun carrière, maar ook een soort van carrière op het zogenaamde witte doek hebben gehad, meegespeeld in films of gewoon echt hun eigen film hebben gehad. Pak bijvoorbeeld Prince, die zat in Purple Rain, Madonna in Evita. Spice Girls hadden ook een eigen film waarin Meatloaf hun buschauffeur speelde. En ook de volgende band heeft een aantal films gemaakt, maar wel een beetje met wisselend succes, want de films van de Beatles, ja, die waren vaak heel absurd. Ik weet niet of je zelf ooit Help hebt gezien, maar dat ging echt alle kanten uit. Ik vond het zelf funny, maar de muziek was nog beter. Help van de Beatles dus nu. En ze staan dit jaar op 1518.

0: nee. Kan gebeuren. Meisjes van Raymond van het Groene Woud, die hoor je zo meteen op 1516. En dit is een song met echt een prachtig verhaal erin. Dus goed luisteren straks op 1514, want daar staat Lucas Graham met 7 Years. Het is 10:30 geworden. Er zijn 2 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring richting Gent, een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, komt daardoor een defect voertuig. En op de E313 richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan tussen Ranst en Wommelgem.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Hopelijk blijft ze dankbaar, want ze daalt wel 7 plaatsen. Alanis Morissette en Thank You op 1517. Het is algemeen geweten dat Raymond van het Groenewoud nogal een vrouwenzot was. En als je dan kijkt naar zijn noteringen in de top 2000, ja, dan is dat extra duidelijk. Hij staat in de lijst met Je veux de l'amour, met twee meisjes en ook met deze meisjes. Ze zeggen dan wel eens waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Het zal wel zijn, 1516.

0: Plaats 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Dat's 24.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Ja. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Alles wat je weet over A-mode. Start.
14: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
13: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat's A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
14: Amode, familie van mooie merken.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
19: Wat lief!
18: Bij Gamma krijgen we
19: 25% korting op alle verf.
18: Oh, je weet het al.
19: Ja, ja.
18: Oh, en wat gaan we doen dan?
19: Schilderen natuurlijk.
18: Oh ja, wij zijn niet zot, hè? Nee, nee, zeker niet.
20: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
18: Gamma, jouw verfexpert.
21: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
22: Charles C. Lenzie, kom en eet.

0: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Dit is Joe.
2: De top 2000.
1: Nummer 1515.

0: Als alles goed gaat, dat moet je toch zeggen als iemand al 81 is en op dit niveau nog presteert. Ja, staat Rod Stewart volgend jaar eind mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Met die Every Beat of My Heart staat hij op 1515 in onze top 2000.
1: De top 2000.
0: Tijdens de top 2000 maak je elke dag bij elke DJ kans op 4 tickets voor de top 2000 After Work Party. Die gaat door op vrijdag 23 oktober in Kortrijk, onze top 2000 stad dit jaar. En dat van 6 uur s'avonds tot 9 uur. Ideale uren om zo net met heel veel plezier en met de collega's of met vrienden het weekend in te zetten. Je kan daarvoor enkel tickets winnen en dat is nu te doen. Je gaat weer 2 songs horen die je juist moet rangschikken in de tijd. Maar je krijgt wel een hele goede voorzet van mij, hoor. De meeste mensen die voelen wel aan, goh, dat is een song uit de jaren 80, dat is eentje uit de 90's. Maar soms kan het natuurlijk ook wat dichter bij elkaar liggen. We beginnen bij deze.
2: Als ik van jou zie,
0: een van de vele klassiekers van Rob de Nijs, die Bo, werd uitgebracht in 1983. Dat krijg je dus van mij cadeau. Maar de volgende single, kwam die vroeger of later uit? Dat is de vraag. Het gaat om deze.

Je herkent uiteraard Taint is Love van Softcell, maar is die van vroeger of later dan die Bo van Rob de Nijs uit 1983? Dat is wat je moet doorsturen, vroeger of later in onze Joe-app. En wie weet zijn die vier tickets wel voor jou. Ondertussen kunnen wij nu samen genieten van de soort van muzikale dia-show van het leven van Lucas Graham. Deze 7 Years staat dit jaar op 1514.

0: Ze doen het goed, de boys. The boys are back in town van Thin Lizzy. 317 plaatsen omhoog op 1513. Geen super simpele opdracht daarnet. De platen voelden allebei, denk ik, voor de meeste mensen wel wat ethisch aan. Dat waren ze natuurlijk ook, maar welke werd eerder uitgebracht? Was Tainted Love van Softcell vroeger uitgebracht of later dan Bo van Rob de Nijs? Het juiste antwoord was vroeger. Die Tainted Love, die is uit 1981 en Bo kwam uit 1983. En we have a winner, dat is Jurgen Merlevede uit Veurne. Die mag dus binnenkort drie vrienden optrommelen, binnen 2 weken al, hè, voor onze top 2000 After Work Party in Kortrijk. En straks natuurlijk bij Jan Bosman tussen 1 en 4 weer een nieuwe kans op tickets.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Uren zonder Michael Jackson in de top 2000. Ze zijn best wel zeldzaam. Dat heb je natuurlijk met 25 noteringen. You Are Not Alone, die ga je horen op 1000.

0: Hans de Boy heeft zelf een beetje een haat-liefde-verhouding met Annabel, maar jullie houden ervan. Je hoort Annabel op 1507.
1: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed.
1: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
4: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
3: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
4: Nee, dat lukt niet.
3: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
6: Ego Keukens.
5: Open deze zondag.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
10: Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire, This Is Her, 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op icparisxl.be of bij je icparisxl.
0: Precies 11 uur op de klok, tijd voor het nieuws. Dit is Lore Brijsink.
11: Goedemorgen. Het protest in Brussel loopt uit de hand. De dieselprijs stijgt opnieuw bijna naar een recordhoogte en een expertengroep voor moeilijke kankerbehandelingen. Het protest in Brussel wordt al maar grimmiger. De socialistische en christelijke vakbonden protesteren vandaag tegen de besparingen van de regering. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen mengen zich tussen de betogers. En dat loopt uit de hand, voelt collega Sien de Bruyne letterlijk ter plaatse.
12: De sfeer is hier echt wel gespannen op dit moment. Het is echt een kat-en-muisspel met die politie. Hè. Ze provoceren, ze lopen er naartoe. En nu heeft de politie echt geantwoord met traangas. Mijn ogen en mijn neus, ik voel het heel hard. En iedereen is er nu weer weggerend. En het is de hele tijd die zenuwachtige sfeer van die jongeren richting de politie. De politie die antwoordt.
11: De politie heeft nu ook het waterkanon ingezet. Het zijn vooral scholieren die op straat komen tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Er komt een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kankers. Het gaat dan om patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in het kankerplan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij dure persoonlijke therapieën. Want niet elk ziekenhuis heeft daar voldoende expertise over. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig. Maxima tot 14 graden.
0: Het is druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Brusselse Bindering. Een kwartier aanschuiven tussen de Expo en Grimbergen. Komt daardoor een ongeval. Antwerpse Ring richting Gent. Ook een kwartier erbij tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Komt daardoor een defect voertuig. En op de E313 richting Antwerpen sta je 12 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen Oost.
13: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Een song waarmee wij ons hier bij Joe toch wel wat associëren. Vanessa Paradis en Joe Le Taxi. En met onze Joe vervoeren wij misschien geen mensen, maar in het beste geval brengen we jou wel in vervoering. Ah ja, met de muziek. U weet nu alweer opnieuw met Michael Jackson, die de psycholoog in zichzelf naar boven haalt op nummer 1500.

Je hoorde net The Romantics met What I Like About You. Op zich was dat geen gigantische hit in 1980 toen dat liedje uitkwam, maar daarna zo vaak gebruikt in films en in reclame, werkt heel aanstekelijk zodat iedereen het kent en meezingt en ze staan dit jaar op 1510. De eerste week, we zijn vrijdag van onze top 2000, zit er alweer bijna op, maar niet vergeten, ook dit weekend, zaterdag en zondag loopt die top 2000 gewoon lekker door tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds. En als je zo wat meer tijd hebt in het weekend of je hoofd staat er wat meer naar, surf dan zeker eens naar joe.be, want daar kan je nog altijd stemmen op die top 10 van de top 2000. Welke 10 songs dat zijn, dat hebben jullie met z'n allen samen beslist tijdens onze stemweek. Maar de volgorde, die kan de hele top 2000 nog worden aangepast en worden gewijzigd. Je kan dus misschien wat vrienden optrommelen, wat met collega's samen stemmen. Queen, Disturbed zit daarbij, Bryan Adams, Dolly Parton samen met Kenny Rogers, George Michael, om maar enkele te noemen. Dat zijn de kanshebbers en natuurlijk ook de band die met 24 noteringen deze top 2000 alweer kleurt. Met Dancing Queen kunnen ze nog nummer 1 worden, maar met Summer Night City gaat dat niet meer lukken, want die hoor je nu. Dit is

0: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
6: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet.
8: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met karamel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
6: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: De Mystery Dutchess van Connections.
11: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Bori.
12: Doe me, gemist.
13: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
17: I beg your pardon.
18: Samen aan tafel.
17: Dat wordt weer smullen bij de lucht.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
3: Dat is Imo!
4: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
5: Krevel.
6: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
5: Krevel. Leef beter. Dit is
7: de Top 2000.

Bono schreef de song als een soort van excuus omdat hij de verjaardag van zijn vrouw was vergeten. The Sweetest Thing op 1508. Zometeen een nieuwkomer in deze top 2000 en het is een song die zelfs nu op dit moment op nummer 1 staat in onze hitlijsten. Maar eerst naar een vaste waarde in deze lijst. Al jaren aan een stuk, Hans de Boy op 1507.

0: Deze week nog aangekondigd als een van de grote namen voor de mainstage van Rock Werchter volgend jaar op 4 juli 2027. Somber, My Body Isn't Ready. Ook in de top 2000 dus.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Deze leuke 80s hits komt of 80s hit komt eraan liever. Schmutz en Love Games op 1503. Ja, het voelt vandaag een klein beetje als het regenwoud aan. Dus pas perfect. Tarzan Boy en Baltimore, die ga je horen op het prachtige ronde getal 1500. Ondertussen 11:55 geworden. Het is druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring richting Gent. Een half uur erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Berchem komt daar door een ongeval. Brusselse binnenring een kwartier tussen de Expo en Grimbergen ook door een ongeval. A12 richting Antwerpen 11 erbij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En op de E19 schuif je 10 minuten aan tussen Sint-Joppingsgoor en Antwerpen-Noord.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.

bedje, zeg maar, van Mister, maar het heeft niet echt geholpen, want ze gaan 588 plaatsen achteruit met Kyrie en staan dit jaar op 1505. Je weet ondertussen, denk ik wel, dat Michael Jackson, Queen en ABBA, dat de absolute toppers zijn qua noteringen in onze top 2000. We spreken dan over 25 en 24 noteringen, maar er zijn artiesten die ook heel veel in de lijst staan, zonder dat je dat zelf echt doorhebt, misschien op heel veel momenten. En Nile Rodgers, dat is zo iemand. Zijn muzikale cataloog die is zo waanzinnig groot, uiteraard met zijn eigen band Chic, maar dan ook nog met zoveel andere projecten waar die man

0: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
0: Peugeot. Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Code Yellow!
5: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Gix merkt je op.
8: Mode voor haar.
7: Voor hem.
9: En voor ons.
7: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
9: Bij Gix.
7: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
9: Dat is gix.be, want...
7: Gix merkt je op.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
12: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Je hoorde net op 1503 Schmoots en Love Games. Geen Duitsers of zo, als je dat zou denken, want het waren wel degelijk Belgen. Luc uit Geel die stuurt via de Joe-app Schmoots, Belgisch erfgoed. Goele uit Mazeik die zegt, ik ben vorige week nog naar een optreden geweest van Schmoots in Mazeik. De Guy Peters kan het nog steeds. Het was top, Guy Peters, de zanger van Schmoots. En Mark uit Sinai die zegt, oh goed, een Schmoetske doen. Goed alternatief, aangezien we al de hele week geen Schmitske doen. Dat klopt inderdaad, Karel Schmitz, die geniet nog even van vakantie. Ook vanmiddag hoor je onze Jan Bosman in de top 2000. We gaan verder met de one and only reggae guru. Een man die zo chill door het leven ging, dat hij net ook te chill was bij gezondheidsproblemen en daar jammer genoeg niets aan deed. Hij zingt hier wel over het beloofde land. Ik hoop voor hem dat hij daar nu ook zit. 1502.

0: je kent het verhaal. Een Belgische harde rockband die voor een Nederlandse radio rap een cover in elkaar bokste. En het werd hun allergrootste hit. Triggerfinger en I Follow Rivers. En Triggerfinger is back. Na 9 jaar geen nieuwe platen hebben uitgebracht, ook weinig te hebben opgetreden. Hebben ze een week of 2, 3 geleden die nieuwe platen voorgesteld. Die heet Tarmac. Ze zaten echt overal in het nieuws van VTM. De tafel van Gert en alles daartussen. Ja, een goede rockband natuurlijk. Hè. En ze hebben even op zich laten wachten, dat wou ik zeggen. Maar ze hebben natuurlijk ook wel het een en ander meegemaakt. Onder andere het overlijden van hun bassist Lange Polle. Die is een jaar geleden overleden. Dat had ook allemaal wat tijd nodig om in te zakken. Maar de fans van Triggerfinger, die weten dus waarheen. Die Follow Rivers wel de enige notering op 1501. En dan volgt er nu toch wel een belangrijk moment. Want 1/4 van de top 2000 is afgewerkt. We gaan naar 1500. Ja, de top 2000. En daar staat Tarzan Boy.
1: Nummer 1500.

0: Ja, een beetje hetzelfde verhaal dan als Trigger Finger, want ook Limp Bizkit, harde rockband. Maar de zachte plaat die haalt de top 2000 zo meteen op 1496.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
1: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
7: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
6: Pats. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
8: Dat's 24.
9: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Hier is de sfeer goed, in Brussel jammer genoeg niet. Tijd voor het nieuws, dit is Lore Brijsink.
10: Goedemiddag. De protesten in Brussel worden grimmig. Bekentenissen op het proces voor kleuter Dien en een forse prijsstijging aan de pomp. Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt collega Sien de Bruyne.
11: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie. En ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traaggas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
10: En ze gebruikten ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Prateren.
12: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
10: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar Navi Pillay, een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Pillay is een ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis, Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
0: Nog altijd druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E19 richting Antwerpen 12 minuten in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. E313 ook 12 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de A12 10 minuten erbij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord.
9: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Een stem waar je van houdt of die je niet graag hoort. Er is weinig grijze zone bij Janis Joplin. Ze staat één keer in de top 2000 met Me and Bobby McGee op 1499. En nu een band die zingt wat veel mensen denken. Hard to Say I'm Sorry, de eerste van drie noteringen voor Chicago op 1498. Everybody.

0: Stock Aitken en Waterman Productions voor Donna Summer eind jaren 80. This time I know it's for real.
1: De top 2000.
0: Deze top 2000 is ook for real. Hè. 3 weken lang enkel het beste van het beste. Ik zie dat in de Joe-app. Ik lees dat in jullie berichtjes. Er wordt geluisterd op het werk, in de auto, in het buitenland. Ook de Joe-app die gaat overal mee. Ook gewoon thuis door onder andere Nele uit Gerardsbergen. En zij schreef in de Joe-app dat ze bij die droevige weer de switch aan het maken is in de kleerkast. Zomerkleren eruit. Winterkleren erin. Altijd een beetje een moeilijk moment. Pakt ook veel meer plaats in zo'n winterkleren. Maar dat gaat blijkbaar extra goed met de top 2000. En Luc uit Geel, die is jammer genoeg ook al op een probleem gebotst. Hij stuurde: ik ben alle pareltjes aan het noteren waarvan ik vind dat deze veel te laag genoteerd staan, zodat ik daar volgend jaar op kan stemmen en ik ze in mijn top 10 kan zetten. 1 probleem, zegt hij, ik heb er op dit moment al bijna 10 en dat na nog maar een dikke 500 nummers. Goh, ik snap dat kiezen soms een beetje aanvoelt als verliezen, maar het goede nieuws is dat luisteren altijd winnen is, want song na song zijn toppers in deze top 2000. We zitten bij 1496, daar staat Limp Bizkit met Behind Blue Eyes.

0: En ik dacht dat ik dat nooit zou zeggen live op de radio. Maar we gaan vogelen zometeen.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is Loes.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blief!
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf?
4: Oh, je weet het al.
5: Ja, ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, nee, zeker niet.
1: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, wat is dat?
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaerts Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaerts.be.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
12: Nee, nee, geen maar.
13: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Hallo, ik ben Angèle.
15: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
14: Bisous.
16: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter, The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
17: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ramen, deuren, verandas?
11: Reinaerts Aluminium.
10: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
19: Dit is Joe.
20: De top 2000.
21: Berlijn de grote

Tim Visterin en De Vogel. Paul Francis Lijsten die stuurt via de Joe-app. Oh, heerlijk jeugdherinneringen bij de Vleet. Oei, nu verklap ik hoe oud ik wel ben. Ja, het is een liedje van een tijdje terug uit 1970 is het al. En het was een KKK, zeg maar. Een klein kunstklassieker in deze top 2000 is daar gelukkig ook plaats voor. Een plekje hoger, daar staat Suzanne Vega met Luca. Dat is nummer 1494.

0: Iedereen viel dit jaar een klein beetje in zwijm voor Olivia Dean. En ze haalt dan ook voor de eerste keer de top 2000 met So Easy op 1491. Kleine tip als Johan Verminnen zo meteen gaat zingen op 1488. Doe dan even de gordijnen dicht. Het is 1:01 geworden. Het is een drukke vrijdag onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring richting Gent. 24 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E313 richting Antwerpen 20 minuten in de file tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de A12 komt er een kwartier bij tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. En op de E19 ook een kwartier aanschuiven tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Komt daar door een defect voertuig.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen. Good times, great music,
2: dit is Joe. Nummer 1493.

net de vogel van Tim Vister in. En nu Birdie. Compleet ander gevogelte wel, maar ook verdient een plekje in deze top 2000. En nu het tempo weer wat optrekken met een band die graag naar de vrouwtjes in de boekjes keek. Jay Giles Band, Centerfold op 1492.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op ikea.be.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
7: Nee, goeiedag samen. Kan ik helpen?
8: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
9: Okay. Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
7: Ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
8: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
7: En?
8: Goeie akoestiek. Verkocht.
9: Mogen ze Jackie vergeten?
10: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
6: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Tiscamania, media bij Carrefour.
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: 30 ideeën voor pastaschotels.
14: In Libelle Lekker naar...
15: De 5 beste beleggingen van het moment.
14: In Trends of naar...
15: Belgische politiek achter de schermen.
14: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
17: Hurman, zet de puntjes op de O.
16: Ontdek nu de Hurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
18: De top 2000.
19: Nummer 1492.

0: Top 2000.
1: In de jaren 60 en ook eigenlijk lang daarna nog had je standaard twee muzikale kampen. Je was ofwel voor de Beatles of je was voor de Rolling Stones. De twee samen, dat werd beschouwd als een soort van verraad. Nu in de top 2000 omarmen we ze uiteraard allebei, de beide bands. Maar de strijd, die onderlinge strijd, is toch wel beslecht in het voordeel van de Beatles, want die hebben in totaal 17 noteringen. En de Rolling Stones, die ja, veel langer hebben bestaan en ook nu nog altijd bestaan, die moeten het doen met... Oh, amper, maar toch ook wel 10 noteringen. Toch wel straffe prestatie van de Beatles die al in 1970 uit elkaar gingen en toen iedereen zich meteen de vraag stelde, wie gaat er solo en gaat dat op iets trekken? Wel, de eerste Beatle die een solo-succes scoorde, dat was George Harrison met deze geweldige My Sweet Lord. En jullie zijn hem niet vergeten, want hij staat dit jaar ook weer in de top 2000, meer bepaald op nummertje 1490.

Tom Petty en de Heartbreakers en Refugee op 1489. Top 2000. Een tijdje geleden kwam er het droevige nieuws dat Johan Verminne, die nu 75 is, dat hij kanker had. Maar hij is ondertussen succesvol behandeld. Hij heeft gezegd van ja, die kanker is voor mij een enorme klap geweest, uiteraard. Maar hij is tegelijkertijd ook zo onwaarschijnlijk gemotiveerd om afscheid te nemen van zijn publiek met een afscheidstournee die Afscheid van een zanger heet en vanaf december in een aantal cc's loopt in ons land. Ik ben eens even gaan kijken op zijn website. Al die afscheidsconcerten zijn uitverkocht. Johan Verminne heeft natuurlijk ook heel wat betekend voor de Vlaamse muziek. Hij staat 3 keer in deze top 2000. Nu met mooie dagen, wat ik hem toewens op 1488.

0: Jan Bosman heeft zijn lunch naar binnen gewerkt. Dat heb ik kunnen zien. Alles is binnen. Hij is klaar om het over hem te nemen van mij. In deze top 2000 met zometeen ook Cliff Richard op 1486. En hij gaat wat coolness, een klein beetje concurrentie krijgen. Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Die krijg je op 1482. Ik ben uitgebabbeld.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
6: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
5: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
6: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
7: Ja, ik hoorde dus net Karen Damen in de reclame. En ik vraag mij dan af, zou Karen ook naar de top 2000 aan het luisteren zijn? Heeft ze zo'n goede muzieksmaak? Ze mag het altijd laten weten natuurlijk. Ondertussen is het bijna 1 uur tijd voor het nieuws met Lore Brijsink.
8: Goedemiddag. Zware rellen tijdens de betoging in Brussel. Dave de Kok bekent zijn schuld in de dood van kleuter Dien. En de verdachten van de schietpartij in Antwerpen zijn vrij. In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de politie kwamen er eerst zo'n 30.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
9: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie. En ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
8: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. In Gent in de assisezaak rond de dood van kleuter Dien heeft Dave de Kok bekend dat de kleine Dien door zijn schuld is gestorven. Hij verklaart dat hij de jongen heeft geslagen. De Kok zegt dat zijn toenmalige vriendin dronken was en dat hij woedend is vertrokken thuis met de jongen. Je hoort de advocaat van de moeder van Dien, Scheffermassen.
10: In de wagen waar het dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
8: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis, Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
7: Dankjewel, Lore. Bijna 3 minuten over 1. Het is bijzonder druk onderweg. Dit zijn de files waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Antwerpen op de A12 staat file tussen Aartselaar en de Jules Moretus Lei. Daar is een ongeval gebeurd. 20 minuten verlies je daar. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 20 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord veroorzaakt een defect voertuig file. En dat zorgt voor een vertraging van een kwartier. De Antwerpse ring dan, richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten extra. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, ook al door een defect voertuig, verlies je daar een kwartier. En dan op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, wat dacht je? Ook al een defect voertuig. En ook daar een kwartier erbij. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je op dit moment 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je dus minder dan 10 minuten.
1: De Top 2000 met Jan Bosman.

Ik vind het dan altijd wel zo leuk om eens op te zoeken wat bepaalde nummers betekenen. De titels alvast en Mystify is iemand volledig, maar dan ook volledig in de war brengen. Dus als ik zou zeggen, Mystify staat op nummer 3768 in de top 2000, dan breng ik jou volledig in de war, want dat klopt ook helemaal niet. Het was nummer 1487 voor INXS. Deze maakt een geweldige sprong voorwaarts. We don't talk anymore. Dit is Cliff Richard.

Mooi duet van Barbra Streisand samen met Bryan Adams. I finally found someone op 1485. Bryan Adams, van wie nu al is aangekondigd dat hij volgend jaar, woensdag 4 augustus zal dat dan zijn, zal optreden op de Lokerse feesten. En de ticketverkoop die start binnenkort. Dus als je grote Bryan Adams fan bent, dan weet je waar je volgend jaar sowieso al naartoe moet. Dit volgt nu van Alexis Jordan. Dit is Happiness.

0: minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Hoera, ze zijn er weer.
8: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
7: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Fridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Fridici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
14: Love to see you shine.
15: Nummer 1483.

0: paar nummers geleden zijn we 1/4 van de top 2000 gepasseerd. En dit was ook 1/4 van ABBA, Agnetha Felskirk.
1: De top 2000.
0: Met de Wrap Your Arms Around Me stond ze op nummer 1483. En ABBA, hou dat even in gedachten, want dat heb je zo meteen ook nodig. Want tijdens deze top 2000 maak je dus elke dag kans om een paar keer, zeg maar, 4 tickets te winnen voor de top 2000 after work party op vrijdag 23 oktober. Tussen 6 en 9, maar ik heb gisteren al gehoord van Tom de Kok, die zegt van, nee, dat gaat langer duren. Het gaat langer duren dan 9 uur. Ja, niet mijn verantwoordelijkheid, maar in ieder geval, het vindt allemaal plaats in Mary's Irish Pub in Kortrijk. En we spelen dus die wedstrijd, dat is een soort van hitster. Je hebt dan een tijdlijn en ik plaats daar 1 fragment op. Je krijgt dan een tweede fragment en jij moet dan beslissen of dat vroeger of later is uitgebracht dan dat eerste fragment dat ik aan jou heb laten horen. Dus zo eenvoudig is het spelletje. Zometeen moet je gewoon ofwel vroeger ofwel later sturen en dan kan je die tickets winnen. Zorg ervoor dat je die dag wel vrij bent, 23 oktober, en dat je in de buurt van Kortrijk geraakt, want dat is wel de voorwaarde natuurlijk. Zullen we eens eraan beginnen? Dit is het eerste fragment dat je van mij krijgt.

Mijn absoluut favoriete ABBA-nummer, Summer Night City, dus uitgebracht in 1978. Dat mag je al op jouw tijdlijn zetten, maar dan hangt het af natuurlijk van het tweede fragment. Is dat vroeger of later uitgebracht? Want daar draait het om. En dat is dit nummer.

Nou, niet eenvoudig, denk ik dan. In ieder geval, je kreeg 1978 Summer Night City. Don't Stand So Close To Me van Police. Is dat dan vroeger of later uitgebracht dan die Summer Night City? Dat is wat je nu moet doorsturen via de Joe-app. Vroeger of later. En dan hopen dat de computer jou goed gezind is en dat je 4 tickets van mij krijgt om naar onze afterwork party te gaan. Laat maar van je horen via de Joe-app. Vroeger of later kan je vanaf nu doorsturen. Ondertussen draai ik het nummer 1482, want daar zitten we. En dat is deze Ice Ice Baby van Vanilla Ice.

0: Let's get out of here. Word to your mother.
1: Favoriete smaak trouwens, vanille. Vanille, ice en ice, ice baby op 1482.
2: In de top 2000. Geef mij
1: een teken van leven. Allemaal meezingen straks met mama's jasje en teken van leven in deze top 2000. Beetje Belgisch onderrondje, want ook deze zal straks passeren. Soul Sister en Through Before We Started. Eerst even de weg op. Heel veel files. Ik geef de files waar je 10 minuten of meer verliest. De Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem, daar verlies je 20 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, door een defect voertuig, verlies je daar een kwartier. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, ook een defect voertuig. Ook daar komt er een kwartier bij. In de richting van Antwerpen op de E313, file tussen Massenhoven en Wommelgem. Je verliest er 20 minuten. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, ook een defect voertuig. En dan zitten we op de E19. Ook daar verlies je een kwartier. En op de A12 in de richting van Antwerpen, tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, komen een dikke 10 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten.
3: De top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1481.

0: Pracht van een song. Eindscène van Thelma en Louise werd dit ook gedraaid. The Ballad of Lucy Jordan van Marianne Faithfull op 1481. De winnaar van de 4 filmtickets. Filmtickets. Feestjestickets. Die maak ik straks even bekend. Computer is nog aan het selecteren.
1: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet.
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen,
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
12: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
16: Krevel.

0: actie en voorwaarden op foodback.be.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: 1480, eerste notering voor mama's jasje en teken van leven. Ze komen nog drie keer langs in deze top 2000. Vertel me hoe je sterren staan, wordt er in dat liedje gezongen. Lisa, die van jou, die staan redelijk goed, heb ik de indruk, hè?
1: Ja, dat klopt. Dank
0: ja, dat klopt, hè, want je hebt meegespeeld met onze wedstrijd daarnet om tickets te winnen voor onze After Work Party daar in Kortrijk. Je kreeg van mij ABBA met Summer Night City uit 1978 en daarna Don't Stand So Close To Me van Police. Wat heb jij gestuurd? Komt dat tweede nummer vroeger of later dan die ABBA?
1: Vroeger. Hallo? Vroeger?
0: Ja. Ben je zeker dat je, vroeger hebt gestuurd?
1: Ja, toch wel.
0: Oei, dan heb ik slecht nieuws voor jou.
1: Ah, nee?
0: Ja, want het is later eigenlijk.
1: Oh. Maar ik heb wel echt vroeger gestuurd.
0: Oh, heb je echt vroeger gestuurd? Oh, maar ja. Oké, dan zit er iets in. Een foutje in

0: Een foutje in onze computer, maar ja, Lisa, we gaan zien hoe dat we dat moeten regelen, hè, want dat klopt niet. Dus we gaan iemand anders moeten selecteren die later heeft gestuurd, duidelijk. Oei, ja, dacht je echt dat het vroeger was? Police is jaren...
1: Ja.
0: Ah ja, police is jaren 80 en zo, hè, dus daarmee. Ja, ja, ja, oké. Maar goed, blijf even aan de lijn. We gaan zien of dat we toch nog iets kunnen regelen voor jou. Ook al heb je een fout antwoord gestuurd. Een pak voor de broek sowieso, vooraleer je binnen mag. Hè. Dat is wel duidelijk.
1: Oké.
0: Ja, wat ga je nog doen vandaag, Lisa?
1: Nog een beetje werken, ja.
0: Ja, en wat nog? Luisteren naar Joe.
1: Genieten van het weekend en luisteren naar Joe natuurlijk.
0: Ah, dat is het juiste antwoord inderdaad.

0: So will you love.
1: Fantastisch mooi liefdesliedje van Louis Capaldi en Someone You Loved op nummer 1478. Ja, daarnet spijtig nieuws voor Lisa, maar dat inderdaad, we hebben het opnieuw nagekeken, het foute antwoord uitgestuurd, want Don't Stand So Close To Me is uitgekomen in 1980 en Summer Night City was van 1978, dus het juiste antwoord moest later zijn en niet vroeger. Dus daarmee dat we dat allemaal even recht hebben gezet en een winnaar dan toch maar geselecteerd hebben. Hè. En dat is Emiel van Oetinchem. Die krijgt van mij die 4 tickets om naar ons afterwork feestje te komen daar in Kortrijk. Tussen 6 en 9, maar zoals gezegd, waarschijnlijk loopt dat dan uit. En kan iedereen nog wel wat langer blijven hangen. Dus een feestje, als dat op volle gang is, gaan we niet zomaar afbreken. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Want als wij een feestje bouwen, dan is dat altijd wel meestal toch geslaagd. Ja, dus we gaan dat sowieso in Kortrijk daar opnieuw proberen te doen. Voilà. Emiel van Oetinchem, we verwachten jou de 23e oktober. Dat je er zeker bij bent om samen met ons mee te komen feesten. Want Emiel had inderdaad later doorgestuurd. Dat hebben we triple gecheckt. Ondertussen is dit Soul Sister op 1477.

0: Waaronder deze Cars van Gary Numan op nummer 1473 straks. En twee nummers verder en dan zitten we op 1471 passeert deze Savage Garden met Truly, Madly, Deeply.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe ver door lievers?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Bessimo!
1: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is Loesje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Hallo, ik ben Angèle.
9: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
8: Bisous.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius. GIX merkt je op.
11: Mode voor haar,
1: voor hem
12: en voor ons.
1: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij GIX.
1: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
12: Dat is GIX.be, want...
1: GIX merkt je op.
13: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
14: Peugeot. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Meteen na nieuws en verkeer krijg je ook al goede raad van Tina Turner. En zeker in verband met de top 2000, Let's Stay Together. Komt eraan na het nieuws met Lore Brijsink.
16: Goedemiddag. In Brussel wordt de politie uitgedaagd. De verdachten van de schietpartij in Antwerpen zijn vrij. En 3 doden bij een aanval in Saoedi-Arabië. In Brussel krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
17: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
16: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren 3 Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen gaan alle vluchten weer door. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
0: De files staan richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Opint-Goor en Antwerpen-Noord. Een defect voertuig daar, een vertraging van een kwartier. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ook een kwartier erbij. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je een kwartier. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, daar komen 10 minuten bij. De Antwerpse ring richting Nederland om te beginnen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar zorgt een defect voertuig voor een vertraging van een kwartier. En je verliest ook een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout, want daar is een ongeval gebeurd. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, komen 10 minuten bij. En richting Hasselt op de E313 traag tussen Massenhoven en Herentals Industrie. Ook daar verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, op dit moment verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: De Top 2000 met Jan Bosman.

Ja, en graag ook na de top 2000. Ja, Let's Stay Together, Tina Turner was dat in de top 2000 op 1476. Het was ondertussen de vierde notering van haar van 16 in totaal. Dus als ik zeg ze komt nog een paar keer langs, dan is dat zeker en vast niet overdreven. Zweden en popmuziek, dat is altijd al een gouden combinatie geweest. Maar dan denk je misschien meteen aan ABBA. Ik ga nu eigenlijk nog een heel klein stapje verder, want je krijgt uitbundige, maar wel ijzersterke melodieën te horen. Metershoge pruiken horen daar ook bij en een dikke laag mascara en ander soort van schmink. Dan kom je al heel snel uit bij onze nummer 1475. Dit zijn de Army of Lovers.

Vreemd, hè, maar met dit nummer denk ik aan ons afterwork party en feestje daar in Kortrijk op 23 oktober. How about us van Champagne? Omdat ik me dan afvraag, zou er daar ook champagne gedronken worden om zo de top 2000 feestelijk af te sluiten? Misschien de verantwoordelijken, als ze dit hebben gehoord, dat ze dan overgaan tot champagne. Of cava in het slechtste geval, alhoewel dat is ook heel erg lekker. Dus je weet maar nooit wat je daar te drinken krijgt. Zeker meespelen en tickets winnen. Ondertussen 1473.

0: Our Friends Electric van Gary Newman heb je natuurlijk nog te goed. Staat veel hoger in de top 2000. Deze Cars op 1473. Ondertussen denk ik dus eigenlijk alleen nog maar aan drank op dit moment. Want ik heb een bericht gekregen van Marie-José Bourdeaux. Ja, dan denk ik aan wijn. Hè? Nou, dat zit heel erg in de buurt. Maar die plaatst me dan ook meteen met twee voeten op de grond. Want ik had het daarnet over champagne of cava tijdens ons afterwork feestje. Maar die schrijft van, het is wel in een Irish pub, hè, dat jullie feestje plaats zal vinden. Dus daar is het Guinness dat ze gaan serveren. Ik panikeer nu al, want ik lust geen Guinness. Nee, echt. Er zijn wel mensen die dat wel heel graag lusten. Ik totaal niet, dus toch misschien maar champagne en cava voorzien.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
5: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
5: Ja. Kom een keer kijken.
6: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-BAD-inzamelpunt. B-BAD. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure, zoveel meer dan een alarm.
9: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
10: Amai, schoon.
9: Ja, ja.
10: En dat paste binnen jullie budget?
9: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
10: Slim.
9: Prachtige keuken, hè.
10: Ja.
11: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
14: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
13: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
14: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
13: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
14: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
15: Code Yellow!
16: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
17: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
16: Info op telenet.be.
17: En wel, ik ga eens gaan kijken.
18: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
19: En nu nog meer.
18: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
20: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
21: Chelsea, Lensy, komen eten!
20: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Relaxed.
23: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Ramen, deuren, verandas.
26: Leenaars Aluminium.
27: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaars.be.
28: Nummer 1472.

Eerste van drie van Keen, Bend and Break. Zak 20 plaatsen dit jaar naar 1472. Maar je hebt natuurlijk nog wel Everybody's Changing en Sometimes Somewhere Only We Know van Ed Sheeran. Ja, dat zijn de twee die hoger staan in de lijst. Dit nummer heeft meer dan 2 jaar in de Amerikaanse hitlijsten gestaan. Bij ons doet het iets minder strak.

0: Machine in 1965, want daar haalden we deze Aline van Christophe. Ja, wel behoorlijk wat plaatsen gezakt dit jaar naar 1470.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Komt eraan Denise Williams met Let's Hear It for the Boy op 1468. En de tweede notering voor Steps, One for Sorrow, hoor je straks op 1465. Het is heel druk onderweg. Dit zijn de files waar je 10 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland begin ik. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout wordt een ongeval gemeld. Je verliest er 20 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt een kwartier bij. En dat door een defect voertuig. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar verlies je 10 minuten. En dan richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joppingsgoor en Antwerpen-Noord. Ook daar een defect voertuig. Dat zorgt voor een vertraging van een kwartier. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Ook daar verlies je een kwartier. Een dikke 10 minuten verliestijd op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever tel je 10 minuten bij. In de richting van Hasselt op de E313 tussen Ranst en Herentals-West. Ook daar verlies je een kwartier. En op andere plaatsen als je daar in de file staat, en dat is best mogelijk, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: De top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music. Nummer 1469.

Country liefhebbers die hebben hun slag geslagen natuurlijk, want massaal gestemd ook voor deze Ella Langley, die op dit moment nog altijd in onze hitlijsten staat met die Choosing Texas en ook binnengekomen dus dit jaar in de top 2000 op 1469. Eentje hoger gaan we onze dansschoenen aantrekken uit de film Footloose natuurlijk, daar kon je hem horen, werd daardoor ook een grote hit in navolging van Footloose, dus Denise Williams scoort ook in deze top 2000.

0: daarbij hoort. Ze leren daar elkaar een beetje dansen op Let's Hear It For The Boy van Denise Williams. In de top 2000 op 1468. Khaled en Aisha, die krijg je over 2 minuten.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
4: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
3: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
4: Nee, ja, dat lukt niet.
3: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
9: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
13: De top 2000.
14: Dit is Joe.
15: Nummer 1467.

86 plaatsen winst dit jaar voor Aisha van Galet uit 1997 en strandt daarmee op 1467. De tweede R.E.M. die draai ik nu op 1466 is dit The One I Love.

Eind jaren 90, begin de jaren 2000 heb ik nog ergens een televisieprogramma gepresenteerd waar deze zoveel te gast zijn geweest. En dan heb ik het over Steps natuurlijk. Claire, Faye, Ian H, Lisa, Scott Lee en Lee. Die kwamen regelmatig daar over de vloer om hun hits te zingen. En die One for Sorrow was een van die nummers die regelmatig passeerde. 5, 6, 7, 8 van Steps heb je nog te goed. Staat hoger in de lijst. Maar deze One for Sorrow hoorde je op 1465. We gaan stilaan naar het nieuws van 3 uur. Nu ja, stilaan doen we dat niet, want ik heb Catch a Goo Goo nog uitgenodigd om hun hit te zingen, die Too Shy. 1 keer in de lijst. Je krijgt ze nu op 1464.

0: Catch a Google met achter de microfoon Limaal, die je dan weer kent van de Never Ending Story. En zo past de hele puzzel in elkaar. Too Shy op 1464. Ik mag zo meteen een van mijn favoriete nummers van Fleetwood Mac draaien.
1: Zo meteen.

0: in de top 2000 staat. En dat die bij mij mag passeren straks op 1461. En ook deze. Prachtige High van Lighthouse Family, die komt er ook aan.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Zeg, Karen hier. Hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
3: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
2: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
3: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
2: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
0: En je weet het, die top 2000 die heb jij de afgelopen paar weken mogen stemmen. Dus het resultaat wat je te horen krijgt, dat is wat jij graag wil horen. Met zometeen ook Miami Sound Machine en Dr. Beat. Na het nieuws van 3 uur met Lore Brijsink.
4: Goedemiddag. Nog steeds stevige rellen in Brussel. Een dubbele tornado op Sicilië. En Infantino heeft een concurrent minder voor de volgende verkiezingen. Aan het station van Brussel-Zuid krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Er werd ook een bus helemaal vernield. De politie reageert met traangas en het waterkanon. Collega Sien de Bruyne is erbij.
5: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
4: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen een auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft een concurrent minder. De Canadees Victor Montagliani is geen kandidaat meer om hem op te volgen. Volgens verschillende media zou hij nochtans kans maken om Infantino te verslaan bij de voorzittersverkiezingen in maart. Voorlopig blijft voormalig voetballer Ramon Vega de enige tegenkandidaat. Intussen reist Infantino de wereld rond om stemmen te ronselen, vooral bij de kleinere voetballanden. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en ook tot 15 graden.
0: 2,5 minuten over 3. Files die staan op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Burgerhout schuif je aan. Komt daardoor een ongeval, je verliest er 20 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 10 minuten bij. Op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne gaat het traag. Daar verlies je een dikke 10 minuten. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 20 minuten erbij. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oosten kwartier. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord zorgt een defect voertuig voor een vertraging van 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
6: De top 2000 met Jan Bosman.

fantastisch nummer van de Zweedse zangeresse Robin D. Dancing on My Own, uitgebracht in 2010. Maar, ja, ik moet eerlijk zijn, jullie hebben gekozen voor een andere versie van dat nummer. En dat is de versie van Callum Scott, die hij in 2015 heeft gezongen. Dancing on My Own op 1462 in de top 2000.

voor een deel ook live opgenomen in een American Football Stadium. Deze Tusk van Fleetwood Mac vindt een fantastisch nummer op 1461. En de derde notering nog maar voor Fleetwood Mac in de top 2000. Ze hebben er dus nog, even tellen, 15 min 3, 12 te goed. Voilà, ik denk dat mijn hoofdrekenen nog net lukt met die kleinere getalletjes. Dit is ook zo mooi, hè? Op 1460 staat de Lighthouse Family met High.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
3: I can help.
2: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
5: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
5: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en de wereldburger.
7: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ons huis is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Zeg, schat.
9: Ja?
10: Die badkamer, daar is een lek geweest.
9: Oei.
10: Dat is een zwembad. Wat nu?
9: Oh, ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
12: Hoera, ze zijn er weer.
13: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
12: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
14: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
19: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
20: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
19: Ja.
20: Wauw.
19: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
20: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
19: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
20: Om de 6 seconden?
19: Nee, 1 keer per maand.
20: Ah.
19: Meer info op luminus.be.

Ze staan 21 keer in de top 2000. Dat is nog altijd minder dan de 24 keer van ABBA, voor alle duidelijkheid. Maar goed, toch een fantastisch resultaat voor Clouseau. Alleen met jou kreeg je net te horen. Dat is de vierde notering voor de band, voor Koen en Chris, op 1459. En misschien moeten ze maar eens luisteren naar de top 2000. Al die liedjes die jullie hebben gestemd, dat kunnen ze misschien volgend jaar ook in het Koning Boudewijn Stadium allemaal op een rijtje zingen.

0: Na een lange werkweek mag er al eens een chipske passeren. Zeker de Buggles deden dat werk dan maar voor ons. Video Kill the Radio Star op 1458.
1: Zometeen in de top 2000.
2: Love me tender, love me sweet.
0: Een van die 13 noteringen van Elvis Presley. Love me tender, straks op 1456. En ook Cure, The Cure, komt langs straks met Close to Me. Met wel een nummer dat heel veel plaatsen zakt naar nummer 1452. De weg op, Brusselse binnenring. Daar gaat het moeilijk tussen Sint-Stevens Woluwe en Leonard. Daar is een ongeval gebeurd. Je verliest daar een half uur. In de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen Oost verlies je een kwartier. En tussen Poldervliet en Antwerpen Noord. En dan zitten we op de A12, komen 10 minuten bij. De Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne een kwartier. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West verlies je 10 minuten. In de richting van Gent. Tussen Berchem en Antwerpen Centrum een klein kwartier erbij. En tussen Antwerpen Noord en Deurne komen 10 minuten bij. In de richting van Hasselt ook nog een probleem gemeld op de E313. Daar staat file tussen Massenhoven en Herentals West. Ook daar verlies je een kwartier. En als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten.
3: De top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1457.

Ze zetten in de jaren 80 heel Vlaanderen en vooral ook Nederland op zijn kop. En dan heb ik het over Doe Maar. Eerste notering in de top 2000 op nummer 1457 met Pa. Heel veel mensen kijken hier naar uit naar het volgende nummer van Elvis Presley. Wel serieus gezakt, dus die Love Me Tender op 1456.

0: Madrid. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
3: Chelsea, Lensie, kom en eten.
2: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Giks merkt je op.
6: Mode voor haar.
7: Voor hem.
8: En voor ons.
7: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
8: Bij Giks.
7: Giks. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
8: Dat is giks.be, want...
7: Giks merkt je op.
9: Nummer 1400.

had ook nog Girl, You Know It's True van Milli Vanilli. Maar daarvan is geen spoor te merken in de top 2000. Want ze staan er dus maar één keer in. En dat is met deze Girl, I'm Gonna Miss You. En dan ook nog eens flink gezakt. Dus oppassen mensen, als je fan bent van Milli Vanilli, dat je die niet vergeet. Misschien een volgende keer als je moet stemmen voor de top 2000. Ze stonden nu op 1454. En dan nu een ex-nummer 1 in onze hitlijsten. Alhoewel die jaren ervoor ook al was uitgebracht in 1987. Helemaal bovenaan.

Close to Me op nummer 1452 uit een tijd dat er nog echt werk gestoken werd in het maken van videoclips. En voor de videoclip bij dat nummer Close to Me sloot de hele band van The Cure zich op in een houten kledingkast, in een houten kast die ze dan van een klif in de oceaan lieten storten. En ik heb die videoclip even gaan bekijken omdat ik dacht van, ik ben daar nu toch wel benieuwd naar. En dat is echt, dat gebeurt echt. Alleen zie je bij het neerstorten van die kast niet meteen dat de groep daar nog in zit. Ik denk dat ze die voor alle zekerheid even hebben uitgenomen. Maar achteraf drijven ze dan door water in die kast en zo. Lijkt het alsof dat ze naar beneden zijn gevallen. Maar voor alle duidelijkheid, ze hebben dat allemaal overleefd. Ook in de jaren 80 al heel veel trucage in de videoclips. Zoveel is wel duidelijk. Mijn twee volgende collega's staan hier al in de studio op mijn vingers te kijken. Ja, dat is duidelijk dat ze niet kunnen wachten. Ja, ja, oké. Maar nog even moeten ze toch op de tanden bijten, want Beyoncé moet eerst nog komen.

0: 1451 voor Crazy in Love van Beyoncé. Is er iemand van jullie Crazy in Love op dit moment?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Ik ben al 16 jaar getrouwd. Bij ons is dat ongeveer 14 jaar geleden. Ja.
0: Daar is nu vriendschap.
2: Ja, daar is gewoon echt een goed echt team. Liefde. Ik ben al blij als de vuilzakken buiten staan. Echt.
0: Dat verandert. Ja, dit is vriendschap tegenwoordig.
3: Zometeen in de top 2000.
0: Oh, maar zo mooi. Zie, ik zou binnen willen blijven zitten, hè?
1: Mag!
0: Maar zo mooi, die Maria McKee en
2: zeg, maar heb jij een radio? Want je kan ook gewoon naar ons luisteren, zo meteen.
0: Ja, dan is er presentatie bij en zo, hè. Dus liever Spotify dan toch.
1: Leg je toe, hè.
0: En Astrid en Tom draaien ook deze Simple Minds en Sanctify Yourself. Simple Minds.
1: Ja.
2: Dat is echt voor ons.
1: Ja,
2: dat is echt voor jullie.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Ja, dat is loesje.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
10: Hurman. Zet de puntjes op de O.
9: Ontdek nu de Hurman deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: We strooien sterrenstof over je hele weekend. Te beginnen bij nu de 1450 beste liedjes ooit gemaakt. We vliegen erin, maar eerst even langs Julie Isabot. Het is 4 uur.
13: Goedemiddag. Al meer dan 20 arrestaties bij de rellen in Brussel. Een dubbele tornado op Sicilië en een nieuwe stunt van Elise Mertens op het toernooi van Peking. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met de relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Collega Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
14: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
13: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhols en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn werd geslingerd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En in het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stunte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff. Zij is de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en ook tot 15 graden dan.
15: Alle hele dag druk op de weg en dat is nu niet anders. 8 files op onze snelweg waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. 50 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Antwerpse ring richting Nederland een half uur dan weer tussen Antwerpen West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen West schuif je een kwartier aan. E313 richting Antwerpen 36 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord is nog eens een kwartier aanschuiven. Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard is een ongeval gebeurd. Daardoor ook 25 minuten extra. De buitenring ook aanschuiven tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Ook daar is een ongeval gebeurd, 21 minuten erbij. Nog aanschuiven op die Brusselse buitenring tussen Wezenbeek en Diegem. Een kwartier extra daar.
3: De top 2000 met Tom en Astrid.

0: En dat was het ook. The Only Way was up voor Yaz en The Plastic Population. Het was haar debuut voor Yaz. En ze veroverde er net op het einde van de 80's de hele wereld mee, eigenlijk. En daarvoor had je Mariah McKee, Show Me Heaven. En jij bent al eens vooruit gaan spieken in de lijst. Dat het
1: ja, ik kijk gewoon. Ik zie een bloemenjurkje voor mij.
0: Oh, er gaat iets gebeuren straks. Ja. Een grote Bambi-ogen waar je helemaal in kan verdrinken. Maar wel 22 jaar leeftijdsverschil.
1: Ja, en dat was me wat. In de jaren 90 was dat nog heel moeilijk. Maar
0: schande.
1: Jongens toch.
0: Ja. Maar dat is wel pas voor over een plaatje of 9 of 10 of zo.
1: Aftellen, jongen.
0: Ja, we gaan even de blik op het nu. De blik op het nu.
1: Gelukkig. Tot 2000. Is de weg ernaartoe ook dik in orde. Ja, net was het dus The Only Way Is Up. Dat is niet van dat met de temperaturen vandaag, heb ik al gevoeld. Maar zo zien we het verder wel heel graag in de top 2000. Ja, dag 5 alweer. Het schuift bijzonder goed op.
0: Heerlijk, hè? Ja, en het leuke aan zo'n top 2000 is, de muziek wordt letterlijk alleen maar beter. Mm-hmm. Alleen toch als we het gemiddelde van alle stemmen mogen
1: ja,
0: geloven.
1: Maar ik vind dat het wel zo aanvoelt. Allee, ik heb me de voorbije dagen ook al geamuseerd, hoor, daar niet van.
0: Dus als jij van dat grijze weer, ik waaide bijna weg op de parking daarnet, zeg.
1: Het is echt waar, vies, hè? Van ineens, de een op de andere dag. Oef.
0: Ik had zo mijn teddybeer fashion aan.
1: Oh.
0: Dat was nodig.
1: Ik zag het daarnet. Ik dacht van, ja. Zou ik nu gaan vastpakken? Of is dat wel een beetje raar? Zijn we al in die fase?
0: En de top 2000 maakt alles goed.
1: Sowieso. Je kan tot 7 uur vanavond die top 2000 ook nog meepikken. Via je radio, maar ook de app joe.be. Ze zijn er voor jou. Waar je ook mag luisteren of genieten van de beste lijst van het land. Weet dat je vooral heel, heel welkom bent hier.
0: En niet vergeten, dat gaat gewoon dit weekend door. Hè, want wij moeten het klaargeraken tegen 23 oktober. Ja. Dus als we die 2000 plaatjes moeten draaien, en we willen ze ook helemaal draaien allemaal, dan moeten we voortdoen. Dus morgen om 12 uur gaat het gewoon verder, die top 2000. Dus als je niks wil missen, dan moet je ook dit weekend de radio op Joe houden.
1: Jan Bosman die gaat trouwens verven, dus dat is toch ideaal om dan gewoon de hele tijd...
0: Die gaat niet verven.
1: Hij zegt dat.
0: Man, nee,
1: maar hij zegt dat net ook wel al. Ja, maar dat weer, ik weet het zo
0: dus,
1: nog niet.
0: Hij is de buitenkant van zijn huis aan het schilderen met dit weer, dat hij maar niet wegwaait met borstel en al. In Kortrijk, daar eindigen we dan op 23 oktober, daar in de K, het shoppingcenter, mm-hmm. Gaan we de grote finale doen. Je weet toch dat ik, bij mij is dat met kostuums en confetti en zo, hè? Wat ga jij meebrengen?
1: Ik ga een galajurkje aantrekken van die dingen.
0: Oh, doen we dat? Oh, doen we Dress Up Friday? Ja,
1: wacht, heb je mijn kleerkast al gezien? Ik heb daar denk ik niet direct een galajurkje.
0: Ik heb een heel goed kostuum. Ja, we...
1: voor mij of?
0: We gaan voor jou.
1: Zal ik jou een kleedje geven? Het is goed.
0: Of, tot die tijd is nog 2 volle weken te gaan. We gaan opwarmen, maar wel aan een stevige daler gaan we onze handjes warmen. 349 plaatsen achteruit op 2000 is dat wel wat. Voor deze Nilly's hit van Three Doors Down.
2: Nummer 1448.

0: geldt helaas ook voor de frontman zelf, Brad Arnold. Het was begin dit jaar, februari, dat hij overleed aan de gevolgen van nierkanker.
1: Dat wist ik niet.
0: Zot, hè? Dat is echt zo.
1: Een beetje, ja?
0: Dat blijven zo iconen, die sterven normaal niet. Maar begin dit jaar is dat gebeurd.
1: Ik heb die ooit nog live gezien. Och, ik wist dat niet. Van die
0: 47, veel te jong ook.
1: Dat is echt, ja, alles is te jong natuurlijk, maar 47 is wel heel, heel jong. Here without you. Hierna komt er een shalalaatje.
0: Ja.
1: Gaan we meedoen?
0: Oh, wat zal dat zijn?
1: Als je ons eens shalala wil doen, zien doen. Joe.de of de Joe de Carpenters zometeen.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De vijf beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Ik ben het beu!
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder, liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
11: Dat is Imo!
12: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Lijnaars Aluminium.
15: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.
16: Nummer 1457.

0: Ja. Ik was echt aan het denken, oh, die stem van Karen Carpenter. En dan is het, Tom, je heeft een hele mooie stem.
1: Ja.
0: Eigenlijk wel.
1: Maar heet die echt ook... Karen Carpenter?
0: Ja, ja.
1: Dat allitereert wel mooi, eigenlijk. Terwijl eigenlijk gewoon Timmermans.
0: Ja, hebben daarover
1: is eigenlijk
0: nagedacht.
1: Gewoon Karen Timmermans, eigenlijk toch, hè?
0: Best het nog niet. Het best het nog niet.
1: Carpenters, 160 plekjes gezakt, maar wel een heel mooi voorbeeld van een van die iets oudere plaatjes uit 1973 in onze lijst. Wie er heel vaak in staat, uiteraard. Maar nog geen enkele keer gepasseerd in de lijst.
2: Nummer 1446.
1: Hela.
0: Vind ik tof. Die laten het zo af en toe eens goed kletsen hier in deze lijst. Kunnen ze?
1: Je zit meteen in een stadion, hè?
0: Oh, jawel. En ik doe mee, hoor. En jij daar thuis mag ook meedoen met de Simple Minds nu. Sanctify Yourself.

0: Christina met Beautiful. Er moet er nog eentje komen. En het is niet Genie in een Bottle. Dat is raar, hè? Christina is toch Genie in een Bottle, hè?
1: Ja, dat is haar begin. Ja. Haar begin.
0: Weet je wat het grappige is? Dus Christina die heeft net als elke grote ster een sideshow. Gisteren hadden we het over Lionel Richie.
1: Ja, ja, ik ben er wel nog gaan opzoeken.
0: Die meubels verkoopt en zo. Ja.
1: Of dat ze tot hier gaan geraken als ik het bestel, weet ik nog niet.
0: Weet je wat Christina verkoopt?
1: Ik sta me heel dirty dingen bij haar voor, als ik dat gekreun had hoor.
0: En wel, het heet niet Genie in een Bottle, maar het had het wel kunnen zijn. Zij verkoopt vrouwvriendelijke glijmiddelen. Dat is echt waar. Het heet Play en je kan het nu vinden. En als de kinderen op de achterbank zitten en die vragen... Mama, wat zijn glijmiddelen?
1: Voor in de speeltuin.
0: Hè? Ja, google het even. Ja.
1: Mooi overgang van de glijmiddelen naar het braafste koppel van showbiz land uit de jaren 90. Maar ze komen eraan, we kijken er samen met jou ongetwijfeld heel hard naar uit. Straks dus in deze top 2000 veel te mooi van Erik en Sanne.
0: En we gaan ook weer de Joe Gold Tour op. Dat doen we heel vaak tijdens deze top 2000. Joe Gold is onze zusterzender voor all things 60s en 70s. En daar passeert Norman Greenbaum ongetwijfeld ook regelmatig.
1: Absoluut.
0: 4:30. Straks een uitgebreide weerupdate van Frank. We hebben het nodig. Hoe lang gaat dit nog duren? Help! Maar eerst bij Julie kijken hoe het met de wereld staat. Julie.
2: Goedemiddag. Het is nog altijd erg onrustig aan het station van Brussel-Zuid. De rellen daar begonnen vanmiddag aan het Centraal Station onder het mom van scholierenprotest. De relschoppers hebben zich nu dus verplaatst. Ze gooien onder meer met stenen en verkeersborden naar de politie. Ze hebben ook bussen vernield en deelsteps in brand gestoken. De politie zet massaal het waterkanon in en gebruikte ook al traangas. Er werden al zeker 21 mensen opgepakt, onder wie vooral minderjarigen. Op het proces rond kleuter Dien is de Nederlandse politie verhoord. Die ontdekte het lichaam van het jongetje 4 jaar geleden en stelde een onderzoek in. Uiteindelijk pakte de politie Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Vanmorgen werd hij al verhoord. De Kok bekende dat hij de jongen mishandelde en sloeg. Eerder gaf hij al toe dat hij Dien doodde, maar hij zei tot nu toe dat hij niet meer wist wat er was gebeurd. De Kok riskeert 30 jaar cel. En een nieuwe stunt van Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze plaatste zich voor de halve finales daar. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in 2 sets. Eerder stunte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4.
1: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is een stevige meteen 1:05 op de Antwerpse ring richting Gent. Toi, toi daar. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, daar is een ongeval gebeurd. 3 kwartier dan nog richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West schuif je ook nog eens een kwartier aan. E313 richting Antwerpen dan. 55 minuten erbij tussen Herentals-West en Borgerhout. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Daar ook 35 minuten extra. Brusselse 40 minuten tussen Expo en Diegem door een ongeval. Brusselse buitenring 35 minuten tussen Wezenbeek en Diegem. En dan ook nog aanschuiven op de A12 richting Brussel. Tussen Wolfertemme en Strombeek is een ongeval gebeurd. Daardoor ook 20 minuten erbij.
0: Zeg, luisteraar Margot in de Joe-app heeft een groot probleem.
1: Oei.
0: Die heeft vanochtend in de top 2000 een liedje gehoord en ze kan er niet meer opkomen welk het is.
1: Ah, dat is vervelend.
0: En ze zit er al heel de dag mee in haar hoofd, dus nu heeft het even voor ons ingezongen.
3: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: Pam,
0: dat is Robbie Williams,
1: ja,
0: hè? Met
1: je weet wel, hè?
0: Ja, ding is. Ja, ah, ja, natuurlijk. Help, help alsjeblieft.
4: De top 2000 met Tom en Astrid.
5: Nummer 1444.

0: beetje 90s beats. Ja, we hebben net een nationale zoekactie gedaan voor Margot. Die heeft in de top 2000 dit liedje gehoord.
1: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
0: Ja, mooi duo, hè?
2: Nog goed.
1: Pam, pam, pam.
0: Ja, er zijn heel veel mensen. Wacht, misschien even checken met Frank. Frank, weet jij welke ze zoeken? Welk liedje?
3: Nee, zeg me niet direct.
2: Oké, ik voel me eigenlijk al dom worden, maar...
0: Ja, een half miljoen berichten in de Joe-app liegen natuurlijk niet. Het is Road to Mandalay.
2: Ja, tuurlijk.
0: Van Robbie Williams, ja.
2: Je weet dat dan wel, hè, maar die titel dan opeens... Hmm.
0: En het was nogthans zo juist gezongen.
2: Ja, dat ging je naar.
0: Frank, jij bent ergens ten velde. Wat is de weersituatie op dit moment in het land? Hier bij ons in Vilvoorde was het wind en regen.
3: Ja, inderdaad. Op vele plaatsen toch redelijk wat wind en grijs weer. Hè. De zon die toch eventjes een dagje vrij afneemt. En dat niet alleen. Heel plaatselijk valt er ook nog wat regen. En de verwachting is eigenlijk dat de komende uren het wat feller gaat regenen vanaf de kust. En ook s'avonds nog eventjes, omdat een koufront doorheen het land gaat trekken. Eenmaal het koufront zelf gepasseerd is, dan gaat het veranderen qua weerbeeld. Want dan gaat het volledig opklaren. Dus dat zal in de loop van de tweede helft avond-nachtperiode zijn dat, het dus, dat er opklaringen komen. En dat het helemaal droog wordt. En dat de wind ook wat minder gaat waaien. En dat met temperaturen die toch kunnen zakken naar een graad of 8. En morgen betekent dat dan ook dat we overal droog starten met die 8 graden. De zon die ook wel van de partij is. Maar het is wel zo dat de atmosfeer licht zo stabiel is. Dus dat wil zeggen dat in de loop van de dag stapelwolken tot ontwikkeling komen. En een paar kunnen uitgroeien tot een bui. En dan kan je toch een verdeling maken in die zin dat in het noorden van het land, dus tegen de Nederlandse grens, gaan ze bijvoorbeeld meer buien hebben dan in het centrum en het zuiden van het land. Dus daar zal het al wel toch wat tegenvallen. Maar elders denk ik dat het best nog gaat meevallen. En dat bij temperaturen ook niet meer zo hoog. Hè. 14, 15 graden is de maximum temperatuur voor morgen.
0: Ja, ik ga mijn teddybeervestje nog altijd nodig hebben, Astrid. Geldt dat voor het hele weekend, Frank? Gaat dat zondag zo door, die wisselvalligheid?
3: Ja. Ja, dus ook zondag hetzelfde scenario. Hè? Dus in de loop van de dag wat stapelwolken, dan ook links of rechts een bui. Maar altijd wel tussendoor ook droge momenten en de zon die zich laat zien. Hè? Dus dat zowel morgen als overmorgen. En dat bij temperaturen van 15 graden. En dan volgende week wat vooral...

0: niet binnengezet, ook al omdat ik lui ben. Dus wie weet komt het er toch
1: over.
0: Ja, en winterbarbecue is ook plezant, hè. Frank, merci voor de update. Tot maandag. Geniet van je weekend. Salut.
2: Ja, jullie ook. Ciao.
0: En wij door met de lijst met Norman Greenbaum. Wat weet jij over Norman Greenbaum?
1: Dat het vooral een one-hit wonder was uit de jaren 60. Maar die titel verklapt het ook helemaal dat dat 60s muziek is. Hè. Spirits in the Sky.
0: Ja, toen waren de drugs nog heel goedkoop. Ja.
3: Nummer 1443.

0: De 90s kids, dan mogen hun radio toch weer een klein beetje luider zetten. En vooral wegdromen bij... Ja, maar iedereen, dat is waar.
1: Komt allemaal terug op TikTok.
0: Erik en Sanne op TikTok?
1: Oh! Oh, dat is goud. Echt, als je Gen Z bent en je hoort dit, doe even iets met Erik en Sanne op TikTok.
0: Ja, graag. Amai, dat is heel speciaal.
1: Het gaat super viral zijn. Ja, ik ben me belachelijk aan het maken. Hè. Mijn dochter is thuis nu zo, zwijg.
0: Niet Erik. Jawel, jong, doe er maar iets mee. Maar we gaan er sowieso van genieten, zo meteen op 1442.

0: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
2: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
3: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
10: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
10: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
11: Wij zijn tevreden over uw werk.
12: Maar?
11: Nee, geen maar.
12: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via BILD.living.
14: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
15: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: De mistje datjes van Connections.
17: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
18: Ah, miljard gemist.
19: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
20: Nummer 1442.

0: Precies, in de Joe-app. Veronique stuurt, mooi optreden Tom. Claude stuurt,
1: ja, complimenten.
0: Claude stuurt, ja, er zijn zo van die momenten dat we liever niet op de stream zouden meekijken.
2: De top 2000.
1: Ik vond dat we nog wel braaf geweest zijn, zoals ze zelf ook waren. Maar ik was ook aan het denken, dat was onze jeugd, hè. Daarop dansten en zongen wij. En als ik nu aan mijn eigen kinderen denk, dat is met twerken op Shakira en met rappen meegaan en zo. Het is toch een beetje andere tijden.
0: Volgens mij kan je ook slut droppen op Veel te mooi van Erik en Sanne, maar ik heb het nu toevallig niet geprobeerd. Als je dat wil proberen, dan moet je vooral naar ons feestje komen op, wanneer was het nu weer?
1: 23 oktober, hè?
0: Nee, in november. Nee, ik heb het over november.
1: 13 november.
0: 13 november, dan doen we Sportpaleis. Maar wij doen veel feestjes eigenlijk.
1: Tom,
0: in het Sportpaleis in Antwerpen, dat tegenwoordig de AFAS Dome heet. Dan doen we 10 om te zien Back to the 90s live on stage met echt 20 artiesten van toen. En met DJ Sven Ornelis en met Jarne en mezelf.
1: En gaan jullie daar dan een beetje onder zetten of is het echt zo natuur?
0: Kwelen. En dus als je al iets wil oefenen, dan moet je naar de Top 2000 Afterparty komen. Dat is een afterwork party. Dat is wel op 23 oktober inderdaad. En het verschil met de 10 om te zien party is, voor onze afterwork party van de Top 2000 kan je onmogelijk tickets kopen. Dat kan niet.
1: Goed eigenlijk, hè? Je kan je geld gewoon spenderen aan de drank daar of zo. Nee, tickets winnen, dat kan dan wel. Dat kan hier en nu zelfs gebeuren. Al onze collega's hebben het vandaag al gedaan en morgen gebeurt het opnieuw van dat. En wij gaan dus ook al hitsteren. Zo gaat het gebeuren dat jij de tickets kan binnenbrengen, binnenhalen. Je hoort een songfragment, je krijgt ook van ons het jaartal. En daarna krijg je een fragment van een andere song te horen. En jij moet dan zeggen of die vroeger of later uitkwam. Zo simpel is het. Je antwoord vooral ook doorsturen via de Joe app en zo maak je dus kans op die

0: is deze Frozen van Madonna uit het mooie jaar 1998. Is dat vroeger of later uitgekomen dan dit hier?
1: Het is omgekeerd.
0: Het is omgekeerd. Ik wist dat ik het woord aan jou moest geven.
1: Frozen van Madonna is uit 1997.
0: Oh, het is vrijdag, ja. Zeker.
1: Dus, klopt, hè? Frozen, ja, mannekes toch. Dus Frozen van Madonna is uit... Nee, uit 98.
0: Uit 98. Ja,
1: sorry, ik mispakte mij ook. Is deze. It's my life. Vroeger of later. Dat is het. Dus komt deze vroeger of later dan Madonna.
0: Voilà.
1: Toch?
0: Ja, ja. Ik denk het wel.
1: Dus als we gisteren zouden spelen, dus je kaartje van Madonna ligt er al, leg je deze ervoor of erna. Voilà, zo simpel is het.
0: Zo, maar echt super simpel, hè?
1: Zo eenvoudig.
0: Wie kan zich daarin mispakken? Ik weet het niet, hoor.
1: Ja, mensen die op vrijdag te vroeg aan de Porto begonnen zijn. Misschien. Allee, vooruit. Stuur je antwoord door. In de Joe-app, dan gaan wij nog eens luisteren naar één van de noteringen van de Police. Ze komen er nog vier keer aan na Don't Stand So Close To Me.
2: Nummer 1441.

0: Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
0: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
4: Bisous.
6: Hey, gisteren draaiden Astrid en ik al The Dolphins Cry van Live.
7: En zometeen
6: nog een live. 5:01, we gaan naar Julie Isabeau.
8: Goedemiddag. Het is nog altijd onrustig aan Brussel-Zuid. Op het assiseproces rond Kleuterdien is de Nederlandse politie verhoord en een nieuwe stunt van Elise Mertens. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met de relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Collega Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
9: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
8: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond Kleuterdien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt collega Farouk Özgunes die het proces voor ons volgt.
10: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
8: De kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. De kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat recht voor ontvoering met de dood tot gevolg. In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaams belangpolitici Philippe de Winter en Anke van der Meers met een Belgisch-Marokkaanse familie. Het gebeurde vrijdag al, maar het raakt nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
11: Philippe de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philippe de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
8: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Het gebeurde vlak bij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. En in het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stunte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en ook tot 15 graden.
6: Ja, Astrid en ik zijn allebei ouder van kinderen. Ja. En als je dit dan in het nieuws hoort, de beschrijving van Farouk...
7: Ik kon even niet blijven luisteren, moet ik zeggen.
6: Mannetjes toch. Ja, ik wil toch even zeggen, als je een kind kent dat in een noodsituatie zit, alsjeblieft nooit wegkijken. Geef de moed niet op, haal de politie erbij. Bel 1712, ga naar nupraatikerover.be. Maar doe iets, een kind kan zichzelf niet verdedigen. Dit zeg ik ook als ambassadeur van pleegzorg. Er zijn manieren om ze te helpen. Het is niet altijd makkelijk, geef niet op van de eerste keer. Maar als je een kindje kent dat het nodig heeft, alsjeblieft, laat het niet in de steek.
7: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 50 minuten op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 40 minuten dan weer op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 is het ook al aanschuiven, 35 minuten daar tussen Sint-Job in Schoor en Antwerpen-Noord. E17, 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West door een defect voertuig. Antwerpsring ook nog traag richting Gent, 50 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Antwerpsring richting Nederland ook nog aanschuiven. Een half uur extra daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een defect voertuig. Brusselse binnenring dan 40 minuten tussen Expo en Machelen. 21 minuten ook nog op de A12 richting Brussel tussen Wolfertem en Strombeek. Daar is een ongeval gebeurd. En daarmee zijn we rond.
6: En zometeen zoals beloofd live. Maar eerst gaan we ons hoofd even laten uitblazen door Pointer Sisters.
3: De top 2000. Met Tom en Astrid.

0: elke lichaamsopening live overkomen.
1: Ik heb het moeten weten,
0: eigenlijk. Geloof je mij niet?
1: Ja, ik... Dat, dus
0: wil je
1: het,
0: kijken?
1: Ik, nee.
0: 14 minuten over vijf.
1: Oh. Dat is trouwens de tweede keer live. En we hebben die al twee keer mogen draaien.
0: Het was
1: en
0: wel niet live.
1: Nog...
0: Ik geef toe dat we, het was gewoon een plaatje dat we gedraaid hebben. Het is niet dat hij hier stond in de studio. Ja. Sorry, zal ik stoppen? Het is vrijdag voor iedereen. Zullen we tickets weggeven?
1: Ja, dat loopt ook niet altijd goed, maar misschien nu wel. Hè. Nikita, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hallootjes daar. Heb je al zin in het weekend?
2: Zeker weten.
1: Ah, dat is goed, dat is
0: wat
1: goed.
0: Wat zou je nu doen als die nee zou zeggen?
1: Wel zeggen dat binnenkort haar weekend sowieso fantastisch wordt, want dat mag ze misschien wel inzetten. Daar in Kortrijk en anders, ja, jammer dan voor jou natuurlijk, als het geen leuk weekend zou worden. Nee, we delen tickets uit. Misschien wel aan jou 4 tickets voor een feestje. Onze after-work party van 6 uur tot, geen idee hoe laat dat zou kunnen duren.
0: Puntje, puntje.
1: Inderdaad, zoiets. Wat moest je daarvoor doen? Vooral een later of een vroeger doorsturen via de app. Is It's My Life van Bon Jovi vroeger of later uitgekomen dan Frozen van Madonna? Nikita, wat is het?
2: Bon Jovi is later uitgekomen.
1: Het is later en dat is goed!
0: Hey! Frozen van Madonna was van 98. Van wanneer is Bon Jovi dan?
1: Bon Jovi is van 2000.
0: Oeh, zo'n klein verschil.
1: Maar 2 jaar, hè, maar toch?
0: Hoe wist jij dat, Nikita? Was het een gokje?
2: Nee, mijn mama was naast mij in het Nederland. Ze zei, gaan eens meedoen.
0: Ja.
2: Aanvallen.
0: Kijk, vreemde krachten. Mag je mama ook mee naar ons feestje of ga je toch iemand anders uitnodigen? Je hebt 4 tickets, Nikita.
2: Waarschijnlijk zal ik haar wel meenemen om voor de andere 2 tickets te
1: zeggen. Hoor de twijfeling.
0: Super diplomatisch geantwoord.
1: Goh, eigenlijk.
0: Je mag helemaal zelf kiezen, Nikita. Merci, merci om mee te spelen. En geniet vooral nog verder van de top 2000. Vinden jullie het al leuk daar thuis?
2: Zeker weten, de radio staat iedere dag op, dus...
0: Ah, goed. Ook dit weekend, hè. Elke namiddag niet vergeten, anders mis je stukken. Hè. Tussen 12 en 6 moet je luisteren, want dan gaat hij door, de top 2000. Anders geraken we niet klaar tegen onze after en we willen wel feesten. Vrijdag 23 oktober om 6 uur, dan zien we je in Kortrijk. Tot dan, Nikita!
2: Tot dan.
1: Bye bye.
0: Bye bye. En wij gaan... Dag. Oh, dit is ook weer zo'n typisch 80's nummer.
1: Ja, echt, hè.
0: Echt typisch.
1: Stampen en...
0: Ja. Falco, Rock Me, Amadeus.
3: Nummer 1438.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille. Vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het nieuwsblad VTM en Joe.
3: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
6: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
7: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
6: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Huh? Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
7: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
6: Oh.
5: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselaren. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
9: Ego Keukens.

0: Volgende zondag komt hij naar ons land. Dan staat hij in Force Nationaal. Maal Smit, ook in de top 2000. Dus met Stargazing op 1437. En we trekken door met de eerste keer OMD dan nu. Electricity.
1: Nummer 1406.

0: Jackson, hè, dat hij zo'n beetje begint te freewheelen. Frank Boeien in Koud in mijn hart op 1435. Al eens piepen wat de avond nog zoal brengt dan.
1: Diana Ross en haar Supremes. Stop in the name of love. En ook een soort van Diana Ross van onze tijd dan. Het zou familie kunnen zijn, hè?
0: Ja.
1: De Latino Diana.
0: Ik wil er wel in meegaan, eigenlijk gezegd.
1: Let's get loud. Dat is ook echt een jeugdherinnering van mij. Dat is uit de tijd dat ik nog naar de Caribe...
0: Ook weer verliefd geweest?
1: Dat ik naar de Caribe Beach mocht. Ja, toen was ik wel verliefd, maar niet op J-Lo. Alleen maar goede muziek. Dat tot 7 uur de top 2000 daarna gaat Kenneth een feestje bouwen. Maar eerst bij Julie langs 6:02. Wat gebeurt er?
2: In Brussel krijgt de politie de rellen maar niet onder controle. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze hebben zich nu verplaatst naar het station van Brussel-Zuid. Ze gooien onder meer met stenen en verkeerspoorten naar de politie. Ze hebben ook bussen vernield en deelsteps in brand gestoken. De politie zet massaal het waterkanon in en gebruikte ook al traangas. Er werden al zeker 21 mensen opgepakt, onder wie vooral minderjarigen. Op het proces rond kleuter Dien is de Nederlandse politie verhoord. Die ontdekte 4 jaar geleden het lichaam van het jongetje en startte een onderzoek. Uiteindelijk pakte de politie Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Vanmorgen werd hij al verhoord. De Kok bekende dat hij de jongen mishandelde en sloeg. Eerder gaf hij al toe dat hij Dien doodde, maar hij zei tot nu toe niet dat hij niet meer wist wat er was gebeurd. De Kok riskeert 30 jaar cel. En er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Intussen is nog 1 van hen in kritieke toestand. Er werden 3 verdachten opgepakt en intussen weer vrijgelaten. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Het ging mogelijk om een afrekening in het drugsmilieu, maar de speurders vonden geen drugs of cashgeld terug. Het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Vanavond eerst wisselvallig met buien. Daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en maximaal tot 15 graden.
0: Nog 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 3 kwartier op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Nog richting Antwerpen aanschuiven op de A12. 40 minuten daar tussen Antwerpen-Haaihaven en Antwerpen-Noord. E17 ook een half uur extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West door een defect voertuig. E19 nog eens 25 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring dan aanschuiven richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Nog steeds dat ongeval met die vrachtwagen. Levert 40 minuten file op. Dan ook aanschuiven richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een defect voertuig 20 minuten erbij. Nog een kwartier dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan ook nog aanschuiven op de A12 richting Brussel. Kwartier extra ook tussen Wolfertem en Strombeek door een ongeval.
3: De top 2000 met Tom en Astrid.
4: Good times, great music, dit is Joe.
5: Nummer 1434.

0: Zo maken ze toch ook echt niet meer, ze. Ah, zo goed. Diana Ross en de Supremes. Stop in the Name of Love. 8 plaatjes gedaald, maar dat is in de top 2000 eigenlijk.
1: Verwaarloosbaar.
0: Oh, stabiel op 1433.
2: Dit is de top 2000.
0: Waarvan jij de top 10 nog altijd door elkaar kan husselen op joe.be. Astrid en ik waren net zo eens door de vorige edities van de top 2000 aan het scrollen. En er is ons iets opgevallen in die top 10.
1: Ja, dat het eigenlijk vaak haasje over is geweest met die absolute top. Hè? De nummer 1 en nummer 2. Dat is heel vaak Queen geweest met Bohemian Rhapsody.
0: Ja, dat zijn wel de winnaarsstatistieken,
1: denk ik. Het is logisch, we zullen zien wat dit jaar wordt. Hè. Maar heel vaak ook moest hij toch de duimen leggen voor deze band. Iconisch, hè?
0: Dat is

0: Ik vind Bohemian Rhapsody briljant.
1: Ja, zeker.
0: Ik vind eigenlijk dat we dat nummer niet meer zou mogen meedoen.
1: Oh, nee, dat vind ik...
0: Dat is te easy.
1: Ja, maar...
0: Ik vind ook dat Remco Evenepoel aan geen enkele koers meer mag meedoen.
1: Zo gaan we niet beginnen.
0: Nee, gewoon als die te veel winnen, moeten ze die eruit zetten en de andere mensen laten koersen.
1: Stel je voor een lijst zonder Queen en Bohemian Rhapsody. Nee.
0: als we de hele top 10 nu slaten, we roepen nummer 11 gewoon uit tot winnaar. Hey, dan
1: slecht
0: kunnen
1: idee,
0: wij, dan kunnen wij een uur vroeger aan dat feestje beginnen.
1: Ah, Allee,
0: stem toch maar, we zullen er nog eens over nadenken. Joe.be of de Joe-app. Zometeen, I Got You, Babe. Chrissy Hynde en You.

0: bij Lidl, dat kan tellen.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
4: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
3: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Dat's 24.
5: Code Yellow.
6: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
9: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
10: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
9: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ah. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
10: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
9: Oh.
8: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
11: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
14: Heurman, zet de puntjes op de O.
13: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.

0: was 17, ik mocht voor het eerst met mijn vrienden op stap. We zijn naar Oostende geweest, daar een weekend gaan slapen. En toen was er de Zillion Beach en de Carré Beach.
1: Ja, en daar zat jij.
0: Ja, en daar speelde ze dan J-Lo.
2: Nummer 1431.
0: En ik was toen al redelijk weg van sommige van mijn vrienden. Maar als die benen van die J-Lo de lucht in gingen, in die clip, oh mannetjes.
1: Dan was jij daar helemaal wild van.
0: Zo'n soort French cancan. Dat kan Billy Joel niet hoor.

0: Die ondoorgrondelijke Mysterious Ways nog van YouTube.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu -20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Krevel.
5: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
4: Krevel. Leef beter.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Het komende kwartier komt eindelijk die man langs die hier in de studio ophangt aan de muur. En het gaat sneeuwen. Anderhalf minuut over zes, Julie Zabo.
8: Goedenavond. Nog altijd onrust in Brussel. Dag 2 van het assiseproces rond Kleuterdien zit erop. En de Japanse weerdienst waarschuwt voor extreem weer volgend jaar. Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen daar. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbonden aan het Centraal Station. Daarna trokken ze naar Brussel-Zuid dus. Deelsteps werden in brand gestoken, bussen werden vernield. Ze gooiden ook met stenen en verkeersborden naar de politie. De ravage wordt nu pas echt duidelijk, zegt collega Maarten Knuts.
9: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt het resultaat van deze trieste dag van relschoppen. Bushokjes die geen bushokjes meer zijn. Bussen die helemaal beschadigd zijn. Auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
8: Dag 2 van het assiseproces rond Kleuterdien zit erop. Vanmiddag werd de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde dan waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt collega Farouk Özgünes die het proces volgt.
10: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
8: Het proces gaat maandag verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar intussen. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord, zegt Christophe Aert van het parket.
11: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Hè. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
8: De 3 mannen die gewond zijn, zullen ook nog ondervraagd worden. Aanleiding van de schietpartij is dus nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlak bij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook wel El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien. Daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt ook tot 15 graden.
0: 5 files op onze snelwegen nog waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Een uur nog aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten dan op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Enige 10 tussen Sint-Job in Schoor en Antwerpen Noord. Ook nog eens 20 minuten extra. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. 25 minuten extra. En nog een file op de E403 richting de grens met Frankrijk. Een kwartier extra daar tussen Ruddervoorde en Lichtervelde door een defect voertuig.
6: De Top 2000 met Tom en Astrid.

0: Tranen van Goud, Aaron Blomwaard en Zoë Lieve met hun kalender. Je hebt ook de kalender geconsulteerd net.
1: Ja, ik was nu te veel getriggerd, inderdaad. Ik ben tot 77 uitgekomen.
0: Tot zover is.
1: Dan is het van dat.
0: Dan gaat het gebeuren.
1: Jawel, misschien wel met sneeuw ter pijlen. Wel, het zat in het nieuws dat het een heel warme jaar weer is.
0: We gaan straks al eens oefenen met Kerstmis. Oh.
2: De top 2000.
0: Ik wil over die Tranen van Goud nog zeggen dat je zeker geen duetversie van Aaron Blomwaard en mezelf kan terugvinden op de Instagram van Joe van dat nummer. Echt absoluut niet. Ik zou het ook zeker niet proberen.
1: Ja, wanneer is dat gebeurd?
0: Je gaat getraumatiseerd zijn. Op Rijversfestival, begin van de zomer. Ja, maar het is niet gebeurd. Het staat er ook niet op. Ben je nu aan het zoeken?
1: Maar ja.
0: Allee, focus, woman.
1: Dat gaat hier niet meer lukken.
0: Ondertussen, in de Joe-app zien we dat Heidi geopereerd is. Die zit helemaal met haar arm in het gips. En die is ondertussen naar de top 2000 aan het luisteren. Volgens mij is dat de best mogelijke verdoving tegen pijn.
1: Verzachtende omstandigheden, inderdaad. Wat zie ik er nog allemaal binnenkomen? Nadia, die zegt ook van... Ah, tof duo. Leuk, dat is keilief dat ze dat nog eens doorstuurt. Ze geniet alleszins ook van de top 2000. En Fave heeft ook nog een berichtje gestuurd via de app. Die zegt, ik ben gisteren met mijn collega de tour gaan doen in Kortrijk voor de hotspots van Joe. Want die kan je daar gaan beleven, hè. Ja. Zo de Wrecking Ball van Miley Cyrus of die tekenfilmclip van Aha. Take On Me, die kan je daar ook nog eens gaan nadoen met je collega bijvoorbeeld. Vauve laat ook nog weten dat ze filmpjes en video's heeft. Ah. Ze mag dat effectief droppen, hè, via onze app.
0: Ja, je mag dat even hier doorsturen, maar nog leuker is het als je het op Instagram post bijvoorbeeld of op je Facebook met de hashtag top 2000 hotspots is het denk ik. Lees even na op joe.be. Mm-hmm. Dan kan je er ook nog een weekend Kortrijk aan overhouden met eten en drinken en enfin, gezelligheid voor iedereen. Billy is de dochter van haar kamer. Nee, de kamer, wacht. Ik ben mijn dochter haar kamer. Ja, dus dat is de kamer van de dochter aan het verven. Gelukkig is het niet omgekeerd. Bedankt iedereen voor de goede muziek. En Luc maakt die zorgen. Die zegt, ik heb nog geen status quo gehoord. Is dat goed of slecht nieuws?
1: Goed, hè?
0: Oh, die gaan toch
1: die
0: nog
1: gaan
0: wel
1: er,
0: komen?
1: Dat kan niet anders.
0: Het zou toch raar zijn als die er echt niet zouden instaan. En Mia heeft honger, want die is nog niet naar de supermarkt geweest, hoewel ze dat vandaag gepland had. Maar ze vindt de muziek te leuk om de deur uit te gaan. Dus ze heeft dat uitgesteld tot morgen voormiddag.
1: Ik hoop dat je nog eten genoeg hebt in huis dan, hè?
0: Ja, morgen voormiddag heb je nog een kleine pauze. Ja, maar om 12 uur moet je wel terug aan je radio zitten, want dan gaat het tot 2000 door. Nu ook tot 7 uur, met zometeen dus een beetje Kerstmis op je radio. En eerst Bellamy Brothers.
2: Nummer 1427.

0: Let Your Love Flow. 85 plekjes achteruit van de Bellamy Brothers. Dus op 1427 terechtgekomen. En het is klaar om jouw wolfrakske erbij te halen.
1: Oh ja, mijn teddybeertje. Dat is wel toepasselijk. De top 2000. We gaan terug naar 1984. In 1984... Ja, mensen zeggen wel vaak, vroeger was alles beter. Was het niet per se beter. Er was honger in Ethiopië. Er was de bom. Enfin ja, de wereld stond toen ook al in brand. Het trieste is dat we nog geen stap verder staan. Dat dit eigenlijk vandaag ook opnieuw zou kunnen maken. Maar dan voor Oekraïne en voor de Gazastrook en voor... Ja, 50 andere...
0: Heel de wereld ongeveer. Maar, er komt een maar. Hè. Het gaat mooi eindigen hier, hè?
1: Nee.
0: Allee, maar met de muziek.
1: Maar nee, de realiteit is gewoon echt vettig.
0: Ik weet het.
1: We gaan deze plaat dus draaien met in gedachten alle plekken op de wereld waar het niet goed gaat. Maar ook vooral heel veel sneeuwvlokken op ons hoofd. En vooral ook mag genieten. Weet je wie hier allemaal in zit?
0: Michael Jackson, sowieso.
1: Ja, George Michael, Boy George, Bono, Sting, Phil Collins... Enfin, als ze daar een bommetje op hadden gedropt, op die studio...
0: Stel je voor.
1: Dan hadden wij nu heel weinig werk gehad met de top 2000. We luisteren naar Band-Aid.
2: Nummer 1426.

0: had gelezen in de Joe-app. Paul Francis stuurt dat hij erbij was op Band-Aid in 1984.
1: Wauw.
0: Zot heeft hij dus live gezien. En het mini-concert van Queen, daar stond hij bijna helemaal van voor. Crazy tijd, ongelofelijke sfeer. God, ik word oud, schrijft hij erbij.
1: Ja, dat zijn details. Maar
0: dat heb je zelf gezegd.
1: Fantastisch geweest. En ik was net trouwens op de redactie even gaan wandelen. Ja. Kenneth, die is helemaal in de sfeer voor hem. Mag het beginnen, hoor.
0: Ja, 1426 was Band-Aid, Do They Know It's Christmas. En op 1425 staat... Nee, oh, dat zou zo goed zijn als dat waar was. Ja, hij was er weer weg, hè.
1: Ja. Ik had het zo graag gehad, maar nee.
0: Het is iets anders, dat is voor zo meteen.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Ik ben het beu!
7: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, olievers?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
10: Dat is Imo!
11: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
13: Maar alleen nee, mama.
11: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
15: Kom aan, slag.
16: Nee, de frituurbrand.
14: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
17: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
18: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
19: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
1: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
1: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
9: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
1: I love the witloof van de Lunch Garden.
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
8: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
8: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's?
1: Reinaars Aluminium.
8: Vind je vakman op reinaars.be.
17: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Ramen, deuren, veranda's?
1: Reinaars Aluminium.
8: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Nummer 1425.

0: De bassist van Deep Purple, die je ongetwijfeld ook nog wel eens hoort voorbij komen in deze top 2000. Roger Glover met Love is All op 1424. En wat zei je daar? Er duikt een kip op in onze app?
1: Ja, Lisbeth stuurt hier Love is All You Need, inderdaad. En dan is het een foto van haar terrasraam. En aan de ene kant binnen staat een klein hondje. En aan de andere kant buiten een kip. En ze doen zo neuzen met elkaar. Superschattig. Het is nog geen Yellow Submarine Time. Maar wel Blackbird van de Beatles, die horen we veel te weinig. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Gaan we straks nog draaien.
0: Ja, heel graag zelfs.
1: Ah, je vindt dat we die te veel horen? Of?
0: Nee. Het is uiteindelijk 17 keer in totaal dat ze zullen voorbij komen. Maar het mag altijd meer Beatles.
1: Dat is wel.
0: De gitaren worden ook nog wel eens bovengehalen in deze lijst. Voor 7 uur ook nog No Doubt en It's My Life.
1: Precies 5:30, Julie volgt voor ons de actualiteit. Wat gebeurt er in de wereld?
2: In Brussel wordt de schade opgemeten na de rellen daar. Relschoppers kaapten vanmorgen de betoging van de vakbonden. Ze gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zette het waterkanon massaal in en gebruikte ook traangas. Ze vernielden ook bussen en bushokjes en staken deelsteps in brand. Intussen zijn er nog altijd opstootjes aan het station van Brussel-Zuid. Dat is nog altijd afgesloten en de politie zet daar opnieuw het waterkanon in. Er werden ook al zeker 21 mensen opgepakt. De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd de Nederlandse politie verhoord. Die pakte Dave de Kok 4 jaar geleden op in de buurt van Utrecht. De kok werd vanmorgen al verhoord. Die bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij meermaals sloeg. Ook zijn toenmalige vriendin Romy staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Maandag gaat het proces verder. De Amerikaanse minister van Oorlog Hegseth wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Hij moet nu in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. En Hegseth wil dat live uitzenden via de livestream van het Pentagon om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui en tot 15 graden.
0: 6 files op onze snelweg waar je nog steeds meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Richting Antwerpen aanschuiven op de E313. Een half uur daar tussen Herentals-West en Wommelgem. Nog een half uur op de E910 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. A12 dan een kwartier extra tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook al 11 minuten. Antwerpse ring richting Nederland nog 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog aanschuiven ook op de B401 tussen Ledenberg en Gent-Centrum. 10 minuten extra daar.
1: Ja, net een bericht van Dirk gekregen, die stuurt: Astrid, je bent goed bezig. Wat zalig die top 2000.
0: Dankjewel.
1: Ik heb het 10 keer nagelezen, Dirk. Maar er staat dus nergens, nergens Tom.
0: Dat is een onkel Dirk.
1: Ah, dat is jouw onkel? Eigenlijk,
0: nee, totaal niet. Het noemt zich meestal onkel Dirk. En die hoor ik heel vaak in het weekend. Ah, we hebben een band.
1: Je hebt je eigen fanbus meegebracht. Ja. Oké, dan is het helemaal oké.
3: De top 2000 met Tom en Astrid. Nummer 1423.

0: Halverwege de 60 ondertussen. En nog altijd zo strak wasbordje. Niet normaal, hè.
1: Ik kan een leren broek nog altijd.
0: Ik kan 5000 keer naar de fitness gaan. Ik ga echt nooit Lenny Kravitz worden. Maar het is niet de laatste keer dat we hem tegenkomen trouwens. Er komt nog heel veel lekkers van Lenny aan.
1: Tuurlijk dat. Je hebt trouwens wel nog fans in onze app. Hè. Daarnet was het even van Dirk Stofferis. Die zei, goed bezig Astrid. En hij was helemaal vergeten dat er nog iemand in de studio stond.
0: Hij was verblind door jou. Hij heeft het gestuurd. Hè. Ik heb het meer voor de vrouwen. Groetjes van Dirk. Ja, Dirk.
1: Dat is eerlijk.
0: Je aardheid. Ik weet niet wat je ouders daarvan gaan zeggen later als je groot bent. Maar kijk, doe maar, jongen.
1: Maar er zijn ook genoeg fans aanwezig hier voor Tom, hoor.
0: Echt?
1: Jawel. Mia. Bijvoorbeeld,
0: dat is ons moeder.
1: Die vraagt van, is er een jaloers? Allee, voor Tom, je bent goed bezig. En Karin Joost stuurt ook meteen, hoor, bij deze. Tom, goed bezig.
0: Ja, ik heb vooral niet de complimenten afgedwongen. De volgende keer mag het spontaan, Vlaanderen. Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
0: Gaan we door met onze lijst. We gaan nog eens onze taalkennis opfrissen met Mathia Bazaar.
2: Nummer 1402.

0: Ik denk altijd dat dat gewoon een vrouwelijke artiest is, die Mathia Bazaar.
1: Ik dacht dat een jongen was, Matthias.
0: Maar die stem is toch wel behoorlijk vrouwelijk, zou ik denken. Hè?
1: Ja, het is een bandje. Ze zijn zelfs ooit naar het Songfestival geweest, heb ik net gelezen.
0: Maar ja. Met een nummer dat we niet meer kennen.
1: Dat
0: dus
1: niet
0: ik denk
1: de
0: niet dat het zo
1: staat.
0: Belangrijk is geweest. Nee, die Cento daarentegen blijft een topper toch wel.
1: Zometeen mag Gwen Stefani nog eens haar volledige schuurdeur opentrekken. En met No Doubt, It's My Life.
2: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
4: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Ja. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Ja, dat is loesje.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: Paul McCartney en zijn vogel. Blackbirds, Beatles, ja, hoe is dat gedaan met die vogel? Snap ik echt niks van.
2: Ja, vroeg afgericht.
1: Zeg, ik heb nieuws over de Beatles.
2: Nee.
1: Dit was de middelste Beatles van de 17 noteringen, sorry, in de hele lijst. Ze zijn er al 8 geweest, er moeten er nog 8 komen en dit was knal in het midden.
2: Voorbij halfweg dan.
1: Ja, de goeikers moeten nog komen, zo'n Hey Jude, een Yesterday.
2: Ik vond dit ook wel al meer dan geslaagd, toch wel?
1: Jij hebt daarvan gehad.
2: Ja,
1: eens kijken wat er gebeurt op deze.
3: Nummer 1419.
2: Toch nog een feestje, toch nog even voelen dat het vrijdagavond is. Zo klaar voor het weekend.

0: jaren 90 is dat. Culture Beat, Mr. Vena, 1993.
1: Top 2000.
2: Top 2000.
0: En zo is je weekend dus met een beatje begonnen.
3: Ja, piek jaren 90. Had jij toen ook piekjes?
0: Ja, ja, absoluut.
3: Ja, ja,
0: ik was heel grote fan van Scott van Five. Wat zei je nu?
3: Ik heb dat ook gehad. Ja, echt waar.
0: Wacht, kontje dames
3: en heren. Ik had kort haar.
0: Ik denk dat ik iets moeilijk... Ik heb iets in mijn oren zitten, denk ik. Zei je nu, ik heb van dat piekjes haar gehad?
3: Ja, goh.
0: Echt?
3: Ik heb zo'n periode gehad dus in mijn leven.
0: Astrid.
3: We moeten door, denk ik, met
0: maandag,
3: de rest.
0: Maandag zien we elkaar terug. Ik stel voor dat je dan de foto's meebrengt.
3: Dat durf ik niet.
0: Ja, jawel, we doen dat wel. Ja, ik zal die van mij ook meebrengen. Echt?
3: Dat gaat er nog oké uitzien.
0: We wisselen piekjes... Oh, nee, nee. We wisselen piekjes foto's uit. Nee, echt, hè? Ik meen het.
3: Ja, ik niet.
0: Niet vergeten, hè? Ik zal je daaraan herinneren, dit weekend. Dit weekend, iedereen denkt van... Oh, weekend, we leunen achterover. Niks van. Die top 2000 gaat gewoon door.
3: Ja, om 12 uur gaat hij verder van start met Alain Klaas. Met heel goede muziek, want dit onder andere passeert... Zo'n sfeertje daar in het weekend. Oh, ja.
0: Jones, wij hebben nog één nummer uit de top 2000 voor jou vandaag. Dat is Mark Embor. En voor de rest wensen we je heel veel plezier op deze vrijdagavond met Kenneth, die aan het genieten was van de muziek, maar nu gewoon echt mag komen werken. Kenneth is aan u.
4: Nummer 1418.
3: Dat hoofdje ging alle kanten op.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Hoe mag dit stuk gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
4: Wienerberger.
5: Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
6: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
9: GIX merkt je op.
10: Mode voor haar.
9: Voor hem.
11: En voor ons.
9: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
11: Bij GIX.
9: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
11: Dat is GIX.be. Want
9: GIX merkt je op.
12: Wij trekken samen de vrijdagavond op gang na het nieuws van 7 uur met Julie Isabeau.
13: Goedenavond. In Brussel meten ze de schade van de rellen op. Amerikaans minister Hegseth wil een executie live uitzenden. En volgend jaar kan het warmste jaar ooit worden. Er zijn nog altijd opstootjes aan het station van Brussel-Zuid. Railschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon massaal in en gebruikten ook traangas. Aan Brussel-Zuid vernielden de railschoppers ook bussen. Intussen wordt overal de schade opgemeten, zegt collega Maarten Knuts.
14: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt het resultaat van deze trieste dag van railschoppen. Bushokjes die geen bushokjes meer zijn. Bussen die helemaal beschadigd zijn. Auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
13: Er werden al meer dan 21 mensen opgepakt. De Amerikaanse minister van Oorlog, Piet Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot de militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Hij moet nu in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf ook al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook wel El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer. Van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig liever met buien. Daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag dan eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt ook tot 15 graden dan.
12: Bryan Adams komt eraan. Eerst nog een fileoverzicht. Er staan er 16 op dit moment. 5 files duren langer dan 10 minuten. En die geef ik je mee. Richting Antwerpen ben je op de E313 de meeste tijd kwijt op dit moment. 40 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 dan richting Antwerpen aanschuiven. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, daar moet je er 20 minuten bij tellen. Dat komt daardoor een defect voertuig. De Antwerpse ring dan richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 19 minuten erbij. En richting Gent op de Antwerpse ring moet je er 10 minuten bij tellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De Brusselse buitenring tenslotte 10 minuten erbij tussen Grimbergen en Jette. De andere vertragingen duren minder lang dan 10 minuten.
15: Dit is Joe
16: met Kenneth Stevens.

morgenmiddag om 12 uur, dan pluggen wij de top 2000 weer in je radio. En dan gaan we verder aftellen richting uiteindelijk de nummer 1 natuurlijk. Morgen doen we dat onder andere met De Kreuners en Leila. En ook Grace Jones, I've Seen That Face Before. Die gaan er heel snel aankomen. Morgenmiddag dus, wanneer we verder gaan met de playlist van je leven. Nu gaan we vooral de vrijdagavond en dus ook het weekend aftrappen. En dat doen we met Vaste Waarden. De meest happy dansplaat aller tijden. Daar gaan we weer een stapje verder in die verkiezing. En straks rond 19:30 dan spelen we ook Hoeveel noten heb jij op je zang? Maar hoe kunnen we het weekend beter aftrappen dan met The Weeknd? Dit is Michael Gray.

Wanna be the Spice Girls nog eens bij Joe. I tell you what I really, really want. Dat is eigenlijk van het weekend is goed gaan shoppen. En dan nog eens bij voorkeur in Kortrijk. Ik vertel je zo meteen waarom. Want ja, het weer, ja, dat is niet fameus. Hè. Ja, ook dit weekend zo'n beetje kwakkelweer. In Kortrijk hoef je daar allemaal niks van aan te trekken. En je krijgt er nog eens een mooie extra bij. Ik vertel er je zo meteen alles over.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
14: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
13: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
15: Dats24.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
18: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
19: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Schat, ik zie je graag.
22: Ja, maar...
21: Maar nee, geen maar.
22: Oh.
21: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: 2000. En zeg je top 2000, dan zeg je ook 24 keer ABBA Super Trooper.
1: Zo top 2000 hotspots.
0: Ja, we hadden het daarnet over weekendplannen. Misschien ben jij die ook al wel aan het smeden. Misschien dat ik dit weekend wel eens ga shoppen. En waarom niet in Kortrijk? Want ja, het weekend is begonnen en morgen is ook voor veel mensen echt wel de shoppingdag bij uitstek. En misschien wel in het beste geval dus in Kortrijk. Want je kent dat misschien wel, zo van die shoppingcentra, die liggen meestal aan de rand van de stad. En dat is juist het leuke aan Kortrijk. Daar is dat gewoon midden in de stad. Winkelcentrum K ligt daar recht midden in het centrum van Kortrijk. Je kan daar dus gezellig shoppen, weer of geen weer. En dat is met deze dagen ook zeer belangrijk, dat je niet nat regent. En tijdens de periode van de top 2000 hier bij Joe, kan je het shoppen ook nog eens combineren met een gezellige muzikale wandeling. Dat heet dan de Joe Top 2000 Hotspots. Dat zijn vier locaties door Kortrijk heen. Allemaal op wandelafstand van elkaar, waar je echt in het decor van een hit uit de Top 2000 kan kruipen. Denk aan de Wrecking Ball van Miley Cyrus, of denk aan de Lean, aan het leunen van Michael Jackson, om er maar twee te noemen. Alle locaties staan op joe.be en ook in je Joe-app, met zelfs een handige route die je, moest je dat willen, eventueel kan volgen. En als je dan die foto maakt in zo'n decor en je post die ook nog eens met de juiste hashtag online, dan kan je fantastische prijzen winnen. Bijvoorbeeld een shoppingbon van €200 of je kan ook luxueus gaan overnachten.
1: Zo top 2000 hotspots. Great music.
0: Op onze site of in de Joe-app moet je zijn. Daar wordt alles uitgelegd. Nu Armin van Buren.

0: 9 files momenteel nog in ons land. 3 daarvan schieten boven de 10 minuten uit. Richting Antwerpen op de E313 ben je tussen Massenhoven en Borgerhout ruim een half uur kwijt. Op de E19 richting Antwerpen door een defect voertuig tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord moet je er 17 minuten bij tellen. En de laatste vertraging die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur erbij. De andere vertragingen duren minder lang dan 10 minuten.
1: Kenneth Stevens.
0: Je mag je Joe-app er al bij nemen, want zometeen gaan we weer spelen in de Joe-app. Hoeveel noten heb jij op je zang? Ik laat zometeen een heel kort fragment, 1 noot van een bepaald nummer horen. Aan jou dus om te raden welk nummer het is of welke artiest. Dat is voor na Will Smith.

Prince of Bel-Air. Oh, ik was daar zo'n fan van op televisie. Het was zo fijn om op die manier Mr. Will Smith te leren kennen. En bleek hij ook nog niet alleen te kunnen acteren, maar ook nog heel fijn te kunnen zingen. Getting Jiggy With It. 4 minuten over 7:30. Het weekend is begonnen. Dit is de vrijdagavond van Joe. Met zometeen Michael Jackson en Beat It. Maar eerst kan jij 8 filmtickets rijker worden. Dat kan nu zeer eenvoudig door met je Joe-app zometeen de naam van een artiest, zanger, zangeres, band of een titel door te sturen. 1 van beide is al genoeg. Alleen, het is niet zo makkelijk. Want ik laat maar 1 noot horen. Hoeveel noten heb jij op je zang? Zo heet dit spel. Als je weinig noten op je zang hebt, win je 8 filmtickets. Heb je meer noten op je zang? Ja, dan worden er maar 4. We moeten streng zijn. Goed, het is een heel kort fragment. Ik weet niet of het gaat lukken deze week om die 8 tickets weg te geven. Maar ik daag je uit. En ik weet dat jij sterk bent als het op muziek aankomt. Concentratie. Dit is die ene noot. Ja, en sommigen die hebben nu al zoiets. Ja, maar dit is toch super simpel, hè, Kenneth? Ja, dan moet je dus nu je Joe-app pakken en dus die titel of de uitvoerder doorsturen. Weet je het niet? Dan moet je hopen dat je niet alleen bent. Dan laat ik zo meteen nog een paar noten meer horen. Maar eerst genieten van Beat It.

0: We zijn op dit moment... Hoeveel noten heb jij op je zang aan het spelen? Dat doen we in de Joe-app. En dit is de opgave van deze week. Ik heb er maar een paar meer gegeven. Het is vrijdagavond, het is plezant. Stuur maar door via de app van Joe. Zometeen, Accession en on en on.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Joehoe.
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
14: Maar alleen nee, mama.
12: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: te rijden.
1: Oei. Ja, de beste berichten kwamen vandaag niet uit Brussel. Is het aan het lukken voor jou om thuis te geraken?
0: Nu, momenteel lukt het. Ja. Nu ben ik eigenlijk in de tunnel. Ik zit er vandaag mij goed door. Dus ik zit nu richting huis.
1: Niet zo'n goed vrijdag moment om jou te bellen, maar ik kan het alleen maar beter maken, denk ik. Want welk fragment heb jij daarnet gehoord? Wat heb jij mij gestuurd, Christophe?
0: Ik denk dat het Chaka Khan was met I Feel For You.
1: Natuurlijk! Dat is helemaal juist! En die winnaar die heet Christophe uit Dendermonde. De filmtickets die zijn voor jou, beste vriend.
0: Merci.
1: Ben je fan van Chaka Khan en I Feel For You?
0: Ja, zeker en vast.
1: Zal ik anders die plaat meteen naar voren halen en ze anders nu meteen draaien? Waarom ook niet eigenlijk?
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: Zullen we dat doen? Valassi. Ik stuur de filmtickets richting Dendermonde. En ik wens jou een fijn weekend als je zo meteen Brussel uitgeraakt. Salukes, bye bye. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

En zo was deze I Feel For You van Chaka Khan vanavond 4 filmtickets waard. En die zijn dus vertrokken richting Dendermonde. Christophe is daar bijzonder blij mee. Dat zal ook wel op een vrijdagavond aan het begin van je weekend. Met nu de Spinners bij Joe. Dit is Working My Way Back To You.

0: snel onder de indrukken van iets is Shania Twain en The Don't Impress Me Much. Waar ik altijd wel van onder de indruk ben, is van de stem van Barry White. Hij komt er zo meteen aan, direct na het nieuws.
1: Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat lief?
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf.
4: Oh, je weet het al.
5: Ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, zeker niet.
7: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
0: Een hele fijne vrijdagavond. Het is 8 uur. Nieuws met Julie Isabo.
8: Goedenavond. Er is nog geen nieuwe vergadering van het kernkabinet in zicht. Meer dan 100 arrestaties in Brussel vandaag en 2 gestolen schilderijen van Renoir zijn teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter één basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer nog een mogelijke BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt collega Karel Latree.
9: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
8: Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Klose. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en deelsteps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn 2 gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met 4 werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er 2 achterlaten op hun vlucht. De 2 andere samen 9 miljoen euro waard zijn nu ook terecht. 5 verdachten zijn intussen al opgepakt. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag dan eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en ook tot 15 graden.
0: Er staan momenteel nog 7 files op onze snelwegen en 2 daarvan duren langer dan 10 minuten. De langste file staat momenteel nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar moet je er 18 minuten bij tellen. En richting Antwerpen op de E313 ben je tussen Ranst en Borgerhout nog 12 minuten kwijt. Die 5 andere vertragingen duren minder lang dan 10 minuten.
10: Dit is Joe.
11: Met Kenneth Stevens.
0: Vrijdagavond, dat wil zeggen afschakelen van de stress. Dat kan zo meteen met No Stress, Laura Wolf, na Barry White.

I don't want to work today. Er is er hier bij Joe maar eentje die op dit moment moet werken. En dat ben ik. Maar het is wel de plezantste job van de wereld. En ik hoop als jij op deze vrijdagavond moet werken, dat jij dat ook van je werk kan zeggen. In ieder geval, je mag hem altijd laten weten, hè, als jij ook vanavond aan het werk bent. Zometeen gaan we de verkiezing weer opstarten van de meest happy dansplaat aller tijden. En ik heb er twee heel toffe tegenover elkaar staan. Eerst nog Mika, Love Today, en deze Gilbert Montagnier nu bij Joe.

0: Telkens wanneer ik Mika hoor, moet ik terugdenken aan dat moment in Nederland op Pinkpop, wanneer hij echt op een armlengte afstand in open lucht in een fantastisch optreden aan mij passeerde. Mika en Love Today, een van zijn vele hits die de top 2000 niet hebben gehaald. Maar gelukkig staat hij wel in de playlist van je leven met Grace Kelly, met Relax, Take It Easy en met Big Girl, You Are Beautiful. Britney Spears, die hebben we ook al twee keer horen passeren in de eerste week van de top 2000. Eerst met deze. We begonnen rustig met Britney Spears in de top 2000 met Sometimes. En daarna mocht het tempo een beetje omhoog. En kwam deze Toxic eraan. Britney is nog lang niet uitgezongen in de top 2000. Dat ga je de komende twee weken wel ontdekken hier bij Joe. Maar zometeen op de vrijdagavond is ze er ook bij.
1: Kijk, als je mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat stop, hè, ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur. Die vind je nergens anders, ik zweer het je.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter, The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.

Ziezo, ik heb net op de knop gedrukt om de Joe-app te activeren. Het is te zeggen, de verkiezing van de meest happy dansplaat aller tijden. Dat doen we elke vrijdagavond. Dan zat ik echt twee typische vrijdagavondsongs tegenover elkaar. Ik laat er telkens een stukje van horen en jij mag beslissen welke van die twee een ronde verder gaat om zo verder tegen het einde van dit radioseizoen, tegen de zomer 27, de meest happy dansplaat aller tijden door jou gekozen te kunnen draaien. Of we gaan vanavond naar Frankrijk, of we gaan naar Finland. Dat kan ik al verklappen. En de videoclips destijds in de Zero's, die hadden als hoofdrol een jonge kerel allebei. Dit is de eerste van de twee, de Bumfunk MC's en Freestyler uit Finland. Het was eigenlijk een soort van verslavende mix tussen hip-hop, breakbeat en dance. Het was met die jongen in de videoclip die een afstandsbediening had van zijn minidisc, zijn cd-speler, en daarmee de mensen om zich heen kon pauzeren. Hè. Misschien weet je dat nog wel. Sta tegenover deze.

house, funky disco en een beetje soulvolle dance. En die fijne stem van Steve Edwards erbij. Met in de videoclip dat jongetje dat reist door de ruimte. Dat zijn de twee happy dansplaten van vanavond die tegenover elkaar komen te staan. Nu in de app van Joe. De Bumfunk MC's freestyler tegenover Bob Sinclair. En World Hold On. Aan jou om te kiezen.

Het was de zomerplaat van 2026. En met een beetje geluk ook de nazomerplaat van dit jaar. De Bausa en Magnetic. Ga eens naar de app van Joe. Dan kan je mee battelen op dit moment. Want we zijn bezig met de meest happy dansplaat aller tijden te kiezen. Het is te zeggen toch voor vanavond. En we zitten ervoor in de Zeros met de Bamfunk MC's uit Finland. Freestyler staat tegenover een bekende en populaire Franse DJ. Over Bob Sinclair en World Hold On. Je hebt nog een minuutje of vier ongeveer om te stemmen. En het is momenteel super spannend. 52% voor de ene partij, 48% voor de andere. Wie het gaat halen, dat hoor je zo meteen na Anita Meijer, Why Tell Me Why. En nog twee files op onze snelwegen. De Brusselse Buitenring is er een ongeval gebeurd. Tussen Strombeek, Bever en Jette verlies je een half uur op dit moment. En richting Antwerpen op de E313 moet je er 5 minuten bij tellen. En dat tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost. Kenneth Stevens.

Oké, momenteel zit ik met een probleem. Ja, ik geef het eerlijk toe. Ik zit met een probleem in de app van Joe. Want als je de meest happy dansplaat aller tijden wil kiezen en je komt op 50-50 uit, ja, dan heb je een probleem natuurlijk. Dus de laatste seconden die tikken nu weg dat jij kan stemmen. Of voor de Bumfunk MC's Freestyler, of ga je voor Bob Sinclair en World Hall Done. In de Joe-app is de stem uitgebracht en het is gebeurd. Ik druk nu op de stopknop. Wauw. Oké, dit had ik niet zien aankomen. 49% tegenover 51%. Eén stemverschil heeft het resultaat beïnvloed. En het is haasje over geworden zelfs, want de hele tijd, ongeveer een kwartier de tijd, stond de ene plaat ver vooruit, werd dan ingehaald door de andere en nu tijdens die laatste seconde, hup, is hij erover gesprongen. We zitten weer een stap verder in de meest happy dansplaat aller tijden. En voor vanavond is het deze.

Jammer. Zo werkt het niet, hè. Debbie die had gewoon het woordje freestyler doorgestuurd via de app van Joe. En ze zegt, oeps, ik zie nu pas de poll in de Joe-app. Ik had toch mijn stem moeten gebruiken voor misschien wel de doorslaggevende stem. Ja, maar Debbie, dat is nu net te laat. Het is Bob Sinclair geworden, maar daar was Claude dan weer heel blij mee. Want die plaat kon hij meefluiten en de Bumfunk MC's niet.

zaten in de late disco-jaren 1981 met deze Odyssey en Going Back to My Roots. Het origineel was 4 jaar ouder, maar die Odyssey die ken je misschien ook nog wel van deze.

van Odyssey. Vrijdagavond bij Joe. Dit is het begin van je weekend met de allerbeste muziek om in die fijne weekendmood te komen. Wat zijn jouw weekendplannen? Deel ze gerust met mij. Dat kan en dat mag via de Joe-app. Ik ben nogal nieuwsgierig van aanleg, dus laat maar komen. We kunnen elkaar misschien inspireren zelfs. Spiller nu, dit is Groove Jet.

Ver van weg blijven. Rode vlaggen, rode lampen. Het is een waarschuwing van Billy Ocean. Red light spells danger. Toffe weekendplannen hebben jullie. Wim die zegt morgen wel eerst een beetje boodschappen doen. Verder doen met de renovatiewerkzaamheden. Dat is ook een mooi Scrabble woord trouwens. Renovatiewerkzaamheden. En dan s'avonds met mijn vrouwke richting de film. Met filmtickets die we gewonnen hebben bij Joe. Heel fijn is dat, Wim. Geniet morgen van jouw werk en chill zaterdag. En Debbie die zegt vanavond nog een goed bord spaghetti. Het verder rustig aan doen nu de kinderen op bed liggen. Want zondag dan longt de marathon van Brugge. Oh la ba, maar dat is ander kaliber hoor. Heel veel succes hè Debbie. Met nu Aretha Franklin en Think.

0: Footloose komt eraan meteen na het nieuws van 9 uur. Krijg je van Julie Zabot.
1: Goedenavond. Nog geen nieuwe vergadering van het kernkabinet. 100 arrestaties bij de rellen in Brussel en een aardbeving in Panama. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter één basis te krijgen. Knelpunten zijn onder meer nog een mogelijke BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt collega Karel Latre.
2: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
1: De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op twee politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Klose. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken deelfietsen en steps in brand. De politie zette massaal het waterkanon en traangas in. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,4. Er is voorlopig nog geen melding van schade of slachtoffers. Er is nu een tsunami-alarm afgekondigd. Vanavond eerst wisselvallig met buien. Daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden dan.
0: Er is nog één vertraging te bespeuren op onze snelwegen. Dat is op de Brusselse Buitenring. Er is een ongeval gebeurd ter hoogte van Jette. Je verliest 3 kwartier. En dat vanaf Grimbergen. En Jente, luisteraar Jente, die laat weten dat dat ongeval gebeurd is op de linkerrijstrook. En dat het daar gaat om een kopstaartaanrijding. Dankjewel om door te geven, Jente. En houd allemaal veilig onderweg, hè.
3: Dit is Joe. Met Kenneth Stevens.

Nee. Voor je in paniek zou schieten en dat je denkt van waar zijn die andere 1800 nummers uit de top 2000 gebleven? Zitten we echt al zo hoog in de lijst? Nee. Je luistert momenteel niet naar de top 2000. Hè. Dit is gewoon de vrijdagavond van Joe. Dit is fijne muziek om te bewegen, om op te dansen, om het weekend in te zetten. En de top 2000 die gaat morgenmiddag om 12 uur weer verder. En daar ga je die Kenny Loggins zeker en vast nog tegenkomen. Footloose die je net kreeg te horen. Justin Timberlake onderweg met Rock Your Body, ook alweer van 23 jaar geleden. Na D-Light.

0: Ik was hier net heel even in de war door een berichtje van Mark. Die stuurde dat hij vanavond naar Teddy Swims gaat.
1: Un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.
0: Maar ik dacht, Teddy Swims, dat is pas toch in maart volgend jaar dat hij naar ons land komt. Maar Mark is natuurlijk de luisteraar die in Boston woont. En ik heb het nog eens gaan opzoeken en inderdaad, vanavond treedt Teddy Swims op in Boston. Het is daar momenteel 3:15 in de namiddag, dus ik denk dat Mark nog in de fijne aanloop naar dat concert is. In ieder geval, geniet er vanavond van. Nu ga ik genieten van Ricky Martin.

0: ja, relax allemaal goed en wel, maar...
1: De laatste dans, die moet je mee nog stenken.
0: Ik ga je toch wel heel even aan het werk zetten, ondanks die relax van Frankie Goes to Hollywood, want het is weer tijd voor de laatste dans. De werkweek die zit erop, de laptop die mag dicht, de wekker die mag weer hopelijk een dag of twee vergeten worden. Het is tijd voor muziek, het is tijd voor de vrijdagavond en het is tijd voor het weekend. En welke ultieme vrijdagavondplaat hoort daarbij? Welke laatste dans mag ik straks net voor 10 uur nog draaien, zodat jij de volumeknop opendraait en luidkeels kan meezingen en alle stress van de voorbije week van je af kan schudden? Moet dat iets zijn van Snap bijvoorbeeld, Rhythm is a Dancer? Of mag het een beetje steviger, bijvoorbeeld Faithless, God is a DJ? Of een beetje een scheve, een schuine plaat, I'm Too Sexy van Right Said Fred? Het kan allemaal. Wat mag ik voor jou draaien straks net voor 10 uur? Welke plaats zet jouw weekend in gang? Stuur maar door nu in de app van Joe. Ondertussen draai ik Madonna nog eens.

0: Backstreet Boys die komen eraan met Get Down, You're the One for Me. Maar eerst moet ik nog één file meegeven. Het is door een ongeval op de Brusselse Buitenring dat er een file staat van 40 minuten. En dat tussen Grimbergen en Jette. Het gaat daar om een kopstaartaanrijding en is gebeurd op de linkerrijstrook. Dat laat luisteraar Jente weten. De Backstreet Boys nu.
1: Kenneth Stevens.

Als er een paar bands zijn die disco-hits bij elkaar hebben gezongen, dan zijn het wel The Emotions, maar ook Earth, Wind and Fire. Laat staan wanneer ze samen op een podium stonden voor deze Boogie Wonderland. Er zijn al toffe dingen binnengekomen hoor, voor de laatste dans zometeen om 9:55. Double Vision zit al in de pot van mogelijke laatste dansen. Knocking was een inzending van Melissa. Deze is ook tof, hè. Zeker weten. Miguel, dankjewel voor deze Cluzo. En vanavond ga ik uit. Ik zou straks tussen 10 en 11 gewoon nog een uur kunnen doorgaan met alleen maar laatste dansen. Zoveel zijn er binnengekomen. Ook deze van ABBA zit er tussen. The Winner Takes It All, dankzij Diane. En Christel die stuurde dat ze in de auto zitten op weg naar zee en net de file uit zijn. En dat deze van Simply Red er wel bij zou kunnen. Dat is altijd goed, hè. Stars, daar kreeg je een stukje van te horen. Dat zijn de nummers die al in de pot zitten voor de laatste dans. Maar ja, welke gaat het worden? Dat hoor je straks om 9:55.

0: Dit is er eentje van Bon Jovi voor op de finale dag over exact 2 weken. Op vrijdag 23 oktober, dan is er de finale dag van de Top 2000. En deze Living on a Prayer, die ga je dan horen. Op nummer 22 staat hij. Dus net geen top 10 plaats voor Bon Jovi. Maar wie er wel in de top 10 kan eindigen, ja, dat kan je allemaal zien natuurlijk via joe.be of via je Joe-app natuurlijk.
1: I am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
0: Ik zei daarnet heel even dat we wel tussen 10 en 11 nog kunnen doorgaan met een uur van laatste dansen. Kelly die vindt dat een goed idee, een uur lang doorgaan op verzoek. Maar hey Kelly, ik heb Joe Party klaarstaan zo meteen na 10 uur. En dat is ook bijzonder tof hoor. Eerst nog Lorca en Right Said Fred.
1: I'm

Venga, venga. En Ritmo della Noche, Lorca natuurlijk hier bij Joe. En wij duiken zo meteen ook de noche, of het is te zeggen de nacht, de late avond in. Dat doen we onder andere met Dire Straits, met Shaggy, met Sydney Youngblood en met Wim Soutaar zo meteen in Joe Party. En mag ik je al uitnodigen morgenmiddag om 12 uur voor het vervolg van de top 2000. Want dan gaat de playlist van je leven ook door natuurlijk hier bij Joe, ook in het weekend. Dit is de laatste dans van luisteraar Karel, deze Soul Searcher en Can't Get Enough. En de damesstem die je gaat horen, dat is dezelfde als die van Snap en Rhythm is a Dancer. Geniet van deze fijne Soul Searcher.

0: Soetaar komt eraan allemaal. Eerst Julie Zabo met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Nieuwe verdachte voor de schietpartij in Overasselt vorige maand. Een zware aardbeving in Panama. En morgen rijdt Remco Evenepoel als topfavoriet de Ronde van Lombardije. In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn stilgelegd en ook het vliegverkeer werd even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er slachtoffers zijn en hoe groot de schade is. Morgen staat kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de Ronde van Lombardije. Het zal volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn, mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn. Maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
2: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
1: De vorige 5 keer won de Sloveen Tadej Pogačar de Ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en ook tot 15 graden. Joe Party.

0: Dit is Joe.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

0: van 11 uur.
1: Goedenavond. Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor 1-op-1 gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het parket van Luik onderzoekt een schietincident tijdens de schoolprotesten in Luik gisterenochtend. Twee jonge betogers zouden geraakt zijn door schoten met een luchtgeweer. Eén van hen werd in zijn hand geraakt, de ander ter hoogte van zijn nek. Scholieren kwamen in Luik de voorbije week op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het liep er meerdere keren uit de hand. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd, met een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama-stad. Daar werden mensen geëvacueerd uit gebouwen. Alle scholen blijven er de rest van de dag gesloten. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. Hier en daar is er ook schade. En in meerdere provincies is de stroom uitgevallen. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Voorlopig is er nog geen melding van slachtoffers. En in het voetbal hebben onze Red Flames hun heenwedstrijd van de WK-ronde tegen Polen gewonnen. Het werd 1-0 met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden. Joe Party.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeiedag. Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.